0: Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals de oorlog in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen daar zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn en ook de piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan daarachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto ervan door. En in Uden reed hij in op de politiewagen. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A15 Gorkum richting Nijmegen, dan komt u tussen Ochten en knooppunt Ressen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 Gorkum richting Nijmegen, dan komt u tussen Ochten en knooppunt Ressen een spookrijder tegen.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet gereageerd op de eisen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen daar zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer. Opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet gereageerd op de eisen. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de la Estrella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet gereageerd op de eisen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Het is de vraag of het publiek de beelden daarna te zien krijgt. ICE wil beelden kunnen achterhouden als anders de privacy van betrokken mensen of een onderzoek kunnen worden geschaad. Dan nog het weer. Opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Goedemorgen allemaal. Het is zondag 9 augustus en je hoort het net in het nieuwsbulletin. 6 uur geweest, dus tijd voor groot nieuws. Het wekelijkse zondagochtendprogramma boordevol heerlijke muziek. Hartelijk welkom. Ik had wel zin in een aantal echte klassiekers zo midden in de zomer. Of je nu thuis bent of op vakantie meeluistert. Ja, die klassiekers die ga je krijgen. De zon die is opgekomen. Het is prachtig mooi licht. Ik zou zeggen, kom uit je bed. Of blijf natuurlijk gewoon nog even heerlijk liggen wat je zelf wil. Misschien ben je wel op vakantie en luister je gewoon mee via je telefoon naar je vertrouwde programma. Die klassiekers die ik net noemde. Wat dacht je van Sunday Morning Coming Down? Johnny Cash natuurlijk. Dat is fantastisch, toch? Dat hoor je zo meteen. We starten vanmorgen met God is All Around. Waar je ook bent. Goed om te beseffen, juist in deze zomertijd. En het wordt gezongen door Anointed.

Niemand minder dan Aretha Franklin was dat. What a friend we have in Jesus. Ook nog eens een prachtig lied dat al heel lang meegaat. Ik heb het even opgezocht voor je. Het lied of gedicht werd in 1855 geschreven door dominee Joseph Scriven. En in 1868, 33, nou wat, 13 jaar zie ik. 13 jaar later is het door Charles Converse op muziek gezet. Moet je nagaan. Nog steeds wordt het in allerlei kerken en op conferenties gezongen. Maar niet zo mooi als dat Aretha dat zojuist liet horen, natuurlijk. Marvin Gaye dan in het volgende lied. Ook een legend, God is Love. Dat gaan we horen.

Carole King met You've Got a Friend. Ja, het is natuurlijk prachtig om dat te mogen geloven. Ik wens je dat oprecht ook toe. En als je dat niet zeker weet, als je dat zou willen... Iemand zei eens dat God slechts één gebed bij je vandaan is. En dat is waar. Je mag het hem vragen en geloven dat hij je gaat laten zien wie hij is. Nou, wat een mooi begin van de zondag. Hopelijk ben je aan het wakker worden, aan het ontbijten, een wandeling aan het maken al. Sommigen die zijn aan het werk al, zoals we elke week eigenlijk wel horen vanuit het Hoge Noorden in Noorwegen. Als Margriet daar de koeien melkt. Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat daar. Een dag in de zomervakantie om rust te nemen zou ik willen zeggen. Ook op zondag. Omdat je dan iets meer dan op andere dagen bezig kan zijn met die relatie met God en de mensen om je heen. Ook met jezelf. Waar sta je? Waar wil je heen? Waar heb je vergeving nodig? Waar ben je blij en dankbaar voor? Nou, hopelijk helpt het lied van Don Moen je ermee. With a Thankful Heart. Dat is wat je gaat horen.

Twyla Paris was dat. Best wel een confronterend statement. Eerlijk gezegd herken ik het wel. I don't know why Jesus loved me. Ja, als je wat teleurgesteld bent in dat wat er niet goed gaat in je leven, misschien wel waar je fouten maakte, en dan geconfronteerd wordt met de grote liefde van Jezus, ja, dan is er dus wel reden om je dat af te vragen. Ik weet eigenlijk niet waarom Jezus zoveel van me houdt. En tegelijk ook belangrijk om vervolgens zijn liefde voor je wel degelijk te omarmen. En als je daar vragen bij hebt hoe dat werkt, nou, dan herken je je misschien wel in het lied van Martin Brandt met Jezus nooit gezien.

En je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus.

Safely in the Arms of Jesus was dat, gezongen door Johnny C. Reilly. Prachtig. Ja, het is onrustig in deze wereld. Dat is iets wat ik hier ongeveer elke week zeg. En ik zie er eigenlijk ook naar uit om dat eens anders te kunnen doen. Dat er een week zou kunnen zijn met vooral positief nieuws. Het is natuurlijk ook wel goed om te bedenken dat goed nieuws vaak geen nieuws is. En dat we vooral dat wat er niet goed gaat terugzien in allerlei berichtgeving. Maar oké, we draaien een lied van hoop. Want het is 7:15. Only Hope is de titel. Gezongen door Gateman Scholl.

André Crouch was dat. Nog weer zo'n stem die niet mag ontbreken. Toen ik natuurlijk vanmorgen zei dat we een boel klassiekers zouden horen. The Lord is my light. Dat is het lied wat gezongen werd. We gaan naar Irma Dee. Komt hier vaker langs in groot nieuws met een bemoedigend, een eerlijk lied. Als ik val.

En daarmee sloten we dit uur van Groot Nieuws af. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 7 uur. En ja, wat gaan we in het volgende uur doen van Groot Nieuws? Natuurlijk een heleboel fijne muziek, maar ook een fragment uit de podcast Vraag het Jurien. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren dus. Heel graag tot zo.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum.

0: Museum Belvedere in Oranjewoud.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer staat in brand. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is 1 persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. 1 agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. En dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. Die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft 2 groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes voor de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK, Ajax won van de Schotse Rangers. En beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen wordt het weer iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Groot nieuws. Ten Brinke.

Say the Name. Margaret Becker hoorde je. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ook als je nu net bent ingeschakeld op deze zondag midden in de zomer. Ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Je mag het vertellen in de NPO Luister-app. We gaan luisteren naar een nummer van Trinity. Je hoort Mijn Herder. En ik hoop vanzelfsprekend dat jij dit ook zo kan zeggen.

Liefhebben. Ja, het is een werkwoord, hè, liefde. Dat moet je doen. Marjolein Keizer, die zong ervan. En tegelijk kun je er ook wel eens een beetje moe van worden. Als je veel moet, natuurlijk. Dat je je wellicht vooral thuis voelt bij een ander lied. Christian Verwoerd, Breng mij naar de stilte.

singer-songwriter Delize was dat, die rustig voortbouwt met haar fijne kleine liedjes waar genoeg diepgang in zit. Zoals dit lied, Vrede, hoorde je. En nog zo'n lied met een korte titel. Daar krijg je er meer van vandaag. Op een of andere manier is dat zo geworden. Vrede, straks nog een paar van die liedjes met één woord als titel. Woorden van Waarde, dat is ook een band, een muziekgroep, die heeft het lied Redding geschreven.

Als je vaker naar groot nieuws luistert, dan herkende je hierin vast en zeker de stem van Joke Buijs met het lied Altijd. Ja, korte liedtitels, maar vervolgens zit er een boel inhoud in die liedjes. Lars Scherven, singer-songwriter, tegenwoordig ook bij de band Cela, die zingt het lied Mijn Koning.

0: Dat was Het Woord van God. Tenminste, zo heet dit door Sela gezongen nummer. Nou, we gaan naar de podcast Vraag het Julien, zoals elke week. Een fragment daarvan hier in het tweede uur van Groot Nieuws en straks ook in het derde uur. Wil je de hele aflevering luisteren? Ja, dan moet je gewoon naar een podcast-app waarin je dat kunt horen. Het is nu in ieder geval tijd voor dat moment.
1: Dit is Vraag het Julien.
0: Sommige vragen in deze podcast zijn theologisch van aard en sommige zijn meer ethisch. Maar er zijn ook vragen waardoor je door de vraag heen eigenlijk nog wat anders proeft. Een roep, een verlangen, soms ook wel pijn en teleurstelling. Bijvoorbeeld bij de volgende twee vragen die ik anoniem benoem, maar die allebei op het mailadres binnenkwamen. Hoe breng ik vandaag geloof nog over op mijn volwassen kinderen en kleinkinderen? En iemand anders? Hoe ga ik om met onze 17-jarige zoon die over van alles liegt en mogelijk zelfs geld steelt? Ik voel me vaak zo machteloos en tandeloos. Hij leidt voor een flink deel zijn eigen leven. En dat is tot een bepaalde grens natuurlijk helemaal prima. Dat hoort bij zelfstandig worden. Maar ik vergelijk mezelf wel eens met een stuurloos schip, overgeleverd aan de golven. In plaats van dat ik zelf de kapitein ben die dit schip, ons gezin, veilig over de zee leidt. Ja, het zijn niet dezelfde vragen natuurlijk, maar in beide gevallen is er wel een gevoel van machteloosheid. Hoe doe je dat nu goed? En hoe blijf je zelf uit de gevarenzone van schuldgevoel, van schaamte en van misschien ook wel wantrouwen richting God? De kerk die ik mocht stichten in Amsterdam-Noord is een soort opvolging van wat er was. Een vergrijsde christelijk gereformeerde kerk. En de zin die de oudere broeders en zusters die daar nog zaten het vaakst zeiden was: mijn kinderen willen niet meer. Ik heb gedaan wat ik kon doen, maar ze zijn het geloof kwijtgeraakt. En dat is vanzelfsprekend verdrietig. Voor die kinderen zou ik zeggen, maar ook voor hun ouders. Een deel van wat zij uiterst belangrijk vinden in het leven van hun kinderen, en daarna ook hun kleinkinderen, dat is verloren gegaan. Nou, zelf ben ik vader van 4 kinderen. 3 van hen kozen al jong om God te volgen en deden openbare geloofbelijdenis op jonge leeftijd. Een van hen is inmiddels naast het geloof wat ze heeft ook wel de diepte ingegaan. Hij is ook wel wat teleurgesteld. Hij heeft vragen vanwege haar ziek zijn. Waar is God? En tegelijk blijft ze hem belijden als Heer. En de 4e in ons gezin, die is een jaar of 16 en die zoekt. Die vraagt, die worstelt. En dat is goed, denk ik. Om God te vinden mag je zoeken, moet je zoeken. En hoef je niet alles voor zoete koek te slikken. Maar als je ziet dat je zoon van alles doet wat niet oké is, zoals de vraagsteller zojuist stelde, of je een christen bent als vader of je bent dat niet, dat doet natuurlijk pijn. En het gevoel van machteloosheid, ja, dat kan ik me voorstellen. Je wil zo graag dat iemand van wie je houdt andere keuzes maakt. Je probeert positief aanwezig te zijn. Ja, ik doe dat zelf in ieder geval jaarlijks door een dag speciaal te willen zijn. Na alle kinderen, 1 op 1, doe ik elk jaar met ieder van hen een vader-dochter of een vader-zoon uitje. Dat zijn momenten waar ook ruimte is om door te praten over keuzes, over geloof, over de toekomst. Het helpt ook gewoon dat je naast elkaar in de auto zit en ergens naartoe rijdt. Dat je dan op een wat ontspannere manier kunt praten. Maar goed, misschien heb ik het ook wel iets makkelijker dan anderen, omdat ik redelijk over God en geloof kan praten. Ja, en geloof me trouwens, dat is de andere kant. Het is soms ook een nadeel, hè, om de dominee van je eigen kinderen te zijn. Maar goed, ik kan in ieder geval wel woorden geven aan God en geloof. En ik besef dat andere mensen die weer ergens anders heel goed in zijn, dat moeilijker vinden. Misschien omdat je er zelf niet mee bent opgevoed om daarover te praten. Dus allereerst hier herkenning over deze begripvolle, ja, vragen zou ik willen zeggen. Vragen die veel mensen hebben. Vragen die je in ieder geval ook durft te uiten. En dat vind ik fijn. In de podcast ben ik in gesprek met iemand die werkt als opvoedpsycholoog. Opvoedkundige. Heel wijze dame, Corine Nagel. En ik zou zeggen, luister vooral naar wat zij te zeggen heeft in die podcast. Straks in het derde uur van Groot Nieuws wil ik nog even met je naar een stukje uit de Bijbel. We gaan luisteren naar Martijn Buwalda en Kees Kraaienoord, die samen het lied Heerser over alle dingen, en dan gaat het natuurlijk over de Schepper, over God zelf, ten gehoor brengen.

Elja en Jasper Mellema hoorde je. Een jong echtpaar die zelf zeggen: wij geloven in de kracht van puurheid, echtheid en diepgang in eenvoud. En dat is te zien in onze levens, te horen in onze muziek. De muziek die we maken is hoopvol, geeft leven. Het is muziek die ons hart raakt. Die Gods hart weerspiegelt en daardoor ook harten van andere mensen kan raken. We geloven dat we leven om Gods liefde zichtbaar te maken. En onze muziek verwijst daarom altijd naar de uitnodiging die Jezus ons geeft om met hem te leven. Ja, dat is wel heel prachtig als je er zo samen als echtpaar in mag staan. En je hoorde zojuist hun song Sta op en schitter. We gaan richting het nieuws van 8 uur. Ik heb nog één plaat voor je van Ralf van Manen. De titel is Kind van mij.

Ja, dat was het voor nu, dit stukje. Straks nog een heel uur koor en samenzang bij Groot Nieuws. Maar we gaan eventjes naar het nieuws van 8 uur. Tot zometeen.

0: de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
11: Maakjes?
10: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait.

0: De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag al neer, maar hulpverleners die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Bij aanslagen in Colombia, in Latijns-Amerika, is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De doden vielen in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker.
1: Nu de bal voor, hard voor. En dan de poging en die gaat erin. Wauw, die gaat er zeker in. Michou brengt Fortuna op 2-2 in Eindhoven. Wat een stunt zeg. Fortuna Sittard. En gaat PSV dan punten verliezen in de openingswedstrijd van dit seizoen tegen Fortuna? Ja, blijkbaar wel.
0: Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En ook Telstar zorgde gelijk voor een stunt door met 2-1 te winnen van NEC. En in Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten gisteren de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, werd de caravan losgekoppeld en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. De inzittenden zijn nog altijd spoorloos. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden van het land tot lokaal 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Dat was de band van Opwekking. U maakt ons één. Ik hoop dat je dat in je eigen leven ook zo ervaart. Nou, dat was toch een prachtige start van het derde uur van Groot Nieuws. Welkom, ook als je net bent ingeschakeld. We gaan het komende uur luisteren naar een fragment opnieuw uit de podcast Vraag het Jurriën. Natuurlijk veel mooie liederen en om 9:15 zal ik met je bidden. Om de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen en ook om deze dag aan Hem te geven. Het is nu eerst tijd voor een mooie psalm. En we weten inmiddels, er zijn luisteraars die speciaal daarvoor zitten te wachten. Hè, 9:00. De psalm vaak vanuit de Bovenkerk. Samenzang is het deze keer met het Hollandkoor. Dus je kunt psalm 97, als je ze kent, 4 coupletten lang meezingen.

Een lied voor mijn schepper, zong het mannenkoor Eiland Urk. Ja, die schepper is hoog en verheven, groot en ver weg wellicht. Maar Elise en Manne, die weten dichtbij te brengen met een lied wat gebaseerd is op die twee reizigers naar Emmaus op de dag van Jezus' opstanding. Hij kan zomaar naast je lopen.

Het gereformeerd mannenkoor IJsselmond was dat. Met het oude bekende lied Beveel gerust uw wegen. Nog zo'n oud lied wat ik persoonlijk heel mooi vind. Omdat het een gebed is wat ik heel vaak gebeden heb. Dat is Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. We hebben het ook gezongen op onze bruiloft. Vonden we belangrijk, mooi lied. Omdat we aan het begin stonden. Inmiddels 26 jaar geleden. Van een leven waarvan we dachten, één ding willen we in ieder geval: aan de hand van God. Ja, dit kan ik hier in de studio dus gemakkelijk helemaal uit mijn hoofd meezingen. Jij mag het ook meezingen. Je hoort het koor Deo Cantemus.

0: Ja, mooi en belangrijk. Toch tel je zegeningen. En dan ook nog in de versie van het Center Gospel Choir om er een extra blijde toon aan te geven. Nou, in de tweede uur kwam het al langs, een stukje uit de podcast Vraag het Jurien. En daar is het dan nu opnieuw de tijd voor.
1: Dit is Vraag het Jurien.
0: De vraag die deze week naar me toe kwam, die heeft te maken met hoe je het geloof over kunt dragen op je volwassen kinderen en kleinkinderen, maar ook omgaat met bijvoorbeeld een zoon die allerlei dingen doet die God verboden heeft en waar je zelf als vader nauwelijks invloed meer op zou kunnen hebben. En de Bijbel die spreekt op best veel plaatsen over de verantwoordelijkheid en het voorrecht om geloof door te geven aan kinderen en kleinkinderen. Dat gebeurt natuurlijk niet alleen via dat wat je hen vertelt, of dat wat zij op een school of club in de kerk hoorden, maar ook door het zijn van een voorbeeld, door gebed en door je gewone dagelijkse leven. Een van de bekendste teksten die komt bij Mozes vandaan in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6. Deze woorden die ik u heden gebied, die moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u thuis bent, onderweg, als u gaat liggen en als u opstaat. Kinderen die leren veel door wat ze zien. En Mozes benadrukt in Deuteronomium dat Gods woorden eerst in het hart van jou als ouders moeten zijn, voordat zij die aan hun kinderen kunnen doorgeven. Oftewel, je eigen geloofsleven, ja, is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. En met dat ik dat wat zeg, wil ik wel graag de opmerking maken dat als ik hier probeer om een voorzichtig antwoord te formuleren op die vragen die me gesteld zijn, dat natuurlijk niet betekent dat ik vind dat die vragenstellers niet op deze manier aan geloofsopvoeding hebben gedaan. Ik ken hen niet persoonlijk en deze podcast is natuurlijk voor iedereen. De Bijbel die laat zien dat geloofsopvoeding bestaat uit meerdere dingen. Als ik ze probeer samen te vatten, dan kom ik onder andere op dit. God liefhebben en zelf vanuit het geloof leven. Regelmatig met je kinderen, met je kleinkinderen over God spreken. Samen bidden. En de Bijbel lezen. En als ze niet samen willen bidden, dan in ieder geval voor hen bidden. De trouw en de daden vertellen van God aan die volgende generatie. Maar ook mensen liefdevol begeleiden en corrigeren en ook bemoedigen. En vertrouwen dat God ook in het leven van de volgende generatie werkt. Het is iets wat in de Bijbel altijd terugkomt. De gedachte dat geloof niet automatisch wordt geërfd, maar dat iedere generatie weer wordt uitgenodigd om God persoonlijk te leren kennen. En tegelijk ziet de Bijbel het doorgeven van het geloof aan kinderen en kleinkinderen als iets waardevols. Als een roepen en een zegen voor generaties die eraan komen, die volgen. Als mensen vervolgens eigen keuzes maken, dan kun je niet veel anders meer dan blijven bidden voor die kinderen en kleinkinderen. Ik vraag God zelf heel vaak, geef hen ook andere mensen op hun pad die ook verrassend met Christus leven, zodat zij aan het denken gezet worden. En ook het leven met Christus aan hen laten zien. Immers, ze kennen, ze weten wat het is, maar ze maken nu hun eigen keuzes. Daar kun je weinig aan doen. Behalve hen op een of andere manier, ik zou haast willen zeggen, jaloers maken op jouw geloofsleven. We gaan luisteren naar een lied, Al wat ik ben. Het wordt gezongen door de band van Opwekking.

0: Ik wil graag samen met je bidden.
1: Ik bid voor jou.
0: Wat een mooie woorden zijn dat eigenlijk, Heer, die we net gehoord hebben. Al wat ik ben, ja, leg ik in uw hand. En er zullen luisteraars zijn die zeggen, ja, dat is het precies. Dat is wat ik wil, dat is wat ik verlang. Dat is wat ik zojuist bij dat zingen van het lied ook heb gedaan. En anderen die vinden dat moeilijk. Die zijn niet tegen u, maar ja, ze hebben er ook niet echt persoonlijk wat mee. Luisteren wel elke zondag weer naar Groot Nieuws. Dank u wel voor die mensen. Die afstemmen op deze zender, gewoon omdat ze houden van Radio 5. En die op zondagochtend liederen horen die de rest van de week niet klinken. En die toch wat doen, omdat we ze herkennen van vroeger of uit de levens van andere mensen. Ik bid u in het bijzonder voor die luisteraars vanmorgen. Die zeggen, ja, was het maar zo, al wat ik ben leg ik in uw hand. Dat lukt me echt niet, maar ik vind dit wel mooi. Het doet me wel wat. Heer, wilt u zelf in hun hart en leven komen op een manier die bij hen past, zodat ze iets van u herkennen, proeven, merken, zien en vandaag een mooie zondag gaan hebben. Dat bid ik voor ons allen. We bidden op deze dag in het bijzonder ook voor vervolgde christenen, mensen die niet samen kunnen komen in vrijheid. We bidden u, zorg voor hen. Doe hen ervaren dat het zondag is en dat er anderen over deze wereld zijn die aan hen denken zoals wij en die voor hen bidden. In Jezus' naam.

Ja, Psalm 116 hoorde je door het gemengde koor Cantate Deo. En daarvoor, na het gebed, een lied wat heel vaak aangevraagd wordt. Ik ben reizend naar die stad. De stad waar het licht is, waar God zijn aanwezigheid belooft. En dat werd gezongen door het Urker Mannenensemble. We zijn er door. Ik heb een afsluitend lied voor je door het gemengde koor Praise Him. Heer, ik geef mijn hart aan u. Dat zingen ze. En ik hoop dat je dat wil doen op deze dag.

Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt. De collega's van de Sandwich, ze zitten klaar. En die gaan het zometeen na 9 uur hier van ons overnemen. Wij zijn er volgende week weer. Groot nieuws tussen 6 en 9 op zondagochtend. Voor nu een fijne en een mooie dag gewenst.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met haar daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
1: Makis?
0: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 9 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah

0: zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op, onder meer in Noord-Rijn-Westfalen dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Door vrachtwagens op zondagen te laten rijden zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen komen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten, een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers die liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon, bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op wat buien. Het wordt dan iets minder warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, het is hier in Hilversum natuurlijk stralend weer, maar dat is het overal. En ik ga beginnen met een gedicht van Kees Winkler. En dat heet: mijn eerste vrouw, zij doet ons kind en ik ben ver. De breuk dateert van jaren her. Zij ging om erger te voorkomen en heeft Walter toen meegenomen. Ik wandel licht door haar ruim huis en voel mij weer een beetje thuis. Lang verdriet is nu geleden. Ik sta vol aandacht in haar heden. Zij zal waarschijnlijk nooit hertrouwen, want daarvoor is ze niet de vrouw en zij wil maatschappelijk werkster worden. Wanneer ik slurp, roept ze mij tot de orde. Zo is een kleinigheid toch nagebleven van ons zo vreemd uiteengevallen leven.

Ja, twee mooie nummers in de sandwich. Chet Baker begonnen we mee met Someone to Watch Over Me. En wat een geweldige trompetist was dat. En, maar hij zong ook als een trompetist. Dat, die frasering en die timing, dat was echt een trompetist. En het is nog mooi om te horen hoor, Someone to Watch Over Me. En daarna de Beach Boys. Ja, ik was in de jaren 60 niet zo erg van het scheurende gitaargeluid. Ik hield meer van leuke, melodieuze nummers, de Beatles. En hier zo dus de Beach Boys, hè, met Disney Girls, mooie akkoorden. Ja, we zijn begonnen. Dit kwam overigens van het album Surf's Up uit 1971. De afgelopen twee jaar hebben we kennis gemaakt met een zangeres uit Vlaanderen die ontzettend veel belangstelling bleek te hebben voor Nederlandse kleinkunst. En dat vond ik leuk. Esther van Hees heet ze. Ze is eigenlijk een jazzzangeres. Maar ze brengt ook Nederlandse kleinkunstnummers uit. Bijvoorbeeld het lied De Noorderzon Scheen, wat Kees van Koot in de tijd vertaalde van Michel Delpech.

Als je dan vraagt, wat is nou echt zomerse muziek? Dan zeg ik, nou dit bijvoorbeeld, die Kaapverdische muziek van Sara Tavares. Balancé heet het nummer, heerlijk. Daarvoor hoorden we dus Esther van Hees met De Noorderzon Scheen. En dan moet ik even een verhaal vertellen. Er was dus een zanger, Jeff Walker. En die was dronken en die zat in een cel in New Orleans. En in die cel zat ook een man. En die vertelde over zijn leven allerlei merkwaardige verhalen van de zelfkant. Over zijn hond die dood was. En op een gegeven moment was de situatie zo somber geworden dat hij een dansje ging doen. En hij noemde zichzelf, het was ook een straatartiest die man die ze opgepakt hadden. En hij noemde zichzelf Mr. Bojangles.

Natalie Merchant was dat met de Chicago Symphony Orchestra. Ze heeft een album, een nieuw album, Cabinet of Wonder. En daar staan allemaal oude kinderliedjes op. Nursery rhymes, zoals die genoemd worden. En daar heeft ze liedjes van gemaakt met begeleiding van een orkest en een kinderkoor. Het werd een heel project met een hele grote website, als je dat wil zien. cabinetofwonder.org. We hebben het dus over Natalie Merchant, die de Queen of Hearts zong. En daarvoor dus dat verhaal wat ik vertelde over Mr. Bojangles, gezongen door de man die het geschreven heeft, Jerry Jeff Walker. En daarna is het nog door talloze andere mensen gebracht, want het is echt een evergreen geworden, Mr. Bojangles.

Ja, we draaiden er een paar weken geleden ook volgens mij. Sigrid Moldestad was het, een Noorse singer-songwriter. Heeft een nieuw album, dit nummer 50-50. En daarvoor Bing Crosby met Swing on a Star. Wat een geweldige zang was dat toch. Zeg, we zijn al een paar weken bezig met Annie M. G. Schmid. En vaak ook met muziek van Harry Banning erbij. En daar zitten verschrikkelijk veel mooie nummers zitten ertussen. Ook nummers die we eigenlijk helemaal niet meer kennen. Ik herinner me dat ik was bij de musical De Dader Heeft Het Gedaan. En Annie zelf vond het een enorm mislukking. Ze was een liefhebster van Agatha Christie, van die detectives, weet je wel. Met zo'n plot waarin alle mensen bij elkaar komen en dat ze dan uitzoeken wie de dader is. En zo'n soort van musical had ze gemaakt. Een beetje parodistische, detectieve musical. En daar speelden allerlei leuke mensen in. Het was geloof ik de laatste rol van Connie Stewart en, die erin zat. En de jonge Hans van der Woude zat erin. En die was een soort van, als ik me goed herinner, een soort van kassa-medewerker. En die was bang voor zijn baan. Dat was dan weer een zijlijn in die musical. De angst voor de automatisering. En ja, bedreigingen, een kok die was bang voor kant-en-klaar maaltijden, geloof ik. En er was een serveerster die was bang voor allerlei camera's die er hingen en automatisering. Kortom, het was in 1983 en dat is een lang geleden. Maar die problemen die bestaan nog altijd en zijn alleen maar groter geworden. Neem nou bijvoorbeeld het lied van Annie M. G. Schmid en Harry Banning, Vervangen door een chip, door Hans van der Woude.

Ja, wat moet je daar nou over zeggen? Het is een meesterwerk, fantastisch gedaan. Jenny Arian uit de musical. En van Annie Epsesiet en Harry Banning, ja, geweldig. Beter is er eigenlijk niet, zou je haast kunnen zeggen. Hans van der Woude zong vervangen door een chip. Verrassende keus, vond ik dat. Ik was dat nummer totaal vergeten. En ik vond dat Hans dat heel leuk zong. En je hoorde ook dat Harry Banning eigenlijk van huis uit een jazzpianist was. En die tekst die is buitengewoon geldig nog op dit ogenblik. Goed, we gaan door met Riverman van Seo Gorsche en Beck.

Betty came by on her way. Say she had a word to say.

Riverman was dat. Ja, dat is een lied van Nick Drake, wat eigenlijk al een beetje een evergreen aan het worden is. Want er zijn zoveel mooie versies van, maar dit vind ik wel heel erg goed. Met die Seo George. En ja, die bas, dat is niet te geloven. En dan Beck, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, die er hoge geluid erbij had. Ja, Angelique, een prachtige versie vond ik dat. Ja, er zijn er natuurlijk nogal wat die overlijden. Elke week is er wel iemand waarvan ik denk, god, die ook al. En de ene raad je meer dan de ander. Maar Peter Faber, dat raakte me wel. Want die heb ik goed gekend. En daar heb ik ook mee gewerkt en zo. En dat vond ik zo'n fantastische man. Goede acteur. Daar hebben we natuurlijk veel over gehoord de afgelopen dagen. Wat hij allemaal film en zo gedaan heeft. Maar ik kende hem natuurlijk uit het theater. En ik kende hem ook om uit de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Waar hij de laatste jaren van zijn leven veel zat. En met iedereen praatjes maakte. En een enorme levensblijheid uitstraalde. En enorm positief. En ja, dat ontroerde me wel dat die man dat zo goed volhield tot aan het einde zelfs. De foto van zijn sterfbed lag hier nog breed lachend als een soort van oude clown naar de mensen te zwaaien. Ja, wat kunnen we daar nou eigenlijk van draaien? Want hij heeft weinig opnames gemaakt. Maar Angelique heeft even gezocht. En die zei, ja, maar hij zat toch ook in de tijd in de musical De Jantjes. En daar zijn natuurlijk wel opnamen van. Onder andere samen met Carrie Tefse.

Le dernier qui a parlé, de laatste die gesproken heeft, zong Amina op het Songfestival in 1991 en ze won net niet. Nou, ze was ook de laatste die gezongen heeft in deze sandwich-aflevering, tenminste het eerste uur. Zo dadelijk gaan we naar Kik van de Veer luisteren, die komt live uit een theater hier in het Gooi. Ik vond het erg mooi, Angelique, wat je hebt uitgekozen. Jezus, wat zaten er mooie nummers bij. Goed, maar misschien gaat de tweede uur ook wel goed. Je weet het niet, blijf even hangen op de radio en luister straks om 11 uur weer naar de sandwich. Bedankt voor het luisteren, tot dusver, dag hoor.

Avrotros, de omroep voor ons. Grote ontwikkelingen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
2: Magisch?
1: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte raken de economie in de EU hard. Dat stelt de Triodos Bank. Frankrijk, Italië en Spanje merken de gevolgen het meest, staat in een nieuw onderzoek. Maar ook Nederland is gevoelig, omdat we niet zijn ingesteld op hitte en droogte. Vooral de landbouw merkt de gevolgen. Maar ook mensen op kantoor die hebben een minder hoge arbeidsproductiviteit als het warm is. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook in het westen van de VS woeden veel natuurbranden. Voor de zuidkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden amforen, dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt verder onderzoek gedaan bij het wrak. Ook worden er maatregelen genomen om het te beschermen. En Demi Vollering die start vandaag in de gele leiderstrui in de slotetappe van de Tour de France Femme. Van en naar Nice is die etappe. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe gisteren greep ze de

0: leiding in het algemeen klassement. Vollering heeft vandaag 8 seconden voorsprong op de Poolse Kasia Niewiadoma. Demi Vollering won de Tour de France voor vrouwen 3 jaar geleden al een keer. Het weer dan nog. Vooral vanmiddag is er flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden van het land tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Morgen eerst bewolkt, dan in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen wordt het nog iets minder warm dan vandaag, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Welkom, welkom bij de zomerveren van de Avro Tros vanuit Theater Blaricum. Er gaat weer van alles gebeuren. Straks hoort je Light First gedichten van Bart Adjudant. Wordt er tekstschrijfles gegeven door Bas Jongenelen in het klasje van Sjors. En we hebben natuurlijk de hoofdgast en dat is Vincent Bijlo. Die is al meer dan 37 jaar cabaretier. Hij is ook schrijver. Ik heb 5 boeken van hem thuis en dat zijn ze lang niet allemaal. En hij is ook blind. Dat mag ik vertellen, want daar draait hij in zijn teksten ook niet omheen. Hij gaat een lied voor u zingen en daarna komt hij terug voor een langer optreden. Dames en heren, een warm applaus voor Vincent Bijlo.
1: Even voor de luisteraars thuis. Dit instrument wat je nu hoort, het is de handpan. En de handpan die ziet eruit als een omgekeerde wok. Er zitten kuiltjes in de zijkant. En als je op die kuiltjes slaat, dan

0: Ja, dat was Vincent met zijn lied De Twijfelaar. Een radioprimeur was dat. Ik kende het niet, ik heb het nog nooit gehoord. Dus jullie ook niet, hè? Nee, nee, het is een primeur, primeur. Zoals gezegd, komt hij straks nog terug. Nu is het de beurt aan de Light First dichter, Bart Adjudant. Zijn laatste bundel heet Een vers is als een vat gedestilleerd. En uit die bundel blijkt inderdaad dat hij nogal houdt van een borreltje. Maar ook dat hij een begenadigd vormvaste verzenmaker is. In 2024 werd hij door de stichting Taalpodium Emmen uitgeroepen tot Nederlands kampioen Light Verse. Hij nam het stokje over van Rickert Zuiderveld. Hij woont in Groningen en plaatst dagelijks gedichten op zijn Facebookpagina. Bart Adjudant.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik vind het heel fijn dat ik gevraagd ben om hier wat te mogen voordragen. Dus ik wilde maar beginnen met een beetje dierenleed. Nee, ik voel me niet zo best. Ik ben bang voor varkenspest. En ik ben enorm geschrokken van die enge apenpokken. Reden dat ik niet goed sliep, was mijn angst voor vogelgriep. Het duurt, vrees ik, niet meer lang of ik zing mijn zwanenzang. Maar natuurlijk, het is niet allemaal kommer en kwel in de dierenwereld. Ik wou dat ik twee hondjes was. Een reutje en een teef. Ik denk dat ik aan dag en nacht in het hondenmandje bleef. Alsof ik daar tijd voor zou hebben, dag en nacht in mijn mandje. Ik moet altijd zoveel, jullie ook. Ik moet op tijd naar bed, meteen gaan slapen en dagelijks het cryptogram oplossen. Zorgvuldiger mijn tanden poetsen, flossen, meer opruimen, de vuile was oprapen. Ik moet meer groente en meer fruit gaan eten. Wat langer met een flesje whisky doen. Ik moet het weer eens gaan joggen in plantsoen. Verjaardagen van vrienden niet vergeten. Meer stofzuigen moet ik. Meer ramen zemen, meer open zijn en nieuwe vrienden maken. Door meer met mensen in gesprek te raken. En ik moet ook de fiets wat vaker nemen. Ik moet op straat voorbijgangers begroeten. Mijn God, ik zou mij zo graag eens ontmoeten. Wij moeten heel veel. Maar gezond eten staat toch wel bovenaan het lijstje. U kent hem ook nog wel, de schijf van 5. Een uitgebalanceerd gezond dieet. Het stimuleert, zoals u vast wel weet, het welzijn van de geest en van het lijf. Maar ik neig toch meer naar de schijf van 6. En loop de kelder in voor nog een fles. Wij moeten heel veel. Een verplichting die ik mezelf heb opgelegd, ik zei het al, is elke dag een gedicht op sociale media plaatsen. Laatst had ik er een, daar had Kik onder het verzoek gedaan om deze vandaag hier voor te lezen. Bij deze. Ronduit verschrikkelijk, botte bezuiniging, andermans veren voorgoed in de ban. En het voltallige Kik van de Veerpubliek baalt. Maar het luistert zolang het nog kan. Ja. Jullie merken, ik speel graag met taal. En taal is prachtig speelgoed, mits het niet in verkeerde handen valt. Een kind wordt niet als redenaar geboren. De taal dient eerst verworven, aangeleerd. Na brabbelen wordt praten geprobeerd. Wat kunnen eerste woordjes vaak bekoren? Al gauw is pa en ma geen rust beschoren. Totdat zo'n dreumes krijgt wat hij begeert, wordt stevast elk gesprek gedomineerd. Met schelle stem die pijn doet aan je oren. Zelf erger ik me echt onafgebroken. Ik wil gewoon mijn rust in trein en bus. De jeugd heeft volgens mij genoeg gesproken. Mijn oplossing voor deze plaag is dus om net zoals met drinken en met roken de taal slechts toe te staan voor 18 plus. Iemand die heel erg goed met taal om wist te gaan was Dr. Anders P. Ik lees even een vierregelig gedichtje van de Dr. Anders. Het schijnt dat Hendrik gisteren op de spoorbaan heeft gespeeld en door een intercitytrein in tweeën is verdeeld. Zijn kleine zusje heeft met bovenmenselijke kracht de onbezonnen deugniet niet één voor één naar huis gebracht. Tijdens een van de recente hittegolven heb ik daar een parodie op geschreven. Het schijnt dat Hendrik gisteren op de spoorbaan heeft gespeeld en door een intercitytrein in tweeën is verdeeld. De onbezonnen deugniet. Hij weet best dat dit niet mag. Blijf altijd in de schaduw op zo'n tropisch hete dag. En toen had ik de smaak wel te pakken van die vier regelige gedichtjes waarin het soms wat slechter uitpakt met goedbedoelende kinderen. En ik schreef bijvoorbeeld oesters. Het schijnt dat brave Bastiaan zijn moeder wilde helpen met openmaken van een mandje verse oesterschelpen. Doch voordat hij zijn eerste weekdier open had gemaakt, had hij reeds met zijn oestermes zijn slagader geraakt. Of verboden. Jan Jaap liep met zijn jongste zusje langs de diepe sloot. Er stond een bord dat zwemmen daar nadrukkelijk verbood. Dus toen het meisje struikelde en in de plomp verdween, sprak hij het kind bestraffend toe en liep naar huis. Alleen. Dr. Anders P. heeft ook een groot aantal versvormen geïntroduceerd. Bijvoorbeeld het aquarium. Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar van elke strofe bestaat de vierde regel uit één vierlettergrepig woord. Moord voor de goede zaak. Ik vond de dichter levenloos te midden van veel bloed en wist dan ook onmiddellijk, dit zaakje zit niet goed. Dit was geen standaard sterfgeval, dit was een brute moord. Ik heb met snel recherchewerk de dader opgespoord. Die booswicht was plezierdichter. We raakten aan de praat. Op weg naar de politiecel verklaarde hij zijn daad. Die amateur, zo sprak de schurk, gaf in zijn dichtwerk blijk van ernstige onkundigheid. De nietsnut rijmde rijk. Hij heeft nog nooit een vers gemaakt dat zuiver is en klopt. Zijn werk was niet ambachtelijk, dus heb ik hem gestopt. Ik moest dat doen, want van zulk rijm word ik gemeen en vals. Ik duwde hem meedogenloos mijn vulpen in zijn hals. Ik vond meteen zijn slagader. Het was dus snel voorbij. Toch vraag ik, licht bewonderend, hoe kwam u uit bij mij? Na bestudering van de pen werd u meteen verdacht. Er was door een graveerbedrijf uw naam op aangebracht. We blijven even in de politieberichten. Houd ongewenst bezoek eenvoudig buiten, zo tipte een politieinspecteur. U dient uw huis zorgvuldig af te sluiten. Ach, wat dacht ik, dat is een open deur. Ja, dat is toch bijna filosofie. De filosoof. Ik heb mijn laatste vraag gesteld. Waartoe zijn wij op aarde? Heeft echt ons ondermaans bestaan betekenis nog waarde? Ik vroeg het aan de oude man die naast mij aan de toog zat en om zich heen keek met een blik of hij iets in zijn oog had. De man dacht na, hij nam een slok en sprak toen erudiet. Als er geen mens op aarde was, ging elke kroeg failliet. Waarmee wij in de kroeg terechtgekomen zijn. Er klinkt verheugd gejuich bij mijn entree. Meteen is het gezelligheid geblazen. Veel vrienden aan de bar, gevulde glazen. Dus ik schuif aan en praat genoeglijk mee. Ik luister naar wat roddels, maak wat grappen. Geroutineerd serveert de kastelein onmiddellijk mijn favoriete wijn. Hij weet precies voor wie hij wat moet tappen. Gesprekken over actualiteit, de kunst, de politiek, de wereldvrede. Men valt elkaar voortdurend in de reden, beneveld, maar toch vol diepzinnigheid. Dit is hoe ik mijn uitgaansavond wens. Helaas, in deze kroeg ken ik geen mens. En dan kom ik weer terug op mijn bij mijn schrijftafeltje voor wat poëzie. Een dankbaar onderwerp is altijd de romantiek. Liefde op het eerste gezicht. Ik zal je nooit vergeten, lieve schat. Ik keek je aan, zag hoe je naar me lachte. Sindsdien beheers je iedere gedachte. Ik wou dat ik je aangesproken had. Niets weet ik van je, zelfs niet eens je naam. Je zat in je bikini achter het raam. En een beetje in het verlengde van dit onderwerp, helaas voorbij. Een vrouw met wie ik soms betaalde seks had, zo'n meid bij wie echt alles op zijn plek zat, komt niet meer bij me langs en dat is balen. Maar ja, ze kan me echt niet meer betalen. Jullie zien het vast aan mij. Ik doe fanatiek aan fitness. Ik doe aan fitness 3-4 keer per week. Mijn spieren zijn al aardig aan het zwellen. Toch moet ik het nog zonder sixpack stellen, zag ik toen ik laatst in de spiegel keek. Mijn spiermassa zit heel geconcentreerd zo rond mijn navel. Wat doe ik verkeerd? Ja, als je ouder wordt, dan wordt dat allemaal wat minder. Jullie gaan dat te zijner tijd misschien ook nog merken. Ooit was ik echt een crack in atletiek. Ik ben gestopt vanwege mijn fysiek. Mijn trainingspak zit niet meer als gegoten. Geen discus werpen meer, geen kogels stoten. Toch blijft er altijd iets van dat gevoel. Nu speel ik op de camping Jeu de Bol. Ja, ik schrijf light verse. Maar soms als ik naar de wereld om me heen kijk, denk ik, past dat nog wel? Ik weet het wel, de wereld staat in brand. Ebola, oorlog, opkomend fascisme, klimaatverandering, kapitalisme, een genocide op gestolen land. Maar toch zijn mijn gedichten doorgaans licht. Ik schrijf om mij en u te amuseren. En daarmee denk ik niet de tijd te keren. Mijn doel is slechts een lach op het gezicht. Een bron van divertissement, dat ben ik. Zoals zo'n violist op de Titanic. En om een en ander te compenseren sluit ik af met een activistisch gedicht. Korte douchen, afval strijden, fietsen, openbaar vervoer, collectief elektrisch rijden, isoleer die houten vloer, vliegvakanties uitgesloten, vanaf nu geen biefstuk meer, het klimaat gaat naar de kloten, morgen wordt het weer mooi weer. Dank u wel.
0: Dankjewel, Bart. Hartstikke goed. Dan gaan we nu naar het klasje van Jos. Dit keer onder leiding van een man die doordrenkt is van taal. Bas Jongenelen. Ik heb met Bas eens een podcast gemaakt over light verse. En het alles bleek dat hij heel erg graag praat over taal. Een taalhistoricus en ook schrijver van talloze boeken. En hij is docent, dus hij is hier zeer op zijn plek. Hij heeft 2 leerlingen in zijn klasje. Bram Sharpach is liedjesmaker. Hij heeft Nederlands gestudeerd, schrijft behalve voor zichzelf ook voor anderen. En hij schrijft gedichten, bijvoorbeeld ook voor het tijdschrift Dichter van Plint. En Leonie Sellis, die deed verschillende opleidingen en projecten. En haar focus ligt nu op het schrijven van liedjes. En ze wil meer met toneel en fysiek theater. Maar ze zit hier om nog het een en ander op te steken over tekstdichten. Mag ik een applaus voor het klasje met Bas, Bram en Leonie. Ja.
2: Het klasje van Sjors.
3: Als het ware. Zo is dat. Dames en heren, we zijn hier bij elkaar om wat na te denken over dieren. Dieren zijn een heel belangrijk thema in de literatuurgeschiedenis. Dat begint al echt heel vroeg bij oude Grieken en Romeinen en zo met fabels. De fabels van een Ezopos. Je kent misschien ook al de fabel van de vos en de raaf. Waarbij de raaf in een boom zit met een kaas in zijn bek. En dan komt de vos eraan en die wil die kaas voor hebben. Dus die begint te vleien. Oh, je hebt zo'n mooi verenpak aan. En ik heb ook gehoord dat je zo mooi kunt zingen. Kun je daar iets van laten horen? Nou, die kraai of die raaf is helemaal van vol. Die opent zijn snavel en dan valt die kaas eruit. En de vos die rent er dan mee vandoor. Dus het is er vaak een wijze les in. Laat je niets wijs maken door vleiers. Zodra iemand een compliment maakt, dan wil hij iets van je. Vandaar dat ik heel veel complimenten ga maken vandaag, denk ik. Maar in de middeleeuwen kennen we ook het verhaal van de vos Reinaarde. Daar krijgen die dieren krijgen ook een naam. In de oude fabels hebben die dieren, die heten dan gewoon vos en wolf en raaf en dat soort dingen. En in de middeleeuwen krijgen die beesten een naam. Dan evolueert dat geheel als dierenepos. En later kennen we natuurlijk ook in het buitenland Animal Farm van George Orwell of de dierverhalen van Anton Koolhaas. Hè. Dus het dier is toch wel een belangrijk onderdeel in de literatuur. En het is leuk om daar iets mee te doen. Tegelijkertijd is een dier ook een beetje saai. Dus vandaar dat ik als huiswerkopdracht heb gegeven, ga eens met die dieren kruisen. Ja, de labradoedel bijvoorbeeld is natuurlijk een ondier. En dat nergens op slaat. Dat, ja, weet je, dat lijkt ook een beetje op dat liedje van de Beatles. Hè? Labradi Labrador, misschien kent u dat. Maar dan is het ook nog leuk als je toch iets doet met dierenkruisen, om dat dan in gekruist rijm te doen. Dan krijg je vorm en inhoud is één. En die opdracht had ik meegegeven. Doe iets leuks met dieren. In gekruist rijm alsjeblieft. Kruisen met elkaar. En Leonie, jou wil ik vragen om jou eerst voor te lezen wat je ervan gemaakt had. Je had iets met vliegen, geloof ik, hè?
4: Ja,
3: klopt. Laat maar eens horen.
4: Een bromvlieg en een zweefvlieg, die gingen samenwonen. Hij hield enorm van house. Zij was meer van klassiek. Hij vloog er altijd slonzig bij en zij was van het schone. In huis deed hij maar weinig en zij uitte veel kritiek. Ze waren smoorverliefd, de combinatie een ongewone. Hij waste een keer af, dus toen gingen ze van bil. Het bromvliegjes nageslacht bracht blijvende bromtonen. Had ze daar maar over nagedacht. Nu werd het nooit meer stil.
3: Dankjewel. Ja. Het leuke aan dit tekstje is dat het vrij lange regels zijn. Het zijn bijna een soort Alexandrijnen, dat is het net niet. Maar de Alexandrijnen is een wat langere regel met ook een césuur in het midden. Nou, dat is allemaal technische dingetjes. Die césuur zit er iedere keer ook wel in. Dus het zijn wat langere regels. Hè? Dus een bromvlieg en een zweefvlieg, comma, die gingen samenwonen. En de volgende regel is, zij hield van house, comma, of hij hield van house, comma, zij van klassiek. En steeds zit daar een soort breuk in. En dat geeft wel heel veel, met die lange regels, heel veel body aan zo'n gedicht. Dat is, hè, je kunt hem ook verder opknippen. Dat je zegt, van nou, in plaats van 2 keer 4 heb ik nu, hè, met wat wezenrijmen zitten er dan in. Dat geeft niks. Je kunt daar als liedtekst, kun je daar misschien ook wel wat mee. Let wel een beetje wat meer op metrum. Mm-hmm. Dus een bromvlieg en een zweefvlieg, die gingen samen wonen. Dat is net een beetje krom. Dus als je zegt, een bromvlieg en een zweefvlieg gingen samen wonen, dan krijg je tank, tank, tank, tank. Dan zit daar wat meer, dat metrum zit er sterker in. En hier en daar zit wat metrum in. Maar ik denk dat je daar nog wel wat aan kunt gaan puzzelen. En ik mis ook een beetje in dit gedicht, wat ik echt grappig vind. Bromtoon is ook een beetje een vervelend woord natuurlijk, om in een metrum te zetten, net als vuurtoren. Dat klopt allemaal net niet eigenlijk. Maar ik mis een beetje dat zweven. Dus je hebt dan de bromvlieg en de zweefvlieg. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar om het brommen. En ik mis een beetje het zweven. Dus als je zegt, van, hè, ze waren smoorverliefd voor combinatie van het ongewone. Hij was een keer af. Ze paarden voor het leven. Het vliegje is nageslacht, zorgt voor permanente bromtonen. Oh, bromvlieg, stop nu met brommen en laat me weer eens zweven. Zoiets misschien? Hmm. Ja, ik weet niet. En dat paarden, dat is natuurlijk ook weer een dier dat er dan in zit. Weet je, dat is dan ook weer. Ja. En hè, over de mail hadden we het hier over dat soort dingen. En voorbereiding, je had ook nog een andere grappige. Je kunt ook zeggen, we gaan dat dier gaan we metaforischer bekijken. Een diergedicht hoeft niet per se over dieren te gaan. Je kunt ook het woord dier op een andere manier. Je hebt een politiek gedicht geschreven. Kun je dat laten horen?
4: Met de titel erbij? Of
3: met het, ja, ja, met de titel erbij. Ja, waarom ook niet?
4: Kruising tussen komiek en politicus. Zelensky was vroeger geen politiek dier. Toch tapt hij nu moppen op NAVO-niveau. De wereld kijkt mee. Nee, dat is geen klein bier. En als Donald lacht, krijgt hij een Patriot-cadeau.
3: En hier zit de laatste regel wringt een beetje. Hier zit dus een metrum in. Namelijk de Amphibrachus. Die dus onbeklemtoond is. Hè. Dat is een beetje het idee van, dan denk ik aan Brabant, want daar Brabant nog ligt. Hè. Zelensky is een hele mooie Amphibrachus. Dus, okay. Zelensky was vroeger geen politiek dier. Toch tapt hij nu moppen op NAVO-niveau. De wereld kijkt mee. Nee, dat is geen klein bier. En die laatste regel had ik even, was wat anders. En als Donald lacht,
4: krijgt hij een Patriot cadeau.
3: En als Donald lacht, krijgt hij Patriot cadeau.
4: Patriot was een probleem. Ik heb het Tomahawk of Stinger. Maar de Stinger is minder bekend, denk ik, dan de Patriot. Ja. Dus dat zou dan net niet goed vallen.
3: Ja, is hem niet nodig, want dat is voor de korte afstand tegen tegen helikopters. Die vliegen daar inmiddels niet meer. Ah. Wapens. Wapens cadeau. Zoiets. Kijk er nog eens naar.
4: Ja.
3: Politieke gedichten, dat mogen we misschien ook wat meer nog krijgen. Maar, en met name die eerste met die vliegen, ik denk dat je daar heel veel mee kunt. En dat je daar ook nog wel een liedje mee kunt maken. Een refreintje erbij, ik denk dat dat wel heel veel mogelijkheden biedt. Dat doen we. Ja, Kik zei wel van zomerveren stopt na dit seizoen. Maar dat is niet waar. We gaan gewoon door. En volgend jaar kom je terug met een lied.
4: Helemaal goed.
3: Aan de andere kant van de tafel, ja, voor de luisteraars thuis, we zitten aan een tafel. Is het Bram Sjarpach. Ook jij de opdracht, doe iets met de dieren, kruis en zowel dieren en ingekruist rijm. Dus laat je eerste ding eens horen.
5: Ja. Op de slak. Je raakt verward wanneer een slak een keertje met een naaktslak kruist. Wie is nu naakt met onderdak en wie gekleed maar onbehuist?
3: Ja, dankjewel. Ja. Ja, ja. We zitten hier met een ander diertype, heb ik in het begin bewust even niet gezegd. Het lijkt heel erg op een treintje fop. En een treintje fop is een uitvinding van de dichter Kees Tip, die onder de naam Treintje Fop diergedichten schreef. Met allemaal een dingetje erin. Vaak moet daar ook wel een soort plaatsnaam in of iets dergelijks. Nou, dat doet niet zoveel toe. Meeste treintje fop zijn ook in gepaard terrein. Dus dat leidt ook een beetje op. Maar het leukste treintje fop van Kees Tip vind ik zelf op een konijn. Bij Noordwijk zwom een nat konijn te midden van een school tonijn. Tja, sprak het beest. Dat tompt ervan als men de ta niet second tan. Dat is een echt treintje fop. Hè. Dus we zitten nu in de varianten. Je had ook nog zoiets geschreven, een soort treintje fop met een kameel, was het niet?
5: Ja, klopt. Een dromedarisman uit Megen vroeg een kamelenvrouw tot bruid. Dus toen die twee een kindje kregen, kwam daar een hele bultrug uit.
3: Ja, dit zijn leuke diergedichten zoals het hoort. Heb je er misschien nog eentje?
5: Ja.
3: We zitten er nou toch. Hè? Volgende keer moeten we ervoor terugkomen. Dus nu, ja, oh, nu toch zijn dan.
5: Oh, heb jij een verzoekje? Want je hebt ze op de mail gezien.
3: Oh ja, nee, ik heb helemaal
5: niet. Dan doe ik deze. Op een varken. Een varkentje uit Liechtenstein riep, vrij vertaald, ik ben het beu. Ik ben veel meer dan slechts een zwijn. Dus ik ga weg uit dit milieu. Ze reisde af naar Nederland, waar zij voor dokter heeft geleerd. Toch blijft haar afkomst verringen, want ze is nu big geregistreerd. Ja.
3: Dankjewel, Leonie, Bram. Groot applaus, alsjeblieft.
0: Hey, wat een heerlijk lesje was dat. Leuk, dank jullie wel. En dan nu het optreden van onze hoofdgast. Ik heb hem zojuist al geïntroduceerd, hij heeft al een lied gezongen. En ik zeg er graag nog even bij dat hij regelmatig positief heeft geschreven in NRC over Andermans Veren. Hij luistert dus graag naar ons en wij naar hem. Vincent Bijlo.
6: Stond van de week. Nou nee, dat zag ik wat langer gelezen. Eind juni stond ik in de hittekoepel. Dat heette vroeger hittegolf. De hittekoepel, dat is een consortium waarin zitting hebben Shell, andere fossiele reuzen, de luchtvaart, de boeren, Tata Steel. Het is eigenlijk een soort georganiseerde samenbundeling van vervuilers met een stevige grip op de klimaatverandering. En ze doen zoveel mogelijk eraan om het hier zo verschrikkelijk op te warmen dat er straks geen hoogoven meer nodig is om staal te maken. Gods, wat was het? Gods, alle Jezus heet. Een hitterecord, dat is niet gebroken dit zomer, maar de gevoelstemperatuur in de beeld nog nooit zo hoog geweest. Ver boven de 40 graden, maar mijn airco die draait op zonne-energie. Ik moest eigenlijk werken. In die airco, dat is heerlijk was het, maar dat lukte gewoon totaal niet. Ik moest steeds maar naar buiten om te voelen hoe heet het wel niet was. Oh, je voelde het verschil tussen de zon en de schaduw helemaal niet meer. Je waadde door de lucht en ik begon te hallucineren. Ik werd helemaal hitte-hysterisch van het hitteblog. Het was historische hitte. De temperatuur schiet omhoog. En zo begon het 's morgens al. 30 graden in Rijen. 31 in Maastricht. 37 in Belfeld. En L haalt 39,4 graden. de heetste junidag ooit. Een record! Hitte stress krijg je daarvan. Het is... Nee, echt serieus. Je krijgt er een. Er werd ook gewaarschuwd in het hitteblok voor hittestress en voor een hitteberoerte. En er was een hitteplan. Je moest een paraplu meenemen tegen de zon. Ja, met dat soort gedachten begint een hitteberoerte. Het was hallucinant. Er was een hittecoördinator die gaf hittetips. Dekens voor de ramen. Vergiets op je hoofd. Blijf weg van airfryers. Geen ovenschotels maken. Strijk alleen met gekoelde strijkijzers. Geen hotdogs, levensgevaarlijk. En dat hitteblok dat ging maar door. En iedereen was jaloers op Robert de Vries. Want Robert de Vries werkte in een vriescel. En het veteranendefilé ging niet door. Dat vind ik nou zo verschrikkelijk. Slap! Ik bedoel, kom op, man. Die veteranen, jullie hebben toch voor hetere vuren gestaan. Ja. En Pride Parijs werd afgelast. Zet, ongelooflijk. Dan heb je L, je hebt AH, je hebt B, je hebt T, je hebt Q, je hebt I, je hebt A, je hebt P. En je hebt plus, alsof je, als het heet is, niet meer queer bent. Het is toch slap dat je dat dan aflast. De hitte was verschrikkelijk ontwrichtend. Er reden geen buurtbussen in Limburg meer. De openluchtzwembaden waren dicht. Ja, die waren gewoon dicht omdat het niet veilig was voor de meewerkers. Zelfs het naspelen van de slag bij Waterloo ging niet door. Tot grote opluchting van Napoleon. De scholen waren dicht, de rechtszaken gingen niet door. Je zweet je toga en je bef uit met dit weer natuurlijk. Albert Heijn bezorgde niet meer. De jaarlijkse knoerttoernooien in Wintelree werden afgelast. Huwelijken werden uitgesteld tot grote opluchting van sommige bruiden. Inzameling van de afval werd gestopt. Het cultuurfestival Spectaculo werd afgelast. De beachwaterpolo-toernooi ging niet door. De ijsverkoop stortte in, want het was gewoon veel te heet om nog ijs te halen. Het hele land lag op zijn reet. Ik hoorde een econoom bij BNR en die zei: ja, er is een economische wet. Bienen bloot, handen dood. Hm? Ah. En ik belde 8 keer per dag mijn moeder, want dat moest, van de hittecoördinator. En dan belde ik en zei: mam, leef je nog? Hè? Zegt zij ze: leef ik nog? Ik denk: nou, ze twijfelt er zelf ook al aan. Hoezo? Nou, vanwege de hitte, mam. Wat? Vanwege de hitte? Welke hitte? Ja, mijn moeder is 91. Die heeft de zomer van 1976 nog meegemaakt. Dat? Nee, dat was een zomer, jongen. Die was iconisch. Iconisch. Nou ja, dat is alles tegenwoordig, hè. Iconisch, ja, dat is zo'n woord. Iconische tennister Sabalenka schakelt op Wimbledon Ostapenko uit. Dat is niet alleen iconisch, dat is ook nog eens hallucinant. 4 doden na vergiftiging in iconisch restaurant. Dat soort dingen lees je dan. Vanmiddag concert van iconisch draaiorgel De Turk. Iconische HEMA-rookworst. Alles is iconisch. Iconische vuilnisbelt Jakarta staat in brand. Of een worsteling. Dat is ook zo'n typisch 2026 woord. Worsteling. Alles is een worsteling. Een worsteling kabinet bij vinden meerderheden. Worsteling. Dit is het enige kabinet dat wij nu hebben in de geschiedenis dat al demissionair was toen het aantrad. Nederland worstelt met hitte. Worstelt. Loosdrecht worstelt met asielzoekers. Worsteling met overgewicht. Worsteling met mannelijkheid. Dat is ook zo'n worsteling met mannelijkheid. Dat stel je ook meteen voor hoe dat gaat. Een worsteling met mannelijkheid. Kopzorgen. Dat is ook zo'n typisch 2026. Kopzorgen. Kopzorgen om wepende jongeren. Kopzorgen om klimaat. Kopzorgen om de mentale gezondheid. Oh man, alles is zo verschrikkelijk zwaar tegenwoordig. Zo ongelooflijk serieus en zwaar. En dan gaan ze dit programma ook nog eens opheffen. Dat is ongelooflijk. Dit is dus de allerlaatste serie Zomervieren.

heimwee is de zee die je niet hoort. En heimwee is de geur van gemaaid gras.

Nee, de laatste zomer weer en het gaat allemaal weg. Want het is ja cabaret, jongens. Maar cabaret, wat moeten we daar in godsnaam mee? Dat stomme gelach, dat moet nou maar eens afgelopen zijn. Dus nergens goed voor... Nee, weet je wat wij moeten hebben? De Evergreen Top 1000! Dat moeten we hebben. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Dat moeten we hebben op NPO Radio 5. Of voor haar van Frans Halsema. Oh, zo schitterend. Als ik oud moet worden, dan alleen met haar. He, dus ja, als ik kaal word, dan hoeft het van mij niet meer. Nee, we hebben alleen maar plaatjes nodig waar niemand zich een buil aan kan vallen. One Way Wind. Van die iconische cats. Of dat iconische... One dog desert highway. Cool wind in my hair. Warm smell of calyptus. Dat is het iconische... Ja, precies. Dat moeten we hebben. Geen moeilijke dingen allemaal meer. Hè? Op zondagmorgen. Geen rare muziek. De sandwich ook weg natuurlijk. Dus de sandwich gaat ook weg. Dus geen rare muziek. Nee. Dat is allemaal van die dingen. Les Uns et les Autres van Nicoline. Nicole Croisil. Of Tic Tic Tac van Capriccio. Dat is allemaal... Moeilijk, dat doe je niet. Het zijn geen onbegrijpelijke gedichten van Wisława Szymborska of zo. Hè. Waar rent die geschreven ree door het geschreven bos naartoe? Gaat ze van het geschreven water drinken, dat haar snuitje als een doorslag spiegelt? Nee, is allemaal veel te moeilijk, jongens. Sowieso, alles wat daar naar cultuur riekt en alles wat de NPO maakt, dat flikkeren we gewoon eruit. En straks. Is het helemaal gestript, dan heb je helemaal geen kunst en cultuur meer over. En is het elke dag heel Holland bakt. Maar ook dat, nee, daar gaan ze ook op bezuinigen. Dat wordt heel Holland bakt af, want dan duurt het korter. Elke dag boer laat scheet. En elke dag, wie is de mol? En dan zeggen ze uiteindelijk in Den Haag, nou, dat doet de echte mol toch beter. Jullie zijn een slap afstreksel van de commerciële, zoals de VVD een slap afstreksel van de PVV is. Dank, NPO. Heel veel dank. Wij kunnen jullie nu met goed fatsoen opheffen. Een doodgraver die zal nooit zijn eigen graf graven, maar vetbetaalde omroepbestuurders doen dat wel. En weet je waarom er zoveel mensen obesitas hebben? Van het op de bank sport kijken bij de NPO. 200 tot 300 miljoen kilo aan overwicht is er bijgekomen tijdens dit WK. En dat zijn nog voorzichtige schattingen. Ze geven 200 miljoen bij de NPO uit aan sport per jaar. 200 miljoen. Ze moeten 156 miljoen bezuinigen. Nou ja, flikker die sport eruit en je hebt 44 miljoen over. Maar dat gaan ze dus niet doen. Hè? Nee, want sport is een opstap voor de kijker naar de publieke omroep. En zo rossen ze die hele biodiversiteit uit de media. Vogelspot van de NCRV gaat ook weg. Nergens meer cabaret. Nergens jazz. Ja, één weekend toevallig per jaar. Één weekend North Sea Jazz. Ja, omdat dat natuurlijk Hollands trots is, mag dat dan opeens wel. Maar dat verstoppen ze dan op NPO Blend. Dat is een zender die eigenlijk niemand kent. Nergens wereldmuziek. Het is één grote vierkwartsmaat terreur. Maar zomer 1976, daar had ik het over. Die mijn moeder nog heeft meegemaakt. Dat was een zomer, jongen. Jezus. Dat was overigens niet, want het was niet de zomer van dat iconische... Het is weer voorbij, die mooie zomer. Dat was namelijk 1973. Dat was ook een hele mooie zomer. Maar 76 was een geweldige zomer. En ik was 11. En ik woonde in Bussum. En weet je wie mijn buurjongetje was? Dat was dus de man die nu zorg draagt dat ik versterkt word. Johan Versitte. En Johan had het ook verschrikkelijk warm, die zomer. Echt waar. Nee, er was in die zomer een hittegolf in de beeld. Die duurde 17 dagen, van 23 juni tot 9 juli. 10 dagen boven de 30 graden. 34,9 op 3 juli. En dat waren voor die tijd waanzinnige temperaturen. 2 miljoen bomen stierven. Het leger werd ingezet.
leger ging beregenen bij de boeren. Dat was fantastisch. Dat ging nu zo, hè. Ja, toen was dat nog. Nu steekt het leger alleen maar alle natuur in de fik. En dat noemen ze dan de tactiek van de verschroeide aarde. Nee, het was een waanzinnige zomer 1976. En er was niet één code. Dit jaar had je er soms twee tegelijk. Dan was het geel voor hitte, dan was het oranje voor onweer. Maar dan ging dat geel van hitte ging dan op een gegeven moment ook naar oranje. En dat was dan weer precies in de nacht dat oranje tegen Marokko speelde. En uitgeschakeld werd door penalties. Nou jongens, yes. Ik neem die penalties echt beter. Absoluut. En de volgende dag was het nog heter. En toen werd die hitte code rood. En toen werd die onweer ook code rood. Weet je, er komt een tijd waarin een enorme worsteling gaat worden om die codes nog te begrijpen. Er komt een dag dat iedereen zomers op vakantie gaat naar IJsland. Ja. Maar tot die tijd zou ik willen zeggen, trap niet in de hittestress en laat je absoluut niet opjagen. Maar loop altijd synchroon met de tijd.

0: de tijd. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel, Vincent. Graag een applaus voor Bram Sharpach, die het liedje De Kat van de Buren gaat zingen.

Scharpaard. Dankjewel, man. Ouderwets degelijk vakwerk van Bram Scharpaard. Ik wil graag bedanken Johan van Zetten en Philip Leenman en Stefan Belgers Techniek, Annemarie Waterhout Productie, Johan Hogeboom toneelmeester en geluidsmix, Wannes Dirre van Montage en alle vriendelijke gastvrije en professionele medewerkers van Theater Blaricum. Tot volgende week!

0: Kiep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw die merkt het, de hitte en die droogte. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie die kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie erachter zit. In de straat van de explosie in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag, maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. Demi Vollering start vandaag in de gele leiderstrui in de slotetappe van de Tour de France Femmes. Die is van en naar Nice. En met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe greep ze gisteren de leiding in het algemeen klassement. Vollering heeft vandaag 8 seconden voorsprong op de Poolse Kasia Niewiadoma. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. De zeebodem die ligt bezaaid met oude aardwerken kruiken. Daarin werd vroeger wijn of olie gedaan voor het vervoer. Duikers die troffen naast de kruiken 2 lode ankerstokken en nog een lode constructiedeel aan. Het weer nog, vooral vanmiddag, is er flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in het zuiden van Limburg. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: De Sandwich.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, de beste evergreens, dat gaat ook wel op voor gedichten af en toe. Want ik lees ook wel eens een gedicht dat een evergreen is. Zo ook vandaag. Het is een gedicht wat ik misschien in de loop der jaren wel 8 keer heb voorgedragen. En altijd als het heel warm was. En het is van een vergeten 19e-eeuwse dichter, meneer Laureliard. En het heet Een vers dat als een nachtkaars uitgaat. In een diligence zaten 9 mensen bij elkaar. Het was een dag van grote hitte en de lucht was drukkend zwaar. Alles wat die mensen zeiden kwam zowat op hetzelfde neer. Niemand hunner sprak tenminste anders dan van het hete weer. Naast een jonge, dwaze dandy zat een onderofficier. Nevens hem een reizig zeeman en overdien een rentenier. Naast de rentenier een nufje, als een uitgeknipte prent. En naast haar een burgerjuffrouw met een Amsterdams accent. Het was een ruwe paardenkoper die weer achter deze zat en gewoon was zo te spreken of hij hoge ruzie had. Aan zijn zijde een reizend handelaar, in zijn spreken razend vlug. En daarnaast een rimpelig besje, bevend en gekromd van rug. Het is fameus, zo spreekt de dandy. En daarbij wordt uiterst net met 2 vingers en 2 duimen... het kneveltje in krul gezet. Het is fameus vandaag, mijn heren. Étouffant is de atmosfeer. Men gaat waarlijk languisseren naar wat vocht. Mijn woord van eer. Ja, zo antwoordt hem de zeeman. En zijn dasknoop zit al laag. Maar hij trekt die nog wat lager, tot zowat de streek der maag. Erger nog als in Oost-Indië brandt de zon hier op je huid. Het merg druipt weg uit al je knokkels. Het pek loopt al de naden uit. Ja, het is warm, zo zegt de man nu die stil van zijn rente leeft en wiens hals een hoge heining wit en helder om zich heeft. Het is zeer warm, vervolgt hij, keurig, of het zo naar de drukpers moet. Anders is de zon zo lieflijk, maar thans kwelt daar zelver gloed. Stel je voor, zo zegt de krijger, trekkend aan zijn kinnebaard, handeling waar een ernstig fronsen van het voorhoofd zich mee paart. Stel je voor, ik heb met zo'n hitte eens 5 uren gemarcheerd. Het was wat, maar in mijn carrière dient bepaald geobedieerd. Nou maar, spreekt de paardenkoper op zijn oude ruzietoon, en zijn pet heel schuin gestoten dekt zijn hoofd niet, maar zijn koon. Nou maar, wat zullen jullie praten? Ik leg hier de verklaring af dat ik eens een dag beleefd heb dat een peert geen schaduw gaf. Ik was op weg, ik wou wat schuilen, achter het peert. Maar ja, toen scheen zo waar als ik het je zeg hoor, het zonnelicht er dwars doorheen. Ik weet nog wel, zegt nu het besje, en het bruine bovenvlak van haar hand loopt langs haar neus heen, dat de mussen van het dak zomaar morsdood kwamen vallen toen ik nog een meisje was. En het vee kreeg zomers koeken, want er stond geen sprietje gras. Ja, enfin, zo spreekt de handelaar in een snelle woordenvloed. Zie je, glaasje grok van bessen, straks in het postkuis, doet je goed. Ik ben altijd reizend, zie je. Nou ja, ik ken me dat, hè. Grok, bijers, prachtig, heerlijk van het bijers, fris van dat. Och, zucht nu de burgerjuffrouw. Lieve mens, ik ben zo verhit. Ik moet wel zijn, zou ik haast geloven, dat ik nou aan de zonzaai zit. Op uw plaatsje is het nog beter, maar hier zwijt de mens zich dood. Ik moet u zeggen, van mijn handen loopt een plasje in mijn schoot. Van de hitte spraken alle. Maar die ene stijve nuf, wel, die zei daarbij maar telkens met haar zakdoek zwaaiend, pff. In meer dan ene zin, maar ook door dit besluit, gaat dit verheven dicht gelijk een nachtkaars uit.

Nou, als iets een evergreen is, dan is dit het wel. Parlez-moi d'amour, gezongen door Lucien Boyer, die er een wereldhit van maakte in 1930. En wat een schitterende melodie is dat. Die is onvergetelijk eigenlijk. Hè? En de inhoud, ja, die blijft ook geldig natuurlijk. Ik heb het nou eens over de liefde. Ik moet denken aan die vrouw, die sprak ik. En die zei, ja, ik vroeg altijd aan mijn man, zeg nou eens dat je van me houdt. En dan zei hij altijd iets in de trant van, ja, maar ik heb toch vorige week heb ik nog de gootsteen voor je ontstopt. En ik heb dat keukenkastje toch in elkaar gezet. Hij vertelde altijd wat hij gedaan had, maar hij kon het niet over zijn lippen krijgen dat hij het zei, ik hou van je. Dat was moeilijk. Cat Stevens, daar begonnen we de tweede uur van de sandwich mee met Moon Shadows. Kwam van zijn beroemde LP Teaser in the Firecat. Nou, Angelique, begin was lekker. Gaan we door.

Tom Jones met een lied van Leonard Cohen, Tower of Song. En hij kan het nog, Tom Jones. Hè? Komt van zijn album Spirit in the Room. Hij heeft nog een goede stem. Hij toert nog in de ronde. Vanaf september gaat hij door de Verenigde Staten en door Canada. En dit is een mooie opname uit 2012, dus 14 jaar geleden. Daarvoor hoorden we een mooi lied, dat heette Geluk. En dat is van de zangeres Rosa Valkenburg. We hebben dat een week of wat geleden gedraaid, kregen we er veel post op. Mensen vonden dat prachtig. Ik denk ook wel, ze heeft een mooie stem. En ze schrijft haar eigen repertoire. Maar dit vond ze thuis ergens in een mapje. Want haar vader had het geschreven toen hij 22 was. De tekst Geluk. En zij dacht van, nou, dat ga ik dan eens zingen. En met dit resultaat dus. Ik weet niet hoe jij 's nachts slaapt als het zo warm is. Maar je zou kunnen zeggen, too hot to sleep.

Braziliaanse zangeres was dit jaar nog op het North Sea Jazz Festival. Marie Froese heet ze. En dit nummer Raza Braba. Daarvoor Too Hot to Sleep van Island Jewel. Lekker doorgaan. Misschien ga je vandaag al naar het strand, naar de Noordzee.

Ja, Sarah Barry was dat, Still Crying. Komt van een nieuw album, wat over een paar weken uitkomt. En dat heet Good Grief. Het is wat met rouw. Je weet het eigenlijk niet. Wat mensen verwachten op een bepaalde manier dat je rouwt. Maar misschien voel je het al heel anders. En waar zij over zingt, dat is dat het eigenlijk niet overgaat. Dat het elke keer weer terugkomt. Elke keer denk je van, nou, het gaat geloof ik vooruit. Ik vroeg een keer aan iemand van, het is het eerste jaar hè, dat je man overleden is. Ja, zegt het is heel erg. En het jaar daarna kwam ik het tegen. Het tweede jaar, dus het is ja eigenlijk nog veel erger dan het eerste jaar. Want nu besef je eigenlijk pas echt dat het definitief is. En in het derde jaar kwam ik er tegen. Toen zei ze, ja, nou, ik geloof toch niet dat het minder wordt. En ik vind het nog steeds verschrikkelijk. En een ander heeft nergens last van. Je weet het niet hoe het zal gaan. Sarah Barry met Still Crying. Daarvoor Boudewijn de Groot met Noordzee. En dan wordt het tijd dat we over musicals gaan praten. Je hebt van die musicals, daar blijven een paar nummers van hangen. En die komen ook wel, daar worden ook wel weer covers van gemaakt. En daar zijn we op het ogenblik mee bezig. Heb je bijvoorbeeld The Lion King gezien?

Er zijn mensen die niet van musical houden. Dat vind ik heel raar. Maar ja, maar dan verwijten ze, er zit geen diepte in. Maar in een goede musical, er zit hoogte. Dat tilt je op, dat gaat je helemaal door het dak, ga je ermee. En dat heb ik ook gevoeld in de tijd bij The Lion King. We draaiden twee nummers, They Live in You. En dat was al een geweldig mooi nummer. En dit vond ik ook heel mooi vertaald. Martine Bijl, Alles ademt en leeft. Dit was de Nederlandse cast van The Lion King een aantal jaren geleden. Gezongen door Nomvula Diamini. Ja, ik vind dat mooi. Ik vind het heel raar als je een heel genre afblaast. Als je zegt van ja, maar ik hou niet van sport of zo. Dat, ja, of ik hou niet van muziek. Ja, waarom zou je zeggen, ik hou niet van slechte musicals. Dat kan je eigenlijk wel kunnen zeggen. We gaan een nummer draaien van een Utrechtse zanger, Cas Heim. En die is lekker, jazzy sfeertjes heeft hij altijd. En heeft een nieuwe single aan. Een nieuwe single uit. Hij treedt op de Paradigas. Never Felt the Rain van Cas Heim.

Nou, dat was Dancing Easy, dat hoor je. Danny Williams. Was een liedje bij een televisiereclame in de jaren 70. Was geloof ik voor een alcoholhoudend drankje. Ik weet het niet precies meer. Maar het werd een heel lied en het werd een hit. Danny Williams, Dancing Easy. Daarvoor dus de Utrechtse zanger Cas Heim met Fenne erbij. Never Fails the Rain. Ik geloof dat ik een beetje haast ga maken, Angelique. Want we hebben nog even tijd. Never Let Me Down Again van Nouvelle Vague.

0: We zijn de Balkan Beatbox met Sunday Arak. Nou, ik denk niet dat ik vandaag Arak ga drinken, geloof ik niet van. Wel leuk om te horen. Nouvelle Vague zat daarvoor. Dat is een Franse band die altijd jaren 80 muziek in een zwoel jasje steekt. En een heel album gemaakt heeft met muziek van de Depeche Mode. Heel iets anders maken ze ervan. Angelique, wat heb je schitterend samengesteld vandaag. Ik hoop dat jullie er allemaal van genoten hebben. We gaan de zondag tegemoet. Tot volgende week. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl. Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlandse

0: Bestel op vitepro.nl.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan boord is voor zeker 800.000 vaten ruwe olie aanwezig. En op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zit. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident, dat is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. En de bodycams worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden alles. De eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. Met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. De onderzoekers denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit dan te kunnen verbeteren. Het weer nog, flink wat zon, 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Vakantieadres Astrid de Jong.

0: Even vakantieflirten voor een flirt, Michel Delpech.
1: De koffers zijn gepakt, de route is uitgestippeld. Welkom bij Vakantieadres. Hier is uw reisleider, Astrid de Jong.
0: Met aan uw rechterkant Ellen en aan uw linkerkant prachtige Italiaanse uitzichten. Ik mag wel zeggen buongiorno of buongiorno of buongiorno. Het maakt me niet uit hoe goed je Italiaans is. Ik wil heel graag vandaag je herinneringen aan Italië horen. En dan denk ik meteen aan campings helemaal bomvol met Nederlanders aan het Gardameer. Want daar hoor je toch vaak dat we naartoe gaan. Je kunt ook beroemdheden spotten bij de villa's aan het Comomeer. Of natuurlijk naar Lago Maggiore. La Dolce Vita beleven we vandaag. Ja, en er zijn heel veel mensen die met de caravan die kant op zijn gegaan. Of misschien vliegen of een uitstapje naar Rome. Dat mag ook, maar het liefst verhalen vanaf de kant van een Italiaans meer. Als je ze hebt, kun je appen via de NPO Luister-app. En je mag ook bellen. Ellen die zit daar te wachten tot mensen haar in het Italiaans of Nederlands aanspreken. Het nummer is 0800-3000-555. Dus 0800-3000-555 of een simpel appje. Hoeft niet in het Italiaans. Luister ondertussen naar Sting. Die heeft ook nog één weekje zomervakantie. Nog één weekje vrij dus.

0: Frans en Engels door elkaar, terwijl we afreizen naar Italië vandaag. T-set, ma belle amie. Ik was in Pisa nog niet zo heel lang geleden en ik dacht meteen, alles klopt. Alles klopt bij het beeld dat je krijgt uit films of misschien zelfs wel boeken waarin Italië wordt beschreven. Maar ook de verhalen van mensen die eindeloos naar Italië op vakantie gingen of gaan. Niet alleen om pizza te eten, maar ook om te genieten van de meren daar. Je kunt natuurlijk ook eilandje hoppen per boot. En er is natuurlijk heel veel cultuur ook in die regio. En dat maakt ook dat honderdduizenden Nederlanders naar Italië vertrekken ieder jaar. Wat maakt Noord-Italië nou precies zo populair? En als het daar nu te druk wordt aan het Gardameer, zijn er dan meer plekjes die je kunt ontdekken? Dat vragen we aan Italië-kenner Donatello Piras. Dat vraag ik me af of dat ook Italiaans is, Piras. Donatello, goedemiddag.
1: De achternaam komt van het eiland Sardinië. Dus het is nogal regionaal bepaald. Maar ja, het is wel degelijk Italiaans.
0: Wat ben jij een mooie mix, hè, dan? Van heel Italië.
1: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. je kunt alle kanten op daar.
0: Ja, vertel alles wat jij hebt met Italië.
1: Daar heb je geen tijd voor.
0: Waar komt het vandaan in ieder geval?
1: Ja, nou, mijn beide ouders zijn Italiaans. Dus ik ben geboren en getogen in Nederland, maar uit Italiaanse ouders. Dus ik ben tweetalig opgevoed. Ik heb er ook gewerkt in mijn hele studententijd. En ik spreek het ook. Dus het is een beetje de... En verder heb ik 4 jaar een podcast gemaakt over Italië. Genoemd de Italië-podcast.
0: Oh, goede titel. Ja.
1: Precies. Dan weet je meteen waar het over gaat. Nee, dus dat is een beetje in een notendop wat ik met Italië heb.
0: Ja, en wat deden jouw ouders als Italianen in Nederland? Of ben jij naar Nederland gekomen?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik ben geboren en getogen, dus dat lag aan mijn ouders. Die zijn hier naartoe gegaan, niet om iets typisch te doen. Dus geen ijszaken of restaurants of anderszins Italiaans gerelateerd. Mijn vader was grafisch technicus en mijn moeder heeft als secretaresse bij een bank gewerkt. De hele werkzame leven hier in Nederland. Dus dat is vrij atypisch.
0: Ja.
1: En zij zijn ook de enige die ooit de overstap hebben gemaakt. Want de rest van de familie die ik heb, zeg maar, is woonachtig in Italië.
0: Kijk.
1: Wij zijn de Nederlandse tak, om het maar even zo te zeggen.
0: En dan blijft dat Italië natuurlijk onder je huid zitten voor altijd. Maar niet alleen bij jou, hè, met je Italiaanse bloed. Want Italië was vorig jaar de 5e populairste vakantiebestemming onder Nederlanders. En ja, je hoort er heel vaak mensen een soort van wegdromen al bij het idee van Italië. Wat maakt het zo'n fijn vakantieland?
1: Als je het helemaal plat slaat, wat het vakantieland zo mooi maakt, is dat het eigenlijk voor ieder wat wils. Hè? Dus als er luisteraars zijn die zeggen, nou, ik ben een enorme kampeerder. Ik hou er eigenlijk van om lekker met de vouwwagen daar naartoe te gaan. Nou, Italië kent best wel veel campings op idyllische plekken. Vooral dat Gardameer is daarom zo populair. Omdat de infrastructuur daar zo lekker is ingericht voor ons Nederlanders. Af en toe naar een stadje, naar een markt. Maar vooral lekker kijken op dat meer, zeg maar. Nou, dat is er gewoon heel veel. Maar ook als je denkt, ja, maar dat Gardameer is me veel te druk, met vooral met Nederlanders in de zomer. Ja. Dan zijn er ook heel veel andere meren die je kunt bezoeken, ook in het noorden. Italië heeft 1500 meren, variërend in grootte, dus er is genoeg. Maar er zijn ook bergen waar je veel minder mensen tegenkomt. Hè, als je van wandelen en wat fris houdt. Ze hebben, nou ja, een van de langste kuststroken van Zuid-Europa. Dus er is eigenlijk voor ieder wat wil. Er zijn heuvels, er zijn bergen, er is strand. En er zijn heel veel campings voor de liefhebber van vooral dat vakantievertier.
0: En als ik nou wel naar meer wil, maar niet naar het Gardameer, waar je toch een beetje het gevoel krijgt dat je een frikandel speciaal kunt bestellen inmiddels. Dus waar moet ik dan heen? Waar ik...
1: Er zijn er nog steeds heel veel meren. Ik noem het Iseo-meer. Ik noem het Como-meer. Ik noem het Lago Maggiore, wat deels in Zwitserland ligt en deels in Italië. Ja. Dat zijn de Noord-Italiaanse meren die best wel groot zijn. Het Iseo-meer is nog niet eens zo heel groot. Maar dan heb je ook nog het Lago Trasimeno of het Bolsena-meer. Het meer van Bolsena, dat is in Midden-Italië. Er zijn echt heel veel meren waar je zomaar naartoe kunt. En in de regio Trentino, dus in de Dolomieten, heb je heel veel van die wat kleinere meertjes waar je, nou, niet per se alleen maar gele nummerborden en Nederlands hoort praten, zeg maar. Dus dat is ook wel fijn. Het is overigens niet zo heel gek, hoor. Want het Gardameer is al sinds de jaren 60 een populaire vakantiebestemming. En wat je daar nu ziet, is dat de Nederlandse... het is de populairste Italiaanse vakantiebestemming van Nederland. Dus het is niet gek dat je daar in juli en begin augustus heel veel Nederlanders hoort. Want we zitten daar eigenlijk al sinds decennia. En dan is het ook een beetje waar je infrastructuur hebt van Nederlanders, ga je natuurlijk mond-op-mond reclame krijgen. En dan blijft Garda populair bij die Nederlanders.
0: Ja, heel veel mensen vinden het ook best wel lekker om af en toe gewoon in het Nederlands tegen elkaar te kunnen blaten. Maar wat vinden die Italianen daarvan? Gaan die nog graag naar het Gardameer?
1: Nee. Je hebt eigenlijk, dat is wel... de Italianen gaan wel naar het Gardameer, tuurlijk. Maar niet in de periode dat wij Nederlanders er naartoe doen. Wat er heel grappig aan is, als je gaat kijken waar wij Nederlanders naartoe gaan, in Italië is het vrij helder. Gardameer is populair, daarna Toscane en daarna de Adriatische kust een beetje, maar dan in het noorden. Dat is alles wat de Italianen niet doen. Dus die gaan niet naar de heuvels in de zomer, want daar is het te heet. En die gaan niet naar een meer in de zomer, want daar is het te heet. Dus de Italianen zoekt de hoogberg op, of de stranden. Maar die gaan dus naar Sardinië, die gaan naar Sicilië, die gaan naar Puglia. Of die gaan naar de Dolomieten en de Appenijnen. En daar kom je dan weer, kan deze ervaringsdeskundige zeggen, weer weinig Nederlanders tegen.
0: Oké, en daar ga jij naartoe?
1: Yep.
0: Ja. Ja, en als ik jou nou even vraag om je ogen dicht te doen en ik wil zeggen naar huis gaan of op vakantie gaan naar Italië. Mm-hmm. Hoe ziet dan een ideale avond of middag eruit voor jou?
1: Poeh! Ja, het is heel divers, maar als ik even de clichés eruit mag spugen, dan zou ik zeg maar wat later naar het strand gaan. Of 's ochtends vroeg, dat vind ik heel fijn. In het middaguur probeer ik het te mijden, als het alleen maar brandende zon is en verder niks. Mm-hmm. Maar dan hoop ik daar in de middag een heerlijke drankje te bestellen. Al pratend om mij heen zijn mensen de wereldproblemen en de voetbalproblemen aan het oplossen op het Italiaanse strand.
0: Voetbalproblemen ook, ja.
1: Ja, zeker. Vooral dat. Hè. Dus in de sportkranten moeten ergens gevuld mee worden. Dus daar praat men dan 100 uit over politiek en over voetbal. Je daar af en toe een beetje in mengen. Terwijl de avond valt en dan bedenken, wat gaan we eten? Gaan we uit eten of gaan we lekker iets koken? Dat is een beetje het ideale beeld wat ik op dit moment heb, als je het mij zou vragen.
0: En is dan na dat koken, is er dan zo'n grote tafel met tantes en neefjes en lekker eten?
1: Dat kan zeker. Bij mij is het vaak de meer zielen, de meer vreugd. Maar aangezien het ook onze gezinsvakantie is, gaan we dat natuurlijk niet iedere avond doen. Want dan kom je kapot terug. Dus we wisten het een beetje af, zeg maar. We wisten het een beetje af. Maar vrienden zijn altijd welkom.
0: En hoe ziet een pizzaavond in Nederland voor jou uit?
1: Een pizzaavond in Nederland? Dat is of dan gooien we hem zelf in de oven. Of liever ga ik naar een goede pizzeria.
0: Toch, hè? Ja.
1: Ja. Want dan, dat is toch het lekkerste en het makkelijkst. Laat ik daar heel eerlijk in zijn. Ja.
0: Nou, heerlijk. Dank je wel voor het uitje dat je even voor ons beschreef. Of een heerlijke vakantie. En komen er weer nieuwe podcasts?
1: Nou, grappig dat je het vraagt. Hij is gestopt. Maar Evelien en ik gaan binnenkort uit eten. Dat gaat volgende week plaatsvinden. Mm. En het onderwerp is, moeten we niet weer een nieuwe serie gaan maken? Dus ik hoop het.
0: Oké, nou dan kunnen we hem in ieder geval vinden. Italië kennen Donatello Piras, dankjewel.

0: Texas, we gaan echt alle kanten op. Hè. Vandaag ondertussen zit ik te mijmeren over dat het me echt wel leuk lijkt om naar Italië op vakantie te gaan. Helemaal als ik lees wat bijvoorbeeld Els en Leon en Job allemaal schrijven. Ja, vooral Leon trouwens. Maar, nee, ja, die beschrijvingen van lekker aan zo'n meer en in de zon en zwemmen. Het lijkt me heerlijk. Blijf ze sturen, die beschrijvingen, naar via de NPO Luister-app. Kun je dat gewoon even doorgeven. Dan neem je iedereen een beetje mee naar Italië. Gaan we het zo ook nog wel over hebben, maar eerst even dit.
1: De festivalkeuzeplaat. Welke kies jij?
0: Ja, je hoort festivalplaten, oftewel liveplaten, deze zomer bij Vakantieadres. Er zijn natuurlijk deze zomer overal weer festivals. En eigenlijk begint het festivalseizoen altijd zo'n beetje met Concert at Sea. Dat is ook al meer dan 20 jaar. Begon als een klein feestje in de Renesse. Altijd rondom Bluff. En dat is inmiddels ook één groot feest geworden voor Zeeland en ver daarbuiten. Ik heb twee live optredens van Bluff op Concert at Sea gevonden. Dan gaan we terug naar 2023, toen Concert at Sea 20 jaar bestond. En dan hebben we natuurlijk deze.

De kust is natuurlijk een van de grootste en eerste hits van Bluff. Dus daar kun je uit kiezen. Dan kies je voor A. Maar wil je iets bijzonders van Concert at Sea? Wel van Bluff, maar in dit geval met Danny Vera. En dan ook nog eens een cover van Bruce Springsteen. Dan heb ik deze live versie gevonden.

0: Dancing in the Dark dus. Danny Vera samen met Bluff Live. Die kan ik je helemaal laten horen als je voor keuze B gaat. Dus A of B kun je doorgeven via de NPO Luister-app. Of bel eventjes, dat mag natuurlijk ook. 0800-3000-555. Simpelweg A of B. Of als je het makkelijker vindt, dan zeg je gewoon Aan de Kust of Dancing in the Dark.
1: Wie kiest mee? De Festival Keuzeplaat.

0: She's Leaving Home. Misschien wel op vakantie naar Italië. De Beatles waren dat.
1: De Festival Keuzeplaat. Welke kies jij?
0: Ik had twee plaatjes klaarstaan. Eentje die je ongetwijfeld woord voor woord kent aan de kust van Bluff. Maar dan live tijdens Concert at Sea in 2023. En ik had nog een iets wat exclusievere keuze. Namelijk Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Uitgevoerd door Bluff en Danny Vera. Ook op Concert at Sea in 2023. Nou, het is een heel gemixt geheel geworden. Veel mensen zijn wel benieuwd naar die Bruce Springsteen-uitvoering. En veel mensen willen gewoon die klassieker natuurlijk van Bluff horen. Ja, wie zal ik eens laten kiezen? Nou, dan denk ik dat dat Sandra wordt. Sandra.
2: Hallo.
0: Hoi. Hallo. Begrijp ik nou goed dat ik nu met Duitsland aan het bellen ben?
2: Ja, dat begrijp je goed. Nu ik woon in de buurt van Stuttgart.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ja, de liefde. Hè?
0: Echt waar? Ben je verliefd geworden op een Duitser? Hoe kwam dat?
2: Ja, weet ik ook niet. Ja, nee hoor, dat
0: weet
2: was helemaal
0: ook niet.
2: Nee, sorry. Nee, zo erg was het niet. Maar intussen ben ik ook alweer een jaar 14 uit elkaar. Maar ik woon nog steeds hier. Mijn kinderen wonen hier, mijn kleinkinderen.
0: Ja.
2: Vijf stuk. Dus ja, en wel mijn hele familie woont nog in Nederland. Dus ik heb heel veel contact met mijn Nederlandse familie. En ja, dat is af en toe ook wel eens moeilijk. En als ik dan zo liedjes hoor die over de kust gaan, ja.
0: Maar kom je oorspronkelijk ook uit de buurt van Zeeland? Of,
2: Nou ja, ik kom uit Rotterdam oorspronkelijk. Hmm. Maar mijn ouders zijn allebei in Zeeland geboren en een heel deel... Ja, een heel deel van mijn jeugd heb ik in de vakanties aan de kust doorgebracht. Dus,
0: ja, wat dat betreft. Ja, we praten vandaag een beetje over de Italiaanse kusten. Maar ja, aan de kust
2: is
0: natuurlijk...
2: Ja, dat ben ik ook geweest.
0: Ook?
2: Dat ben ik ook geweest.
0: Ook
2: ja.
0: Nog? Nou.
2: Maar dan wel heel aan de Gardazee. Ja. Aan het Gardameer, zeg maar. En
0: als je een beetje
2: een
0: Duits bent, zeg je dus...
2: Ja, dat gebeurt bij mij automatisch.
0: Je zegt Gardasee. Ja, want het is heel verwarrend.
2: Ja, Gardasee, ja. Wij zeggen dat gewoon.
0: Ja, meer is zee en zee is meer. En ook weer niet altijd heel verwarrend. Ja,
2: ja. Nou, dat is echt verwarrend.
0: We gaan sowieso luisteren naar Concert at het Meer. Maar dan heb jij dus het liefste aan de kust.
2: Ja.
0: Nou.
2: Ja. Heb ik voor gekozen.
0: Jij hebt het voor het zeggen, Sandra. Dus dank je wel voor je appje.
2: Hey, helemaal gaaf.
0: Komt-ie aan. Live
2: hey,
0: met het
2: fijne
0: aan.
2: Zondag. Dank groetjes je. Aan iedereen. En als mijn familie luistert. Groetjes.
0: Ja, groetjes. Nou, groetjes van Sandra. Ze houdt van jullie. En we gaan luisteren naar Aan de Kust. En dan hebben we ook, het is de live-uitvoering. Dus eventjes de introductie door Pascal Jacobsen op Concert at Sea.
3: Wat een mooi feest, toch? Zijn er ook zeeuwen bij? Zijn er ook niet zeeuwen bij? Ja, anders ben ik nog even bezig namelijk. Alle provinciën. Slecht idee, Pascal. Zullen we met z'n allen zingen?

0: Nou, bijvoorbeeld cappuccino.
1: Nee, ze niet goed. Je zegt cappuccino. Cappuccino.
0: Cappuccino.
1: Oh, wat ongelooflijk, deze man.
0: Of knokkie?
1: Wat zeg maar nou? Nee, ze gnocchi. Gnocchi, man. Moet goed luisteren.

0: Raspberry Beret van Prince and the Revolution. En we gaan op reis.
1: Kamperen in het buitenland.
2: Buongiorno.
0: Ja, lekker in Italië op een camping staan. Dat is het ultieme vakantiegevoel voor veel mensen. Maar er zijn ook mensen die afreizen naar het buitenland om een camping, een hotel of een heel populair tegenwoordig B&B te beginnen. We zien het natuurlijk regelmatig op televisie. Maar hoe is het als het niet een televisieprogramma is, maar gewoon je leven? Je gaat weg en je begint een vakantieplekje in het buitenland. Deze zomer praten we met Nederlanders die de sprong in het diepe hebben gewaagd, dat avontuur zijn aangegaan, en vandaag reizen we af naar een pittoreske Italiaans dorpje, Ortesano, waar Marin Goedegeburen samen met zijn vrouw een prachtig agriturismo runt. Villa Vicini. Marin, goedemiddag.
3: Goedemiddag, buongiorno.
0: Buongiorno. Ja, wat is een agriturismo?
3: Ja, dat is een heel breed begrip, maar wat het inhoudt is dat het dus toerisme met een agrarische kant heeft. Dus in ons geval hebben wij dan een wijngaard erbij en een olijfgaard. En dan met een camping, maar het kan ook alleen restaurant zijn. Dus van alles mogelijk.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, komen de meeste mensen met de auto?
3: Ja, hoewel dit jaar toch wel wat mensen met het vliegtuig zijn gekomen.
0: Ja, maar niet naar jullie toe, toch?
3: Nee, ja, een uurtje rijden zijn de vliegvelden hier vandaan.
0: Oké, okay, dus dan
3: is goed te doen.
0: Kom ik aangereden, een beetje warm, heel veel spulletjes bij me, en wat zie ik dan?
3: Nou, dan zie je fantastische vergezichten over onze eigen wijngaarden en de Sibellini-gebergte. En dan sta ik klaar al met eigen wijn, Passerina-wijn, die wij hier zelf maken. En dan zijn de mensen alweer helemaal, die vinden het allemaal fantastisch.
0: En begrijp ik dan ook dat ik bij jullie allemaal dingetjes kan doen?
3: Ja, klopt.
0: Ach.
3: Dat, we hebben twee keer in de week eetavond. We ook keramiek schilderen en aquarel verven. Dus we zorgen ervoor dat het altijd wel bijna elke dag iets leuks te doen is.
0: Hoe is dit tot stand gekomen, Marijn? Hadden jullie al zo'n wens om iets te beginnen in Italië?
3: Nou ja, we hadden altijd wel een voorliefde voor Italië, ook al voordat we elkaar kenden. Maar ongeveer ruim 20 jaar geleden hebben mijn ouders een vakantiewoning aan de kust gekocht hier. En sindsdien, vanaf mijn 17e, gingen we elke zomer hierheen. Dus dan is het echt een tweede thuis geworden.
0: Mm-hmm.
3: En toen kwamen de kindjes, zijn we ook getrouwd hier. En toen dachten we, waarom gaan we niet gewoon in Italië wonen? Gaan we daar het avontuur aan?
0: Wat heerlijk. Is het?
3: En dat was alweer 5 jaar geleden.
0: En is het die 5 jaar altijd dan zat je midden in corona.
3: Ja, klopt. We zijn met corona gestart.
0: Och.
3: Dus dat voor ons pakte dat wel goed uit, omdat niemand nog geboekt had.
0: Mm-hmm.
3: En wij de tijd hadden om alles te regelen. Dus wij geloofden ook wel dat die lockdown niet voor eeuwig zou zijn.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is ondernemen, weer risico's nemen.
0: Nou, hoe is het nu met die bosbranden dan bij jullie?
3: Daar hebben we niet zoveel last van, de bosbranden.
0: Mm-hmm.
3: We hebben wel een paar weken terug flinke hagelbuien gehad.
0: Oh, jullie ook?
3: Ja, bij ons was het wel om het jaar is er wel een hagelbui. Dat is altijd wel niet zo fijn voor de wijngaard, maar dit jaar was er wel meer schade dan dat.
0: Nou, ik kwam net Hilversum binnenrijden en er stonden overal borden met: heeft u hagelschade, dan kunt u nu bellen.
3: Oh, ja.
0: Omdat het bij ons ook zo tekeer ging. Maar dat was bij jullie dus ook.
3: Ja, het is toch wel weer veranderd. Alle lokale buren Italianen zeggen, dat het nog nooit gebeurd hier.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat is toch aan het veranderen.
0: Ja, dat merk je dan. Zeg, en ben je gelukkig?
3: Zeker.
0: Ja,
3: ja.
0: Hè?
3: Wij willen niet meer weg, hoor. Dat, het leven is hier zo mooi. Dat bevalt ons zo goed.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
3: Dat.
0: En wat zou je adviseren aan mensen die nu ook mede door al die televisieprogramma's denken, weet je, we gaan het gewoon doen?
3: Ja, ik denk de meeste spijt krijg je van de keuzes die je niet maakt. Dus ik zou het gewoon lekker proberen.
0: En
3: niet te naïef in zitten. Mm. En je kan altijd weer terug, toch?
0: Nou, dat hoop je dan maar. We vinden nog maar weer eens wat in Nederland. Zeg maar, heb je op dit moment leuke gasten?
3: Zeker, ja.
0: En
3: Straks om 4 uur dan is er weer de wijnproeverij. Dus dan vertel ik dit verhaal ook weer aan de gasten.
0: Ja, leuk. Ja. En zitten er Nederlanders bij? Of,
3: Ja, nu hebben we echt voornamelijk Nederlanders en 1 Belgische familie. Maar en straks de Ferragosto en dan komen de Italianen op bezoek.
0: Oh, ook. Ja, die kunnen dat wel waarderen, Nederlandse keramiek en wijnproeven.
3: Zeker. Ja,
0: superleuk. Ik wens je nog alle geluk daar in Italië. En dankjewel dat je ons even meenam. Villa Ficini dus in Ortesano. Zeg ik dat goed, Ortesano?
3: Ja, zeg je goed. Ja, okay. In de Marken.
0: Okay, en dan zeg ik gedag in het Italiaans. Hoe doe ik dat?
3: Ciao.
0: Oh ja, natuurlijk. Ciao, ciao.
3: Heel makkelijk. Ciao, ciao.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.

0: actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders en er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Bosch, en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde. Deden ze voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond dat nodig vanwege de migranten die de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over Nederland. Daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. Nu is het bij de Veluwe. De zeppelin vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer nog zonnig, 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En in de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
9: Vakantieadres Astrid de Jong. KRO NCRV.
11: De beste evergreens. NPO Radio 5.
12: Onderweg naar de Italiaanse meren. Voor jou en voor mij.

0: dan schijnt, is het een goed moment om aan een Italiaans meer te zitten. Als de temperaturen hoog zijn geweest en dan 's avonds laat nog knabbelen aan Italiaanse lekkernijen. Misschien een beetje muziek en dan natuurlijk luisteren naar NPO Radio 5. Want ook dat kan gewoon in Italië. Mike Oldfield en Maggie Reilly hoorde je.
1: IJsjes, pasta en met de voetjes in het water.
2: Buongiorno.
1: Welkom in Vakantieadres. Vandaag reizen we af naar de Italiaanse meren. Hier is uw reisleider, Astrid de Jong.
0: Ja, het is genieten geblazen in Italië. Ik word een beetje meegenomen door de mensen die daar allemaal uren en uren, dagen en dagen hebben doorgebracht in hun jeugd of misschien pas geleden nog. Fijn om die ervaringen te krijgen en die kun je blijven delen, ook het komend uur via de NPO Luister-app. We hoorden al van Italië-kenner Donatello Piras hoe heerlijk het is aan die meren en hoe leuk wij dat vinden als Nederlanders. En Marijn Goede Geburen die nam mij mee naar zijn agriturismo in Italië. Ja, het komend uur blijven we natuurlijk in Italiaanse sferen, maar dan ook een beetje in Nederland. Want mijn collega Julia Kiel van de KRO-NCRV Radioschool, die heeft me toch een uitje gehad. Die mocht langs bij een Italiaanse ijssalon in Utrecht en heeft daar haar eigen Italiaanse ijssmaak gemaakt. En ik heb een verfrissende muzikale cocktail voor je. Die cocktail bestaat uit geheimzinnige onderdelen. En als jij raadt welke onderdelen dat zijn, als ik hem straks laat horen, ja, dan kun je in de prijzen vallen natuurlijk. En ik heb mijn favoriete cabaretier meegenomen. Helaas niet in persoon, maar wel qua audio, oftewel geluid. En we gaan hem even horen over het verkeer in Italië. Ik geef het woord aan Ronald Goedemond.
3: Je moet daar eens een keer gaan rondrijden in Italië. Als je niet meer wil leven, moet je daar een keer gaan rondrijden. Er zijn geen regels in het Italiaanse verkeer. Nul verkeersregels. Mensen met de meeste temperament hebben voorrang. Dat is volgens mij de regel. Nou, ik reed daar rond in een gehuurde Fiat Punto. Reed ik van het vliegveld van Palermo over de snelweg naar de stad Palermo. Op de rechte rijstrook rijdt iemand 40 km per uur met constant zijn linker knipperlichtje aan. Dus ik durf me ook niet in te halen, dat is zijn linker knipperlichtje aan. Denk je, waarom in godsnaam rijdt hij de hele dag met zijn knipperlichtje? Omdat ze de hele dag met het raampje open rijden en door het geluid van de wind horen ze de tikken, tikken, tik van de knipperlicht niet meer. Zo alleen maar.
0: Dat horen ze en ondertussen rijdt Ronald daar dus achter. Nou, jij hebt vast ook wel eens in de auto gezeten richting Italië. Of misschien zelfs wel nog nooit. Dan ben ik ook wel benieuwd waarom niet. Waarom je Italië nooit bezocht hebt. Dat mag je ook laten horen via een appje. En je kunt ook bellen als je dat leuk vindt. En dat kan dan weer via 0800-3000-555. Ja, en die wind die Ronald Goedemond net hoorde, die zit ook in de naam van deze band, Earth, Wind & Fire natuurlijk.

0: Ik zat er net aan te denken en Virginie die stuurde al een appje. Waarom geen Italiaanse muziek? Ja, het is ook de hoogste tijd om een Italiaans liedje tussendoor te draaien. Toen dacht ik, misschien weet jij het ultieme Italiaanse liedje? En prompt stuurt Henny een hele leuke suggestie. Ik ga eens even kijken, Henny, wat ik voor je kan doen. Karin die app dat Karin en haar partner nog nooit in Italië zijn geweest. Dat trekt ons niet. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik hoop dat je wel een beetje geniet van de rondreis van vandaag in vakantieadres dan. Lia is in de jaren 70 meegeweest met de ouders van haar vriend, inmiddels haar man, in de auto naar Albenga, de Italiaanse Riviera, naar Peppino. Peppino was de eigenaar van de camping. Ze weet niet meer hoe de camping heette. Misschien gewoon Peppino's. Zou natuurlijk kunnen. En de hele familie stond daar in hetzelfde laantje. Ja, dat hoort ook een beetje voor mijn gevoel bij Italië. Dat familiegevoel. Kitty, die is 25 jaar geleden in Italië geweest. Lekker naar het strand, uitjes naar Pisa. Ja, en prachtige ritten door de natuur. En eens even kijken, ja, heel mooi verhaal van mevrouw Kroon. Die beschrijft dat ze in de jaren 60 met 5 kinderen jarenlang naar een camping aan de Lago Maggiore ging. Dus ouders met kinderen. En daar stond ook een Duitse familie. Nou, toen is deze mevrouw Kroon is naar de buren, die Duitse buren, gestuurd om een bepaald schroefje op te halen. En want dat hadden ze nodig, want er was iets kapot dus. En de buurman, schrijft ze, heeft alles overhoop gehaald, maar helaas. En ze vergeet nooit meer zijn historische woorden. Wat moeten we met een verenigd Europa als de schroefjes al niet op elkaar passen? Nou, inmiddels passen er iets meer schroefjes op elkaar, hoop ik. Maar leuk al die herinneringen aan Italiaanse campings en Italiaanse meren. Dus blijf ze vooral sturen. En dan is er natuurlijk nog een heel groot voordeel aan Italië. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over de ijsjes. Ook in Italië vind je op heel veel plekken een gelateria voor verkoeling. En Julia Kiel is een collega van de KRO-NCV Radioschool. Die is in Nederland langs geweest bij ijsmaker Romana de Lorenzo van de Utrechtse ijssalon Venezia. Om eens te kijken hoe dat Italiaanse ijs dan gemaakt wordt.
1: Ik ben niet heel vaak in Italië geweest. Maar als ik denk aan een vakantie naar Italië, dan denk ik aan dat heerlijke chocoladeijs. En dan het liefst ook nog met pistache erdoor. Dus ik wil weten, hoe maak je dat nou? Nou, gelukkig hoef ik daarvoor niet helemaal naar Italië om dat uit te vogelen. Hier in de binnenstad van Utrecht ga ik op pad met Romana. Zij is een ijssalon en weet precies hoe je dat moet maken.
2: Wat veel mensen niet weten is dat we wij koken ons ijs voordat het ijs wordt. Dan hebben we een klein pannetje. We pakken lekker verse, volle melk. Daarna hebben we slagroom. We doen er suiker bij en een beetje pintmiddel. En dan we hebben het allemaal afgewogen en dan doen we het bij elkaar. We doen een thermometer erin en zorgen dat die op 85 graden komt. Nou, dat is eventjes wachten. We gaan nog niet roeren, zo brandt er niks aan. Nu is hij op 85 graden al 10 minuten geweest. En dan gaan we roeren, zodat de suiker goed lekker smelt. Dan gaan we hem laten afkoelen. Nou, dan pakken we een grote ijsbak. We zetten stromend koud water in de bak. En dan blijven roeren totdat hij op 60 graden is. Je hebt nog

0: weet dat, scrambled eggs erin. Dus dat, dat willen we niet hebben. Zo, en nu wachten we en roeren goed totdat hij op 4 graden komt. En dan heeft hij de rust nodig.
1: Oh wow, dit is echt een hele grote...
2: Dit is een grote vriezer.
1: Ja.
2: Nou, dan gaan we eens kijken. Ik pak nu een ijsspatel even. En dan gaan we eens kijken of we er al wat mee kunnen.
1: Jij bent echt wel een ervaren ijsmaker. Hoe ben jij zo in dit vak eigenlijk terechtgekomen?
2: Ja, dat was eigenlijk wel een soort vanzelfsprekend. Mijn grootvader is in 1928 naar Nederland gekomen uit Italië. Toen mijn opa, die is heel lang doorgegaan. Mijn vader is in de jaren 70 voor zichzelf samen met mijn moeder begonnen hier op de Oudegracht. Wij woonden hier. Ik ben er eigenlijk zo ingerold. Dus als kleinkind mocht ik meehelpen. En het vak vond ik heel erg leuk. Ik vind de mensen leuk. Weet je, ons vak is mensen blij maken. Je hoeft geen ijs te kopen. Dus het is een tractatie. Dus wij hebben alleen maar leuke mensen. Gezellige mensen. Oh ja, kijk. Dit is de goede kant op. Dus wat we dan doen, nadat het uit de ijsmachine is gekomen, dan gaat het in een shockvriezer.
1: De bekende ijsbak.
2: De ijsbak, die hebben we even koud gezet. Dan pakken we ons ijs in. Dan halen we uit de machine. En je kan hem met de spatel nu, omdat het niet heel veel is, dan maken we natuurlijk gewoon wat bolletjes. Aan jou de eer.
1: Oeh, spannend.
2: Ja.
1: Natuurlijk wel even iets meenemen met pistache en de nootjes en alles erop.
2: Ja.
1: Ja, ik vind deze zeker wel geslaagd hoor.
2: Ja, vind je hem lekker? Ik ga hem ook even proeven. Dan gaan we eens kijken wat we ervan vinden.
1: Oh. Mag ik hier trots op zijn, op deze combinatie?
2: Jij mag hier heel trots op zijn. Dan zetten we hem nu snel, kijk, in de vriezer.
1: Ja.
2: En als je wil mag je hem straks lekker meenemen naar huis.
1: Ah, kijk aan. Nou, daar doe ik het voor.

0: is de NPO schijf van 5. Dus eigenlijk de schijf van NPO Radio 5. Zo hebben we hem genoemd. Maar schijf van 5 klinkt leuker, want daar zitten ook al die smaken weer in natuurlijk. En het zijn Keith Urban samen met Michael McDonald. Dat had je misschien al wel gehoord. We go back. Ja, en we gaan ook even terug. We gaan terug naar de herinneringen over Italië. En dan het liefste de Italiaanse meren. Maar ik merk al dat Italië een grote rol speelt bij veel mensen die nu zitten te luisteren. Ik kreeg zelfs een appje van iemand die toch echt francofiel is. Dat zegt ze tenminste zelf. Maar toch ook wel kan waarderen dat we echt eventjes door Italië reizen vandaag. Cynthia die zegt, leuk om meer over Italië te horen. En die wil ook Italiaans. Muziek. Nou, die hebben we net ook al eventjes gekregen. Ma quale idea kregen we van Pino Danjo. Ik vind het lastig als ik alle talen door elkaar goed moet uitspreken. Maar je weet wat ik bedoel. En een rijtje herinneringen van bijvoorbeeld Joke. Heerlijke vakanties in Sarteano, Toscane. Prachtig landschap. En ook best wel centraal. Want een uurtje afstand van allemaal leuke andere dingen. Zoals Rome. Brigitte, die ging naar Napels met de bus. En nou horen we natuurlijk van alles over mooi weer en warmte. Maar die had sneeuw. Die kwam gewoon in de sneeuw terecht. Dat kan natuurlijk ook in Italië. Anne-Pauline Dam die is in 2000 op een eenoudervakantie geweest naar het Gardameer met de kinderen. En dan schrijft ze dus een bijzondere ervaring. Ik ben wel heel erg benieuwd naar die ervaring. Dat kan natuurlijk van alles zijn op zo'n eenoudervakantie. Maar we gaan eerst eventjes naar José. Die komt uit Schavenzande. En die heeft niet specifiek een herinnering aan een vakantie, maar wel aan Italië. José, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb jij meegemaakt in Italië?
1: Ik heb jaren geleden als vrijwilligster bij de Doe een Wens Stichting, dat heet tegenwoordig Make-A-Wish, gewerkt. Ja. En de wens van een van de wenskinderen was om een muntje in de Trevifontein te gooien.
0: Oh.
1: En dat meisje dat was gehandicapt en die had verpleegkundige zorg nodig. Ik ben opgeleid tot kinderverpleegkundige en vandaar dat ze aan mij vroegen of ik met haar en haar vriendinnetje, want die mocht ook mee, naar Rome wilde. Dat vriendinnetje in een gewone rolstoel en het wenskind in een elektrische rolstoel. Dat was nog wel een dingetje, zal ik maar zeggen. En het was eigenlijk onvergeeflijk. Het was sowieso een uitdaging om met twee rolstoelen door Rome te moeten rijden. Want daar is Rome niet op gebouwd.
0: Nee.
1: Maar ja, je maakt ook bijzondere dingen mee. Want we stonden op het Sint-Pietersplein. Tussen die paadjes, zal ik maar zeggen, waar je allemaal doorheen moet lopen. En een van die mannen in zo'n mooi pak, ik weet nooit hoe je ze moet noemen, die zag ons en die haalde ons uit de rij. En wij mochten met de twee rolstoelen langs die pilarengang werden we naar binnen gereden en hebben we in de Sint-Pieter een rondleiding gekregen. Mochten we naar boven en hebben de twee meisjes op het balkon gestaan waar de paus waait als die daar is, zal ik maar zeggen.
0: Allemachtig.
1: Ja, dat was nog wel bijzonder.
0: Ja, maar ja. Ik begon dit verhaal. Nou, het hele verhaal begint al bij jou natuurlijk. Dat je zoiets doet, wat ik al geweldig vind.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, want ik heb ook wel ondernemingen gehad met rolstoelen, die steentjes overal in. dat moet echt inderdaad verschrikkelijk zijn geweest. Maar aan de andere kant, dus enorme geluksvogels toch, deze meisjes.
1: Ja, zeker weten. Het was, we zijn er 5 dagen geweest en het waren gewoon 5 hele bijzondere dagen. Italianen zijn natuurlijk sowieso al gek met kinderen en gehandicapte kinderen hebben sowieso een plekje. We gingen bijvoorbeeld eten 's avonds in een straatje vlakbij ons hotel. Pizza gingen we eten en uiteindelijk vroeg mijn collega die beheerde de portemonnee, die vroeg om de rekening en toen kregen we een rekening met 000. Kregen we dat gratis van de meneer van het restaurant.
0: Niet?
1: Ja.
0: Maar ik wist dat niet, sowieso niet dat Italianen iets met kinderen hadden. Maar is daar in ieder geval in die regio gewoon heel veel begrip voor kinderen met een handicap?
1: Ja, dat hebben wij wel ervaren daar.
0: Wat bijzonder.
1: Ja.
0: En voor jou was het dus ook heel mooi. Want die meisjes, hadden die door hoe bijzonder dat was dat ze ook op dat balkon mochten?
1: Ja, ze waren wel in een leeftijd. Ik weet niet meer precies. Volgens mij was het wenskind iets van 10 of 11. Ach. En de vriendinnetje ook van die leeftijd. Dus die besefte dat heel erg goed. En een van die twee meisjes was ook nog katholiek. Dus die herkennen natuurlijk het Sint-Pietersplein. En dat gebeurde daar zo. Dus ja, dat was wel aan hun besteed. Ja.
0: En waren de papa en mama dan niet mee?
1: Nee.
0: Die hadden dan ook wel, die konden even uitrusten natuurlijk. Ja. Ik zou er wel bij willen zijn. De kinderen dat deden, ja. Wat leuk zo, wat een prachtige herinnering. Dat vergeet je nooit meer natuurlijk.
1: Nee, ik heb er 5 jaar gewerkt. Ik doe het nu niet meer, ik ben nu met pensioen. Hmm. Maar het was wel de bijzonderste van alle 5 jaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dit vergeet je niet meer.
1: Nee, dat vergeet je niet.
0: Nou, en er kwam van pas dat je ons even meenam naar het Sint-Pieterplein. Dankjewel, José.
1: Graag gedaan en nog een fijne uitzending.
0: Dat gaat lukken, want ik ga op verzoek van Cynthia toch nog maar een Italiaans plaatje erbij. Was eigenlijk niet in de planning, want ik had nog veel meer mooie muziek meegenomen. Hopelijk komen we daar ook nog allemaal aan toe. Maar op verzoek van Cynthia nog even naar Mattia Bazar en Ti Sento.

0: Ja, bedankt voor alle Italiaanse suggesties. Maar ja, op een gegeven moment, we kunnen natuurlijk niet alleen maar Italiaanse liedjes draaien. Want er zijn ook mensen die niet van Italiaanse liedjes houden. Maar wel iets willen horen over Italië, hoop ik dan. Nou, ik heb nu iets niet-Italiaans. En wat het is, ja, het gekke is, dat hoor ik graag van jou.
1: De muzikale cocktail.
0: Ja, proef je ze? Elke week gooien we twee zomerse smaken door elkaar. Of eigenlijk dus gewoon twee liedjes. En dan hopen we dat jij raadt welke twee liedjes er in deze cocktail zitten. En we hebben een hele prachtige stapel prijzen, zal ik maar zeggen. Het vakantieadres prijzenpakket dat je daarmee kunt winnen. Dus je kunt ook gewoon wild gokken. Het enige wat je hoeft te doen is even appen of bellen. Je noemt twee titels waarvan je denkt dat ze in deze cocktail zitten. Bellen kan naar 0800-1121. En, oh nee, dat is het verkeerde nummer. Het is bij de buren. 0800-3000-555. En je kunt ook even appen via de NPO Luister-app. En zetten eventjes bij, want daar ben ik wel benieuwd naar. Wat is het mooiste meer waar je ooit bent geweest? En dan bedoel ik geen Duits meer, want dat is een zee. Nou, het is alleen maar verwarrend. Dus ben je bij het Gardameer geweest of heb je een ander voorbeeld van een meer waar jij genoten hebt van de vakantie? Zet dat er eventjes bij. Hoeft niet in Italië te zijn. 0800-3000-555. Dus dan kun je het voorleggen aan Ellen of je stuurt het eventjes via een appje. En dan moet je dus de onderdelen van deze cocktail herkennen.

Welke twee liedjes herken je hierin? Bel eventjes of app via de NPO Luister app. Laat je niet afleiden door Yesterday Has Gone, want dat is het liedje dat ik nu aanzet. Dat weten we al. Cupid's Inspiration is dit. Maar die andere twee titels uit de cocktail hoor ik heel graag van je.

0: Donna Summer die beschrijft een state of independence.
1: De muzikale cocktail.
0: Lekker hoor. Ik proef twee smaken en ik vind allebei de smaken even lekker, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, welke smaken zijn het? Ik zie in de app dat heel veel mensen geproefd hebben waar de cocktail uit bestaat. En ondertussen krijg ik een enorme lijst met mooie meren waar je wel een keer naartoe kunt. Ja, Henny die kiest toch echt voor het Gardameer. En Henk die heeft genoten van het Veluwemeer bij Elburg. Al die meer. Oh, Lac Titicaca. Daar is Cornel geweest. Dat is grappig. Dat kreeg ik altijd bij logopedie, moest ik dat zeggen. Le Lac Titicaca, oftewel het Titicaca meer. Nou ja, welk meer kiest, eens even kijken, Frank uit Delden. Delden, hè, is het. Ja. Waar ligt dat ook weer?
2: In het oosten van het land.
0: In het oosten, ja, dat is natuurlijk. Jij denkt, iedereen in de Randstad die denkt voorbij Amersfoort. Maar ik woon ook in het oosten, dus waar is het dan in de buurt?
2: Ja, rond Hengelo.
0: Oh ja, ja, dat is voor mij nog iets meer naar het zuiden. Maar is het leuk wonen, Delden?
2: Ja, heel leuk, heel rustig en groen.
0: Ja, niet echt een toeristische trekpleister, of wel?
2: Juist wel.
0: Wel echt? Gaan mensen op vakantie naar Delden?
2: Zeker.
0: Oh, leuk. En wat is daar te doen dan? Rust en natuur.
2: Rust, natuur, kasteel Twickel, zwembaden, campings, fietsroutes,
0: kijk,
2: wandelroutes.
0: Je weet het. En dan vragen we jou naar een mooi meer en dan kom je met Caldonazza.
2: Caldonazza meer, ja. Bij Calceramica.
0: En wanneer ben je daar geweest?
2: Ik denk een 10, 15 jaar geleden. Moeten gokken hoor. Maar...
0: Ja, was het een vakantie met zon en zwemmen?
2: Zon, zwemmen, kinderen nog, die nog klein waren.
0: Ach, oh ja. Lekker.
2: Het geeft wel wat andere vakanties die we nu doen, zeg maar.
0: Grappig is dat, hè? Dus, ja. Als je kindervakanties hebt, dan is het op die manier weer heel leuk. En later denk je van, oh, dat ik dat leuk vond. Eindeloos rondspetteren met die kinderen. Maar het zijn wel mooie herinneringen.
2: Het zijn hele mooie herinneringen, ja.
0: Leuk. Ja. Nou, ik heb voor jou een cocktail. Er zitten twee smaken in. Ik zal ze heel even laten horen dan, die twee smaken door elkaar. Ja.

0: proeft een beetje gek, hè, deze combinatie.
1: Ja, dat zijn echt twee muziekstromen ver uit elkaar.
0: Ja, en ergens zit wel de beat toch gelijk, dus dat is op zich heel knap. Maar welke twee smaken heb je herkend?
1: Nou, ik begin dan met Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers.
0: Ja hoor, deze hè?
1: Ja.
0: Maar ja, er wordt doorheen gezongen door iemand. Wie herkende je daar?
1: Ja, Jim Morrison van The Doors met Riders on the Storm.
0: Ik hoor bij jou toch wel iets meer waardering voor The Doors dan voor Dolly Parton en Kenny Rogers. Hoor ik dat goed?
1: Aan de ene kant wel. En aan de andere kant, het eerste nummer van Islands in the Stream is wel een van de favorieten van mevrouw.
0: Echt waar? Dus,
1: die zit tegenover me te glimlachen. Zo van, mooi.
0: Hoe heet je vrouw?
1: Antoinette.
0: Antoinette heeft dus liever Kenny Rogers en Dolly Parton nu als geserveerd op het terrasje. Maar jij mag kiezen, want jij hebt gewonnen.
1: Oh, dan ga ik toch voor
0: Niet.
1: De Doors.
0: Niet!
1: Wel de Doors. Ja,
0: geef
1: echt
0: Antoinette
1: de Doors.
0: Even.
1: Oké, ik zal weer even geven.
0: Ja, geef het er even.
2: Hi Antoinette.
0: Hi, dag Antoinette met Astrid. Is dit hoe het gaat bij jullie? Hij heeft heel goed in de gaten wat jij wil, maar hij kiest toch helemaal voor zijn eigen smaakje.
2: Nou, vaak is het andersom hoor. Dat hij wel echt voor mij kiest, maar nee, hij heeft nou echt voor zichzelf gekozen.
0: En dat
2: dus
0: mag,
2: is ook helemaal goed.
0: Ja,
2: is ook een hartstikke mooi liedje.
0: Sympathiek. En als jullie op vakantie gaan, kiezen jullie dan ook wat hij wil? Of kiezen jullie dan wat jij wil? Of gaan jullie dan een compromis sluiten?
2: Nee, kijken samen wat we leuk vinden, wat we willen. En nee, dat gaat altijd goed.
0: Gelukkig. Nou, dan kan ik gewoon, zonder dat ik problemen verwacht in dit huwelijk, de Riders on the Storm van de Doors in starten.
2: Zeker.
0: Ja. Zeg, het pakket komt jullie kant op wel aan Frank geven, hè?
2: Ja, is goed.
0: Oké.
2: Okay, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Ja, jij ook.
2: Doeg.
0: Ja, en dan horen we ook een beetje storm, hè. Nou, laten we hopen dat dat in de vakantieplekken op dit moment niet het geval is. Maar op de radio kan het best een keertje. De Doors dus, speciaal voor Frank, die net won bij het onderscheiden van de twee smaken in de muzikale cocktail. Riders on the Storm.

Ja, zo is het goed hoor met die storm. The Doors and the Riders on the Storm, hoor je. We hebben de koffers gepakt. We nemen afscheid van de mooie herinneringen aan de meren. Maar er komen meer mooie herinneringen aan, want zo dadelijk op deze zender Peter van Brugge met zijn audio rondreis rond de wereld. Dus zet de radio extra hard, hè, want het wordt weer prachtig. Volgende week is Benji terug. Dus vanaf deze kant zeg ik hele fijne vakantie.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen 1.5 uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbugs mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het schip werd 2 maanden geleden getroffen door 1 of meerdere explosies en is sindsdien gestrand in het rotsachtige gebied. Het weer dan nog. Het is zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van de middag dan neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen begint de dag bewolkt. In het noorden is er dan een kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon dan weer door en het wordt morgen iets minder warm dan vandaag. 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Magical Mystery Tour. Peter van Bruggen.

0: onderwijsleider Peter zegt net... Ik droom er soms van om haar saxofoon te mogen zijn.
1: Goedemiddag.
2: Hij zou er zelfs genoegen mee nemen als die alleen het mondstuk mocht zijn.
3: Er is een tijd geweest dat Nederland en Duitsland nog niet bestonden. Wat nu Gelderland heet, was ooit een graafschap... dat bestuurd werd door graaf Otto. Het graaflijk kasteel stond in de Duitse stad Gelden. Gelden. Waar Gelderland dus feitelijk naar vernoemd is. En Gelre viel uiteen in 4 kwartieren. De Betuwe, de Veluwe, de Zutphen, toen Zuidveen geheten... en Duits Oppergelre. Later kwam ook Nijmegen daar nog eens bij. In de 16e eeuw wist Karel van Gelre... zelfs Groningen, Friesland en Overijssel te veroveren.

0: Het is al minstens 20 jaar geleden, dus ik weet niet of dezelfde eigenaar er nog zit. Maar in Voorst, vlak voor de bocht met de beroemde bakkerij Bril, waar je toen het brood nog rechtstreeks in de bakkerij zelf kocht, daar had je iets van de Rijksstraatweg af, bij de kerk en de Zwarte Kolk, een café waar je altijd nog wel terecht kon voor een laatste drankje. Op een keer was het er heel stil binnen. Aan de bar zaten alleen, buiten de altijd vrolijke eigenaar, twee Thaise meisjes. Ik zat er net achter een glas van het een of ander, toen de man me toesiste: ga naast haar zitten en sla je arm om haar heen. Hij wees op het Thaise meisje dat een paar krukken verderop zat. Blindelings schoof ik naar haar toe en legde mijn arm om haar heen. Ze draaide haar gezicht naar me toe en glimlachte. Zoemen, hoor ik hem nog sissen. Nu ben ik van nature een gehoorzaam mens. Maar zoenen uit stand met een onbekende dame uit een ver werelddeel, dat doe je niet zomaar. Ik gaf haar dus een laf kusje op haar wang en hoorde op dat moment de cafédeur opengaan. In de deuropening stonden twee politieagenten heel streng te kijken. Ik begon dus de Thaise naast me iets enthousiaster te kussen. Opdracht is opdracht.
1: Peter kust op commando.
0: Toen ging dus de deur open en stonden twee agenten heel streng op de drempel te kijken.
2: André?
3: Oei.

0: jour.
1: Moi aussi, tu sais.
0: C'est merveilleux, tu ne crois pas?
1: Oui, c'est merveilleux.
0: Rentrons à la maison.
1: Allez, viens.
2: Daar zat ik dan, naast een Thaise schone. In het café waar na sluitingstijd twee agenten waren binnengekomen. Goedenavond, Sam, begonnen ze. Nog open? De kroegbaas begon heel hard nee te schudden. Nee, nee, dat is mijn zwager, zei hij, met zijn vrouw. Vervolgens wees hij op mij en op de Thaise naast me. En dit is mijn vrouw en haar zus. We zijn gewoon met familie onder elkaar. Iets drinken, heren? De agenten knikten en schoven aan. Doe maar een colaatje. Het meisje naast me ging nu demonstratief tegen me aan liggen. De agent naast me glimlachte. Al lang getrouwd? Nog voor ik iets kon zeggen, zei mijn kerstverse vrouw. Two years. Hij glimlachte weer en gaf mij een veelbetekenende blik van goedkeuring. Ze was inderdaad mooi, had ik inmiddels zelf ook opgemerkt. Ik hoefde er niet rouwig om te zijn dat ik voorlopig nog wel even haar man zou blijven. In ieder geval vannacht, zolang als de agenten hier bleven. Het werd nog heel gezellig. Toen de politiemannen weer opstapten, zeiden ze tegen de cafébaas: als je nog eens een besloten familiefeestje hebt, voort dan wel even afsluiten, hè.

0: hebt in het westen van ons land heel mooie steden. Bijvoorbeeld van noord naar zuid, Alkmaar, Haarlem, Leiden, Delft, Dordrecht. Datzelfde rijtje kun je ook maken in Oost-Nederland. En dan heb je het over de steden van het Hanzeverbond, die ooit handel dreven met de Vikingen. Kampen, Zwolle, Deventer, Zutphen, Tiel en Wijk bij Duurstede. Zutphen is naast Hanzestad ook garnizoensstad geweest. En dat kun je nog horen aan het knauwerige stadse dialect dat hier gesproken wordt met Franse en Spaanse invloeden. Vooral de Spanjaarden zullen ze hier nooit meer vergeten. In de 16e eeuw liet de hertog van Alva hier ongeveer de hele bevolking uitmoorden.
1: Een genocide zouden we tegenwoordig noemen.

0: In mijn 35 jaren Caro heb ik twee radioacties mogen meemaken die geheel uit de hand liepen. De Ik ben woedend actie, waarbij de Breakfast Club 1,2 miljoen briefkaarten naar Duitsland kon brengen. En de ledenwerfactie voor het radioprogramma Weeshuis van de Hits, waarbij in korte tijd duizenden luisteraars zich spontaan aanmelden om lid te worden. Niet van een omroep, maar van een radioprogramma.
1: 035-284-777.
0: Toegegeven, Morrison wierf met werven. En het moet de Caro even zwaar te moeten zijn geweest toen de omroep vele duizenden leden verloor in een jaar dat een van haar radioprogramma's een winst van 25.000 tientjes leden bij kon boeken.
1: Geef je onze kans dan? Moet je doen hoor. Wil je mee dan even op? Dan?
0: Er is in de oude statige directiekamer aan de Emmastraat zwaar overwogen of die vaten niet met elkaar konden communiceren. Maar dat kon natuurlijk niet. Dan was het verhaal van de Hilversumse David en Goliath in één klap teniet gedaan. Tijdens de uitzendingen van het Weeshuis op woensdagmiddag zat er naast de studio een team van 10 telefonistes. En het was een feest om te zien hoe na een ontroerende bijdrage van Morrison al die dames tegelijkertijd de telefoon opnamen en nieuwe leden konden noteren. Soms vele honderden op één middag. Om de tuin van het geluk staat een schutting die zo laag is dat alleen kinderen er overheen kunnen kijken. Dat was het credo van de jongste radiomedewerker die Hilversum kende, Morrison van Wijf. In mijn eigen studio zei ik hem zijn teksten voor en steeds weer ontroerde het me diep om te horen hoe hij sommige woorden kon nazeggen met een onbevangenheid en puurheid die ik zelf al lang verloren was.
1: Als je mij hoort, ben je nooit alleen.
0: Logisch, hij proefde veel woorden voor het eerst en zo klonken ze ook. 25.000 tientjes leden. Een van die enthousiaste luisteraars heette Bart de Graaf. En die zou jaren later zijn eigen kleine omroepje oprichten, BNN. Het Weeshuis van de Hits heeft nog een tijd lang een eigen gids gehad. Maar toen ook alle andere omroepen daarmee kwamen, zijn we ermee gestopt. En ben ik weer gaan doen wat ik het liefste doe, radio maken.
1: Zou je mij even doorbellen? Dan? Ja dan?
0: Ach ja, ik had nu de rechterhand van omroepdirecteur Morrison kunnen zijn.

0: Lieve, lieve mensen. Nogmaals, welkom in onze bus, die ons de komende weken naar historische plekken in Nederland gaat brengen. Iemand zin in koffie? Als er nou helemaal niemand koffie wil, dan kunnen we misschien een paar bekertjes koffie naar die oude mannetjes brengen.
1: Ik zie helemaal geen oude mannetjes.
2: Ach ja, je bent jong en blind voor de grijze wolken van de toekomst. Wie door zit verloopt, voelt het. Het verleden dwaalt hier nog door de straten met oude geveltjes. Ooit was dit een welvarende garnizoenstad, opgebouwd uit de Frankische nederzetting Zuidveen. 2000 jaar bestaat Zutphen al. En in elk straatje liggen honderden verhalen. Wie langs een café loopt dat de Poort van Kleef heet, wordt eraan herinnerd dat er hier inderdaad een poort was naar de Duitse stad Kleve. Daar zetelde toen de graaf van Gelre, afkomstig uit het Duitse stadje Gelder, waar ons Gelderland naar zou worden vernoemd. Graaf Otto van Gelre gaf Zutphen als eerste Gelderse stad zijn eigen rechten. En zo kon het gebeuren dat Zutphen in de 13e eeuw uitgroeide tot een welvarende handelsstad aan de IJssel, waar Noren, Duitsers, Fransen en Belgen te vinden waren aan de IJsselkade. Nu nog vind je met name die Franse invloed terug in het Zutphens dialect.
0: Gaat iemand die ouwetjes nog een beker koffie brengen?
1: Ik ga wel. Waar zitten ze? Ik loop ze maar even heen.
0: Vlak reïncorrelatie niet uit. Dat is toch steeds weer een heel gedoe.
2: Ver boven Zutphen zit God op zijn troon. Het is een beetje een rafelige troon geworden, want ja, de eeuwigheid is een hele zit. Maar voorlopig bevinden we ons dus in de 16e eeuw en zullen Zutphen en Kampen voor de Spanjaarden de bolwerken zijn die ze moeten innemen om door te kunnen stoten naar het noorden. Dirk Racing zit voor zijn boekwinkeltje onder de oude lindeboom. En als hij hoort dat stadhouder Willem van den Berg, een zwager van de prins van Oranje, de stad is uitgevlucht omdat de Spanjaarden eraan komen, dan maakt hij ook dat hij wegkomt. Ik heb hem nooit vertrouwd. Al is hij dan familie van de prins, roept iemand. Als de Spanjolen hier komen, dan gaan we er allemaal aan, roept een ander. Paap of geus, dat maakt niks uit. Wat denk jij ervan, Racing? Vraagt iemand aan de boekhandelaar. Racing heeft zijn Latijn geleerd in Leuven, dus die zal het wel weten. Wie zijn leven lief heeft, verlaat Zutphen. Hoe eerder, hoe beter, antwoordt Racing rustig. En jij dan? Vraagt iemand wantrouwig. Moet jij niet gaan pakken? Nee, ik ben te veel aan Zutphen verknocht, zegt Racing. Hier onder de lindeboom ben ik geboren en hier zal ik ook sterven. En de rest van de dag wandelt Racing, Dirk Racing, door Zutphen om de stad te zien die er morgen niet meer zal zijn.
3: The old Covent Garden. I remember only two.

0: Hi, this is Philip Lloyder from Thin Lizzy. Oh, jeez. Hold on. I'm dying here. And this is my new single. You know the one. You know what I mean. You know the song. Hold on. I'm dying here.
1: Als een vloedgolf spoelde het Spaanse krijgsvolk door de straten. Een hel van verschrikking brak los. Dagenlang duurde de moord op de burgerij. Met de ruggen tegen elkaar gebonden werden paap en geus in de IJssel gegooid. In deuropeningen en aan boomtakken hingen de bloedende lichamen van Zutphenaren te stuiptrekken. Aan de takken van de lindenboom op het stille pleintje bij de boekwinkel hing niemand. Daar had iemand de raad van Racing opgevolgd en was de stad uitgevlucht. Na 4 dagen van moord, plundering en brandstichting kwam de Spaanse furie tot bedaren en trok de troep van Don Frederico, de zoon van Alva, verder naar Kampen.

Toen de vluchtelingen terugkeerden in Zutphen, herkenden ze hun stad niet meer. Alleen het stille pleintje bij de boekwinkel was gespaard gebleven. Ze dachten aan de boekhandelaar die hun zo'n wijze raad gegeven had. Jammer genoeg konden ze hem niet meer bedanken. Of toch hoorden ze daar uit de kruin van de lindenboom zijn stem? Dirk Racing zei: ik wilde rustig op het bankje blijven zitten, in afwachting van wat komen zou. Maar toen ik het afgrijzelijke kermen hoorde van mannen, vrouwen en kinderen die op vreselijke manieren werden afgeslacht, toen ben ik de boom ingevlucht. En daar heb ik dagen gezeten, tot er niets meer was dan alleen de stilte. Een wonder, zeiden de mensen tegen elkaar. Want die eenvoudige boekhandelaar was de enige die de Spaanse hel had overleefd.

0: Mag ik u beiden van harte welkom heten in mijn spreekkamer, waar wij ook deze week eendrachtig zullen werken aan onze knelpunten, dilemma's en obstakels. De psychiater begon nogal officieel. Hij was in zo'n breedsprakige bui vanwege de montere aanblik van de twee cliënten die vanmiddag voor de verandering eens allebei op de daartoe bedoelde stoelen waren gaan zitten in plaats van eronder te liggen. De aanblik van Charlie, die keurig naar hem zat toegekeerd in een brave luisterhouding die hem deed denken aan de reclame voor His Master's Voice. Toen werd zijn aandacht getrokken door de eierwekker die Charlie aan het opwinden was. Pardon?
1: Ja, ziet u,
0: meldde Charlie.
1: Deze consulten zijn duur genoeg, dus een juiste tijdmeting lijkt mij prettiger voor iedereen.
0: Ze drukte nu met een veelzeggend gebaar bovenop het klokje.
1: Tijd loopt.
0: Dit zeggende was Charlie van de stoel gesprongen en had zich eronder behagelijk opgekruld. Een enigszins laconieke houding voor de eigenaar van een probleem, constateerde de geneesheer.
1: Jullie komen er wel uit, hè?
0: Mompelde Charlie en sloot toen demonstratief de ogen.

0: De psychiater zuchtte. Het lijkt mij evident dat iemand in deze ruimte hard bezig is een probleem te ontkennen. Charlie sprong op.
1: Helemaal niet. Ik ontken helemaal niks.
0: Je bent hier toch niet om grappig te gaan zitten doen met kookwekkers? Er is hier sprake van een serieus probleem.
1: Vergeleken met het tarief van uw consult is eigenlijk niets een probleem.
0: Merkte Charlie luchtig op. En toen riep ze volkomen bij verrassing.
1: Hey Google, alle lichten uit.
0: Ik begin een indruk te krijgen, sprak de dokter zichzelf bemoedigend toe, terwijl hij op de tast een lichtknopje probeerde te vinden. Is zij altijd zo recalcitrant? Ik knikte. En daarbij maakte ik ooit de fout om ook de koelkast op Google aan te sluiten. Daar hebben we geweten. Ik begrijp u niet, maar ik probeer bij te leren, klonk de gedwee vrouwenstem van Google op de achtergrond.
1: Hou je er buiten, bitch,
0: snauwde Charlie. En toen ging ze bij het speakertje staan huilen, zoals wolven dat naar de maan doen.

0: Radio City Hotel, goedemiddag.
1: Nog één drankje in Bar de Verloren Voetstap. Dan terug naar de lounge, waar vertrekkende hotelgasten verspreid over zit-eilanden zich vastklampen als weekenddrenkelingen aan het drijfhout van hun koffers. Uitchecken bij de meisjes in de mantelpakjes. Hun glimlach spiegelt in de palissanderdesk. En na een kus keren ze je de andere wang toe.
2: Taxi!
1: Taxi's rijden voor en langs en af en aan. Nog eenmaal is mijn blik over de hoeren en de heiligen van de stad gegaan.
2: Taxi!
1: Tot volgende week zaterdag om 10:00. Als deze lounge van dit hotel, als dit vertrek weer aankomst is geworden. Tot het volgende
0: weekend in Radio City.

Hij is wat vreemd. Hij is raar. De meeste tijd is hij bezopen. Hij is al jaren dood, al leeft hij nog. Had niets meer waarop hij nog kon hopen. Zijn ziel is hem al lang ontvlucht, maar onverschillig is hij doorgelopen. En hij heeft zijn glas en roept om meer. En roept, het verdomme niet, we leven maar één keer. Hij is wat vreemd. Hij is wat raar. En meestal kraamt hij onzin uit, dat is waar. Maar op een avond staan ze fel, zijn kraaien ogen. En als Sisti, samen zweerderig voorovergebogen. Leef in verwondering, zolang je het nog kan. Want daarna komt het cynisme. En dan... En uit zijn jaszak haalt hij alles wat de jaren hem gelaten hebben. Een stukje touw, een mes, een reclamefolder met een mooie vrouw. En hij wijst op de bevroren glimlach. Op de foto vol rimpels. En het gezicht vol kreukels. En fluistert, zij had mijn leven kunnen veranderen. Ooit, op die avond. Toen zij nog niet, en ik nog niet. Maar ik was één voetstap te laat voor mijn wals met Mathilda.

0: Wij gingen al naar Torremolinos voor de 80-jarige oorlog.
1: Ja hoor, echt waar.
0: En dan stonden wij langs de kant van de weg op een transistorradiootje naar het weeshuis van de hits te luisteren. Ja, en naar de Breakfast Pub en naar Route du Soleil.
2: Peter, wil jij mijn portemonnee zijn?
0: Een compleet radioarchief binnen handbereik op petervanbruggen.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan.

0: Kids in Kasteeltuinen Arsen.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden oud om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. De verdachten zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van de middag neemt vanuit het zuiden bewolking toe. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Magical Mystery Tour. Peter

mijn naam vergeten. Mijn Facebook-vrienden weten niet meer hoe ik heet. Ik heb altijd onbeschermd op Instagram gezeten. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij. Noem mij bij mijn username. Stuur mij een code, een wachtwoord. Bevestig mijn bestaan. Voor wie ik Twitter wil ik heten.

Olita Adams, Windows of Hope. Het is het lievelingslied van Bill Gates, die ooit de rijkste man ter wereld was. Getrouwd met Melinda, met wie hij elk jaar vele miljoenen schonk om de ziekte malaria uit Afrika te verbannen. Ook heeft Bill beloofd zijn hele vermogen na zijn dood te schenken aan goede doelen. Ondanks dat hij 3 kinderen heeft die het er niet mee eens zijn.

ons Microsoft, welkom op onze hardware-site. Geheiligd zijn uw Windows, uw updates komen, uw bugfix geschieden in Windows, als ook in Office voor de eeuwigheid. Geef ons heden ons dagelijkse reboot en vergeef ons onze illegale kopieën, zoals ook wij vergeven en onze hardware verkopen. En leid ons niet naar IBM, maar verlos ons van OS 2 tot in de eeuwigheid. Enter.

0: Ik zat met Debbie Harry in Hotel America in Amsterdam. Dat wil zeggen, ik zat en zij lag. Onder een deken, in bed. Dat kwam zo, haar vriend Chris had me uitgenodigd op de enige vrije dag van de band Blondie. En dat had Chris niet aan Debbie verteld. Dus die lag nu te pruilen onder een dekentje. Je hoorde trouwens de allereerste single van Blondie, In the Flesh. Dat was toen in 1977 een B-kantje.
1: Kun je even uitleggen wat dat is, een B-kantje?
2: Dat was een beetje voor haar tijd, B-kantjes. Dat hing er vanaf wat je was.
1: Ah, ik denk dat ik het al wel weet. De B van borsten of billen.
2: Ja, Peter. Hoe lang maken wij nou al busreizen samen? En nog altijd heb jij geheimen voor mij. Zoals, ben je een borsten of een billenman?
0: Ik ben een ogenman.
1: Hoger, hoger. Ja, daar ja. Goed zo, daar zitten de ogen.
2: Hallo, ze zijn blauw. Zie je dat?
0: De B van blauw. Blue eyes.

0: you and remain with you always.
1: Het is een dag om nooit meer te vergeten. Een dag om samen scampi's te gaan eten en sangria te drinken in het park.
2: Het is een dag om samen op een bankje te gaan zitten en te verdrinken in de blauwe oceanen van je ogen. Gelukkig heb je lippen die reddend kunnen zwemmen. Ik lig aan je oevers en ik lees je. Je bent een boek dat nooit uitkomt.
1: Ik ben met stomheid geslagen door de simpelheid van een dag die schittert door aanwezigheid. Zo'n dag is het. Blauw is de lucht, het gras is groen en jij verzucht. Eén ding is zeker, we kunnen deze dag nooit meer overdoen.
2: Ik hou van je, want met jou is iedere dag een volmaakte dag.
3: Just a perfect day.

0: Wat een geweldig stadje is dit, hè? Je zit hier echt in de middeleeuwen.
1: Vertel ons even waar we zijn. Dat is leuk voor de luisteraars.
2: We zijn namelijk in het kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst.
1: Hoe weet jij dat, Platina?
2: Dat moest ik zeggen van Peter, maar eerlijk gezegd, ik weet van niks.
1: Hoe zou je anders moeten weten hoe groot de stad is? Je kan toch niet over de huizen heen kijken?
2: Ik heb op school nooit geografie gehad.
0: Er was eens een tijd dat Gelderland nog een hertogdom was. En dat hertogdom hoorde bij de stad Geldern, even over de Duitse grens. Kijk maar eens om je heen, want zoals het nu is, zo was het toen ook. Bronkhorst, vlak onder Zuidveen, dat we tegenwoordig kennen als Zutphen. Een paar boerderijen, een edelsmid, een kaasboerderij. En wij zitten nu tegenover het Hoge Huis op het terras van het Wapen van Bronkhorst. Auto's zie je hier niet, die moeten namelijk allemaal buiten het stadje geparkeerd worden. En dus is dit ongeveer de enige plek in Nederland waar je nog echt in de middeleeuwen kunt wanen. Dan moet je er dus wel bij denken dat daar een enorm kasteel heeft gestaan, op de heuvel daar. Het kasteel van Gijsbert de Vijfde van Bronkhorst. Kan je je voorstellen dat dit in de 14e eeuw een stadje was? Het is nu niet meer dan een paar wevershuisjes en patricierspanden. Je moet het echt met een vergrootglas zoeken tussen Steenderen en Toldijk. Drie straten, dat is alles. De Molenstraat, de Veerstraat en de Boterstraat. Maar dit was dus ooit een modelstadje. Hier werd bier gebrouwen en brood gebakken. En dat mocht pas buiten het stadje worden verkocht als alle Bronkhorstenaren zelf voorzien waren. Waar we nu zitten, dat was ooit een herberg. En die mochten geen enkele reiziger vergeefs naar een slaapplaats laten vragen. Dat werd allemaal bepaald door de machtige heren van Bronkhorst. En nu is hun kasteel volledig verdwenen. Alles wat er nog over is van hun verheven burcht is een heuvel waar nog altijd wel de bloemen en planten groeien die er ook al groeiden in de lang vervlogen middeleeuwen.

Het was hier vlakbij, in Zutphen, dat ik een modezaak binnenstapte en tegen de verkoper zei: ik zoek precies zo'n jas wat ik nu aan heb. Blauw met grijs vloer. Ik had namelijk vandaag Paul Simon heel even gesproken en die wilde me wel een interview geven, maar dan moet ik hem mijn jasje geven. Jammer, dat jasje hadden ze niet meer. De volgende dag kreeg ik evengoed mijn interview, maar wel van iemand die continu heel begeerig naar mijn jasje zat te staren.

Lenny Gardner komt uit Amerika. Kan ze op zich niks aan doen. En zij bezong het vrouwelijk liefdespel. En ik weet niet of je het verschil kunt horen. Want dit is namelijk het mannelijk liefdespel. Grote stappen, gauw.

Weinig mensen uit de grote stad weten dat. Maar dieren praten als ze jarig zijn. Zij klagen als ze slecht behandeld zijn en prijzen de boer en de vrouw die goed voor hen zorgen. In deze boerderij moet het geweest zijn dat een boer zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen. Hij ging op de verjaardag van een van zijn 12 dieren stiekem luisteren in de stal. Alweer een jaartje ouder, zei het paard. Ja, maar wat er nou komt, dat is niet best, zei de koe zuchtend. Ik moet er niet aan denken, sprak het paard. Het is zo'n beste boer en dat ik hem zelf in mij moet wegbrengen, dat vind ik nog wel het allerergste. Ja, zuchtte de koe weer. En wat moet, dat moet. De boer had genoeg gehoord. Wat hadden ze gezegd? Het paard zou hem wegbrengen naar het kerkhof. Dat kon niet anders. Dit jaar nog. Maar daar wist de boer wel wat op. Hij ging met zijn paard naar de markt en verkocht hem aan een paardenkoopman. Weg ermee, dan kon er ook niks gebeuren. Maar wat gebeuren moet, dat moet. En in de maand mei zag de boer dat hij nieuwe buren had. Hij klom op een ladder om te kunnen zien wie er naast hem waren komen wonen. En toen hij zag dat het de paardenkoopman was, viel hij van schrik van de ladder. En hij was op slag dood. Omdat de overledene zelf geen paard meer had, vroeg de weduwe bij de buren een paard te leen om haar man naar zijn laatste rustplaats te kunnen brengen.

0: Charlie tilt haar kopje op. Want het zou een van de vragen kunnen zijn. Bijvoorbeeld, Charlie, heb jij zin in een XXL-bot? Jammer. Ben je gelukkig, Charlie?
1: Ze zucht. Dat heet heel anders in het Hons, Peter.
0: Charlie kwispelt.
1: Dat heet heel anders.
0: Charlie kwispelt nogmaals. Slaakt dan een diepe zucht.
1: Maar dat zullen jullie mensen nooit kunnen begrijpen.
0: Oh, hoor ik, we zijn al een meervoud geworden. Ik pak de riem en met z'n drieën lopen we de regen in. Nou kwispel je niet meer, hè, zeg ik uit mijn mondhoek naar Charlie.

In de bossen van Lochem tot Montferland, daar kun je ze vinden. De witte wieven, die geen mens kwaad doen als je ze maar met rust laat. Iemand uit Beek, die s'avonds op weg was naar huis, vroeg met zijn dronken kop of een wit wief met hem wilde dansen. En dat deed ze, de hele nacht door. Zelf wou de man er steeds een eind aan maken, maar ze bleef maar doordansen en hij moest maar mee blijven doen. Zelfs toen hij niet meer wilde of kon. Het zweet gutste van zijn kop, alsof het een hete zomermiddag was en hij een rogge aan het maaien was. Hij smeekte haar op te houden, maar ze luisterde gewoon niet. En toen de dag aanbrak, viel de man dood voor haar voeten neer.

De witte wieven. Ze worden beschreven als kwaadaardige wezens die 's nachts uit het moeras komen en de huizen binnengaan en de kinderen uit hun bed halen. Ook uit de 15e eeuw zijn er stukken bekend waarin de kerk waarschuwt tegen het geloof in witte wieven. Volgens Mol, zo heet die man, is het geloof aan de witte wieven vooral bij de Friezen heel erg lang heel levendig geweest. Over het algemeen heeft de kerk hard geprobeerd het geloof in de witte wieven de kop in te drukken. Dat wordt door sommigen verklaard door een bepaald idee over de oorsprong van de witte wieven. De plaatsen waar de witte wieven verbleven waren de oude velden en heilige grafheuvels. Hier zouden vroeger de oude Germaanse priesteressen zijn begraven en eigenlijk nog steeds worden vereerd. Een heel wat eenvoudige verklaring is dat het geloof in witte wieven simpelweg voortkomt uit de nevelstroken die men boven de weilanden ziet hangen en boven het water. En waar men gemakkelijk een gestalte met een wit gewaad in kan zien. Inderdaad waar dat veel verhalen over witte wieven voorkomen in moerassige of veenachtige gebieden waar de omstandigheden zo zijn dat er vaak mistslierten over het land hangen.

0: Van Lochem rijden we naar het noorden, richting Overijssel. Zoals we allemaal weten, een provincie. We hebben momenteel 12 provincies. En globaal zou je kunnen zeggen dat we 3 noordelijke, 3 oostelijke, 3 westelijke en 3 zuidelijke provincies hebben. En dat je de klompen mag aanholen. Tot volgende week in Drenthe.
1: Wie is eigenlijk jouw favoriete hond, Peter?
2: Op dit moment ligt Charlie op Peters hand te kluiven. Dus ik weet niet of jij verder nog plannen had met die vingers.
0: Charlie is niet alleen een hond, ook een vrouw. Dus met dit soort achterloos gestelde vragen moet je extra op je hoede zijn, hè Charlie? Toen vroeger een moeder nog leefde aan haar vroeger wie haar favoriete kind was, dan zei ze, het kind dat nu voor me staat.
2: En voor welke diplomatieke dienst werkte jouw moeder?
0: Oh Charlie, hij beet een beetje.

0: Wij gingen al naar Torremolinos voor de 80-jarige oorlog.
1: Ja hoor, echt waar.
0: En dan stonden wij langs de kant van de weg op een transistorradiootje naar het weeshuis van de hits te luisteren. Ja, en naar de Breakfast Pub en naar Route du Soleil.
2: Peter, wil jij mijn portemonnee zijn?
0: Een compleet radioarchief binnen handbereik op petervanbruggen.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Nu bij Dirk, Westland Barbecue Salades. 450 gram, €2,79.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
17: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
18: Ah, nee.
17: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu.

0: Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kinahan wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het zijn een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
3: Theater van het Sentiment. Antje Monte.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom in het Zomertheater van het Sentiment. Het is de zomer van 1967. Je draagt bloemen in je haar, de Beatles zingen dat liefde alles is... en duizenden jongeren trekken naar San Francisco op zoek naar vrijheid. Minirokken worden nog korter, kleuren nog feller en popmuziek verandert voorgoed. Maar achter al die flower power is de wereld allesbehalve rustig. Vietnam, de Zesdaagse Oorlog en grote rassenrellen in Amerika. Het is misschien wel de kleurrijkste en meest tegenstrijdige zomer van de jaren 60. En terwijl wij de komende 2 uur deze herinneringen gaan herbeleven... komt uit jouw transistorradio de heerlijke stemmen van Stevie Wonder... met I Was Made to Love Her. Dit is Theater van het Sentiment. Fijn dat je luistert.

0: Het is de zomer van 1967. De zon staat hoog aan de hemel. En ik scheur op dit moment over de snelweg in een hele populaire auto van dit moment. Hij is heel klein, vierkant en razendsnel. Ik heb het over de Mini Cooper. Net 3 jaar te koop in Nederland, maar nu al helemaal opgenomen in het straatbeeld. En ik maak nu even een kleine stop langs de weg, want daar staat namelijk conservator van het Lauwman Museum, Sjoerd van Bielsen. Een hele goede middag, Sjoerd. Wat leuk dat jij er weer bent. En ik heb meteen een vraag voor je, want hoe snel kan ik eigenlijk met dit blikje?
1: Nou, je hebt gekozen voor deze felrode Mini in de Cooper-uitvoering.
0: Ja.
1: En met de Cooper, ja, dan ligt de topsnelheid op 160 km per uur... als er een S'je achter jouw naam staat. Maar als je de baasversie hebt, dan hou je maar 115 km per uur. Maar 160 km per uur in deze compacte, kleine stadsrakker... Dat is ook niet iets wat je wil uittesten, hoor. Dan vind je 115 km per uur al voldoende.
0: Ja, nou, ik heb gelukkig vakantie, dus ik heb geen haast. Dat scheelt. We gaan lekker rustig rijden. Maar oké, vertel eens even, wat voel je als je in deze auto zit? Schud jij ook een beetje heen en weer?
1: Nou, wat voel je niet, wou ik zeggen. Van, als je last hebt van nierstenen, dan is dit de optimale auto om die zo snel mogelijk uit je lichaam te krijgen.
0: Elk nadeel heeft een voordeel, hè?
1: Ja, want je schudt alle kanten op. Dat is maar dat is het dynamiek van de auto, laten we het zeggen. De charme van de auto. Hij heeft natuurlijk, hij is maar klein, hij is maar 3,5 meter lang. Je kunt hem in alle parkeervakken kun je hem zetten.
0: Ja.
1: Maar omdat hij ook zo compact is, is hij ook, als je naar het onderstel kijkt, is hij vierkant, bijna vierkant. Dus dat betekent de afstand van de twee assen, maar ook de afstand van de wielen onderling. En dan is hij vierkant. En dan kun je hem heel makkelijk kun je hem rijden, wendbaar. Maar dat betekent ook dat je alle klappen moet opvangen. Ook omdat hij van die hele kleine veerwegen heeft.
0: Ja.
1: Dat maakt hem ook al een beetje baldadig, die auto. Als je naar het neusje kijkt, die ronde koplampjes, die prima op die omhoog getrokken wielschermen. Dat grilletje wat hem al positief, wat jou eigenlijk positief moet laten stemmen. Want hij lacht gewoon naar je.
0: Ja.
1: Het is een hele vriendelijke rakker.
0: Ja.
1: En door zijn compacte buitenafmetingen denk je al van, weet je wat, als je hem s'avonds op straat zet, ik neem hem onder mijn arm en dan neem ik hem mee naar binnen. Zo lief is hij. Hij komt zo sympathiek over.
0: Ja, nee, helemaal eens, helemaal waar. Alleen, ik zit wel met een klein probleempje, want ik kan mijn koffers niet echt makkelijk kwijt. Hoe ga ik dat oplossen?
1: Oplossing 1 is, je zet mij eruit en je zet de koffer op de voorstoel. Maar een andere oplossing is natuurlijk, hij heeft maar een heel kleine bagageruimte. Die klep die opent ook naar de onderzijde toe. Je hebt het brandstoftankje daar. Maar dan zouden we toch even terug naar de prijslijst van deze auto moeten. En daar een Imperial moeten aanvinken. Want dan kun je al je bagage, die kun je op het dakje leggen.
0: Oh,
1: en dat is ook weer een voordeel, want dan maakt je auto bijna 2 keer zo hoog. En dan zien mensen je ook makkelijker in het verkeer. Want het is wel een autootje dat, waar je eigenlijk heel makkelijk overheen kijkt in het verkeer.
0: Ja, nou daar wil ik dan niet te veel over nadenken. Ik weet niet of mensen dat herkennen, maar ook als ik mijn auto ga inruilen, dan heb ik altijd een beetje pijn in mijn hart. En dit autootje, dit kleine autootje, daar ben ik ook al een klein beetje verliefd op geworden. En ik kan ook gewoon tegen mijn auto praten. Ja, het is heel raar eigenlijk. Misschien moet ik toch een keer een dokter
1: ook
0: bellen. Echt?
1: Ja.
0: Oh, Sjoerd, gelukkig.
1: Ja.
0: Ik dacht, er is iets niet helemaal goed met mij. Maar ik ben heel benieuwd of andere mensen dit ook herkennen. En laat het ons vooral weten in de reacties. Als je ook wel eens tegen je auto praat, zoals wij. Maar Sjoerd, ik ga snel weer door naar mijn volgende bestemming. Ik zet je dus hier alweer af. Maar heel graag tot de volgende keer.
1: Ja, ga ik mijn nieren weer eventjes rust geven.
0: Heel goed.
1: Oké.
0: Doei.
1: Oké. Hoi.

0: Wim Zonneveld op de plaat.
1: Mag ik me even voorstellen? Pim de pompbediende van het Gulf Benzinestation.
0: Koop deze plaat voor 1,25 gulden bij elk Gulf Service Station waar een Zonneveld biljet hangt. Bij Gulf.

0: Doors met Light My Fire. De grote doorbraak voor de Doors in de zomer van 1967. Die hiermee 3 weken lang op nummer 1 staan in Amerika. En toen de Doors in de Ed Sullivan Show mochten optreden, moesten ze van de producer het woord higher uit de tekst veranderen, omdat het als een verwijzing naar drugs kon worden opgevat. Nou, Morrison beloofde dat min of meer, maar zong tijdens de live-uitzending gewoon de originele tekst. Nou, daarna kregen de Doors te horen dat ze nooit meer terug hoefden te komen. Maar het heeft hun succes niet in de weg gezeten.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Deze voorstelling gaan twee platen de strijd met elkaar aan. En jij bepaalt wie dit duel wint. Dus kies jij dit of kies jij dat. 1967 is een legendarisch en experimenteel muziekjaar. In het Westen maken we bijvoorbeeld kennis met het instrument de sitar. En die is flink te horen op de nummers die het vandaag tegen elkaar gaan opnemen. Aan de ene kant hebben we de hofleverancier van de sitar in Europa. Samen met de

0: Ja, twee geduchte tegenstanders dus. Maar voor wie kies jij? Within You, Without You van de Beatles of Hole in My Shoe van Traffic? Nou, er is al gestemd, dus ik ga even voorzichtig kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat Hole in My Shoe van Traffic echt een enorm stuk voorstaat op de Beatles. Nou, we weten eigenlijk vanaf gisteren dat het ook zomaar ineens weer kan veranderen. Kijk even naar Aram en naar Bas. Ja, het lijkt niet spannend, maar het kan zomaar wel heel spannend worden. Want we zijn nog pas aan het begin van deze voorstelling. En je weet het, met de winnaar sluiten wij straks de zomer van 1967 af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En je weet het, vertel er altijd bij waarom.
1: Dit

Dit is het nieuwe zoutje dat eruit springt. Dat apart is. Merik krokante steaks. Knapperig vers.

0: dit in 1967 een grote zomerhit in Engeland. En daarvoor hoorde je Cats met Sure He's a Cat. Ik krijg al hele leuke reacties binnen voor ons spel Dit of Dat. En ik ga er een aantal even voor jullie voorlezen. Els zegt, lieve allemaal, hallo, ik was geen fan van de Beatles en ook niet van de Stones. Ik dacht dat het 1967 was, met mijn moeder in de stad. En daar liepen een horde gillende, kwijlende en hysterische meiden tegen in verband met een rondvaart van 4 paljassen. Nee, doe voor mij vandaag maar een streepje bij Hole in My Shoe. Oké, Els, dankjewel voor dit mooie verhaal. Jouw stem staat genoteerd. En dan hebben we ook nog iemand die dan toch wel weer een stem geeft aan de Beatles. Mijn stem is voor Within You, Without You. Geschreven door George Harrison en vol met Indiase invloeden, klanken en instrumenten. Prachtig samengebracht in een toonaangevende compositie. En dat is van Frank. Dankjewel ook Frank. Jouw stem staat ook genoteerd. Ja, en net had ik een gesprek met Sjoerd van Bilsen, conservator van het Lauwman Museum. En ik had met hem natuurlijk een gesprekje over de Mini Cooper waar ik in rij. En ik vertelde dat ik altijd tegen mijn auto praat. En nu krijg ik net een reactie van Kitty. En die zegt, ik praat niet tegen mijn fiets. Maar ik zing erop, begin 's morgens meestal met Oh Happy Days. Daar word ik vrolijk van. Nou Kitty, ik word dan weer heel erg vrolijk van jouw berichtje. Dus dank daarvoor. We gaan naar het gevoel van de zomer. Want het is de zomer van 1967, beter bekend als de Summer of Love. Een zomer vol hitte, muziek en natuurlijk flower power. En het is een echte sportzomer. We kijken naar Wimbledon en de Formule 1. Maar helaas ook naar een tragische Tour de France. Want tijdens de Tour overlijdt de Britse wielrenner Tommy Simpson na een combinatie van extreme hitte, alcohol en doping. Tour kan gelukkig toch nog doorgaan zonder meerdere slachtoffers. En de uiteindelijke winnaar is Roger Penschon.
1: Onder ritmisch handgeklap gaat hij de laatste 100 meter afleggen. Nog 90, nog 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. En daar gaat hij over de finish. Penschon, hevig vermoeid, maar opgewekt natuurlijk en blij. Penschon, die zo hard heeft moeten vechten om deze Tour de France te winnen, maar die vandaag dan de laatste hand heeft gelegd aan zijn overwinning, aan de parel in zijn carrière die hij in deze Tour de France aan een keten heeft geregen.
0: Ook in deze zomermaanden wordt er hard gewerkt aan de nieuwe metrolijn in Rotterdam. Als alles volgens planning verloopt, kan er begin volgend jaar voor het eerst met de metro gereisd worden. En hoewel je in verschillende Europese steden al ondergronds kunt reizen, krijgt Rotterdam daarmee de eerste metro van de Benelux. De metro zal ervoor zorgen dat je heel gemakkelijk van A naar B komt. Bijvoorbeeld als je naar de overkant wil van de Maas.
2: Hoe lang doet de trein er nou over onder de Maas door?
3: Nou, dat hebben we gisteren eens uitgemeten. Dat was ongeveer 2 minuten.
2: Het is wel de snelste verbinding, want met een autobus kan je zo gauw niet, hè?
3: Nee, dat speelt onnoemelijk.
0: De muziekwereld draait natuurlijk gewoon door deze zomer. All You Need Is Love van de Beatles en A Wider Shade of Pale van Procol Harum domineren de hitlijsten. Na maar liefst 20 weken moet Sammy van Ramses Shaffy de top 40 gaan verlaten. Gelukkig verdwijnt het nummer niet van het podium. En tijdens de tour met het trio Louis van Dijk blijft Sammy gewoon op de setlijst staan.
4: Sammy loopt niet zo verlegen door de steden. Waarom loop je zo verlegen, Sammy?

0: Ja, blijft prachtig, hè? Niet iedereen trekt er deze zomer op uit. De een blijft lekker thuis voor de buis en kijkt naar het nieuwe jongerenprogramma Hoepla. De ander zoekt verkoeling in de bioscoop met de misdaadklassieker Bonnie and Clyde. Of toch lekker naar buiten, naar het Nederlandse strand toe. Niet om te zwemmen of te relaxen, maar om toch misschien nog op vakantie te gaan.
1: Een Nederlandse en een Franse krant organiseren ieder jaar zandbouwwedstrijden. En in Scheveningen waren heel wat kinderen in de weer om de prijs te bemachtigen van een 8-daagse reis naar Frankrijk. Zand laat zich makkelijk vormen door wie geduld heeft en enig talent. En er kwam een grote verscheidenheid van vormen uit het Scheveningse strand tevoorschijn. Prijsdier was een aapje op een tak van Jacqueline Alkemade. De zee spoelt alles weg, behalve de herinnering.
2: Theater van de Sentiment is onderweg met Antje Montero.

0: Na de grote wielerronde zoals de Tour de France kent Nederland de internationale Tour de Junior van Achterveld, vlakbij Amersfoort. Die wordt ieder jaar in de laatste week van juli gehouden. In deze wielerwedstrijd voor junioren, die nu al voor de 10e keer werd georganiseerd, verschenen ook dit jaar weer 75 jongens tussen 12 en 16 jaar uit Nederland, Duitsland en België aan de start. Ze streden 6 dagen lang om een echte gele trui. Of eigenlijk meer dan één, want voor iedere leeftijdsklasse was er één apart. Anders zou het natuurlijk niet eerlijk zijn. Een renner van 16 heeft nu eenmaal meer kans dan een renner van 12 jaar. 6 dagen lang wierpen de jonge renners, voorafgegaan door 3 motorrijders en gevolgd door een bezemwagen, net zoals in de grote Tour, al hun krachten in de strijd om elkaar de eer te betwisten na de etappe van 36 kilometer bovenop het ereschavotje te mogen staan. En niet alleen hun krachten, maar boven alles hun sportiviteit. Want die sportiviteit telde voor het eindklassement wel degelijk mee. Als je echt renner wilt worden, is het heel erg belangrijk om te leren dat er in de sport nog één ding hoger dan winnen staat. Dat is fair play. Sportief en eerlijk zijn. Eigenlijk is deze Tour ook een echte ronde van de toekomst. Het is de eerste sport op de wielerladder. Leo Duindam, die nu al lang een beroemd renner is, reed als jongen van 14 jaar al mee in deze Tour van Achterveld. En hij won nog een etappe ook. Er werd gereden om fraaie bekers en eremedailles. En weet je wat ook zo leuk was? In de stoet reed een echte verslaggever mee die via de mobilofoon vertelde wat er allemaal gebeurde. Zodat de mensen, waar ze ook stonden, alle demarages, tussensprintjes en inhaalmanoeuvres konden volgen.
1: Je luistert
2: naar het theater van het sentiment.
1: NPO Radio 5.

0: Adieu, mon amour, van Richard Anthony. Durf er bijna niet doorheen te praten, zo mooi is het. En daarvoor hoorde je Turtles, She's Rather Be With Me. Ik heb twee hele leuke mensen bij mij op het podium staan die een stem uit hebben gebracht voor ons spelletje Dit of Dat. En de eerste is Rien. Rien, welkom bij mij op het podium.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe oud ben je in 1967?
1: 12. Net vanaf de lagere school.
0: Ja, oh, spannende tijd. Dan ga je zo meteen naar de grote school.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, leuk. Hey, en jouw stem gaat uit naar?
1: Beatles.
0: Naar de Beatles. En waarom?
1: Altijd Beatles.
0: Altijd Beatles. Oh, ik heb een echte Beatle-fan. Bij mij op het podium, hoor ik al.
1: Ja, dat klopt zeker. Maar niet alleen super, ja, wel super Beatle-fan, maar niet alleen Beatles. Ik vind echt heel veel muziek heel erg leuk, vooral jaren 60, 70. Zoals ik ook gezegd heb of geschreven had. Ik ben begonnen met het verzamelen van singeltjes. Ooit met Beatles-singles begonnen. En dat is een klein beetje uit de hand gelopen. En nu een verzameling van, ik denk, ruim 2000 singles.
0: Zo!
1: Met echt van alles. Dus Beatles, Rolling Stones, vooral de jaren 60, 70. En wat ik daarna gewoon heel leuk vind. Ja. En ik vind het gewoon heel veel muziek leuk. Ook Nederlandstalig, maar ook Duits. Echt gewoon heel veel.
0: Ja, maar wel echt een diehard Beatle-fan dus nu bij mij op het podium. Dat is zeker. Hartstikke leuk. Ja. Nou, ze staan een beetje achter. Want Hole in My Shoe van Traffic staat toch wel een heel groot stuk voor. En aan de andere kant van het podium heb ik Hans staan. Hans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi. Hoe oud ben jij in 67?
2: Oh, dat wil je niet weten, bijna 10 maanden.
0: Oh, zo oud al. Nou, heel goed. En jij hebt gestemd voor Traffic, hè?
2: Klopt.
0: Ja, en kun je mij vertellen waarom?
2: Ja, gewoon. Ja, ik heb het natuurlijk van later allemaal meegekregen. Maar ik vind het gewoon een fantastisch mooie plaat. En misschien is die van de Beatles, zou ik die ook wel heel mooi vinden als ik hem zou kennen. Maar ja, die van Traffic ken ik nou eenmaal. Dus het is ook wel een beetje een veilige keuze van mij.
0: Ja.
2: En ik vind het gewoon bijna een kippenvelplaat. Ik vind Traffic met Hole in My Shoe was dat, dacht ik, geloof ik.
0: Ja.
2: Ja, nou, ik vind het gewoon een geweldig nummer. Ik vind hem echt fantastisch.
0: Ja, het geeft je kippenvel.
2: Geen kippenvel, ja.
0: Dat is zeker een goede reden. Het raakt je, dus dan is het zeker een goede reden om daar je stem op uit te brengen.
2: Ja.
0: En Hans, je bent ook niet de enige, want hij staat best wel heel erg ver voor op het nummer van
2: mooi.
0: De Beatles. Dat is mooi voor jou, maar natuurlijk niet als je echt een Beatle-fan bent. En dat is Rien.
2: Dat snap ik.
0: Ja, dus Rien, ik wil jou dan toch even het podium geven om een oproepje te doen om de mensen die luisteren toch even over de streep te trekken om nog te stemmen op de Beatles. Dus pak je even je moment.
1: Ja, heel graag. Ik zou iedereen aan willen raden om echt voor de Beatles te stemmen. Zeker door het geweldige sitarspel van George Harrison. En wat hij veel meer nummers en ook nog bekendere nummers gedaan heeft. En Hole in My Shoe zit ook zeker in mijn verzameling. Maar ik ga toch nog steeds voor de Beatles. En wat ik al zei, ik zou iedereen aanraden dus om Beatles te stemmen.
0: Goed gedaan, Rien. En dankjewel, Hans. Ik ga voor jullie allebei duimen.
1: Oké,
2: dankjewel.
0: Fijne middag.
2: Doei. Dankjewel.

0: Otis Redding en Carla Thomas met Tramp. En daarvoor hoorde je de Kings met Waterloo Sunset. Ja, de hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1967. Ja, en wie wint krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentautootje. En wil je meedoen? Ja, dan moet je toch eerst even raden van wie deze stem is.
1: Mag ik me even voorstellen? Pim de pompbediende van het Gulf Benzinestation.
0: Nou, weet jij het? Met het goede antwoord geef jij je op voor het spelletje. Dus geef het door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet speel jij dan straks samen met mij het sentimentspel. Nou, deze eerste acte is echt voorbijgevlogen. Ik haal even een koffie. Bas, Arum, ik weet niet, iedereen die hier aanwezig is, jullie ook allemaal gezellig iets lekkers? Ja, nou, dat komt helemaal goed. De zomer van 1967 gaat verder na de pauze. Maar eerst nog heb ik voor jullie een piepjongen, Patricia Pai, met Je bent niet hip. Tot zo!

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Terrasom.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 5 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een

0: kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van die metingen, van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. En zo denken ze weermodellen en verwachtingen van luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. En de vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

Welkom terug bij het Zomertheater van het Sentiment. Het is de zomer van 1967. Het jaar waarin Aretha Franklin definitief haar kroon krijgt als Queen of Soul. Met Respect neemt ze een bestaand nummer op van Otis Redding en maakt er een totaal iets eigens van. Krachtig, trots en onafhankelijk. Het wordt niet alleen een wereldhit, maar ook een anthem voor vrouwen en voor iedereen die simpelweg zegt: behandel mij met respect. Ja, straks vraag ik aan het reisloket wat een leuke bestemming is deze zomer. En ik vraag me af, waar ben jij de zomer van 1967 op vakantie? Is dat in Nederland of misschien in het buitenland? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app. En je weet het, foto's zijn ook altijd meer dan welkom.

0: Gloria was dat van Them. Het is de Summer of Love en alle Amerikaanse hippies hangen op dit moment rond in San Francisco. Maar hier in West-Europa vertrekken ze massaal richting India via de zogeheten Hippie Trail. Nou, dat klinkt wel heel avontuurlijk.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Ja, welkom. Wat moet ik me nou voorstellen bij de Hippie Trail naar India? En waar begint die?
2: Nou, de Hippie Trail is een reisroute die vanuit West-Europa helemaal richting India loopt. Je vertrekt bijvoorbeeld vanuit Amsterdam en dan reis je dus door heel Europa naar Istanbul. En dat is eigenlijk de poort naar Azië. En vanaf daar ga je verder door Iran, Afghanistan en Pakistan, totdat je uiteindelijk na pakweg 10.000 kilometer in India aankomt.
0: Zo, 10.000 kilometer. Ja, dat is wel een reis, hè? Hoe kom ik daar dan uiteindelijk?
2: Nou, dat mag je eigenlijk helemaal zelf invullen. Want veel hippies die liften een deel van de route. En die pakken een goedkope bus of die rijden met de trein. En er zijn natuurlijk ook avonturiers die zelf met de auto gaan. Of met een busje. Bijvoorbeeld de Volkswagen Type 2 is op dit moment hartstikke populair.
0: Oh, oké. Dus als ik zou willen, zou ik gewoon met mijn Mini Cooper naar India kunnen gaan.
2: Ja, natuurlijk kan dat.
0: Nou, wat super. Maar het klinkt natuurlijk 10.000 kilometer niet bepaald. Het is een weekje weg. Hoe lang ben ik dan wel niet op pad?
2: Dat ligt eigenlijk wederom helemaal aan jezelf. Want bij de Hippie Trail geldt toch wel, de reis is minstens zo belangrijk als de bestemming. Je komt door allerlei landen en ontdekt onderweg steeds nieuwe culturen. Dus als je een beetje tussen haakjes vlot doorheen reist, dan ben je een maand of twee onderweg. Maar blijf je onderweg wat langer hangen, ja, dan kun je zomaar wel een half jaar weg zijn. En als je echt helemaal losgaat, dan ben je misschien wel een jaar van huis. Dus Antje, voor een hippie trail, dan moet je wel een beetje een avontuurlijk type zijn. Ben ik dan bij jou aan het goede adres?
0: Nou, een jaar van huis, helemaal naar India. Denk het niet.
2: Toch niet, hè?
0: Nee, maar ik wil er toch nog meer van weten. Want wat ik me wel afvraag is, waarom iedereen specifiek naar India toe gaat? Waarom die plek?
2: Nou, veel jongeren die zijn geïnteresseerd geraakt in de Indiase cultuur en religie. Sommigen verdiepen zich in het Hindoeïsme of het Boeddhisme. En anderen komen vooral voor de muziek en de cultuur en natuurlijk het avontuur. En de Beatles hebben India natuurlijk ook flink onder de aandacht gebracht.
0: Ja, dat heb ik inderdaad gehoord. Er is er ook een Beatle in India geweest?
2: Jazeker, George Harrison. En hij is helemaal gegrepen door de Indiase muziek. Met name het Indiase instrument de sitar, die heeft hij in India leren spelen.
0: Ja, de sitar, ja, daar gaat onze dit en dat natuurlijk over.
2: Ja, zeker, inderdaad.
0: Met het nummer Within You, Without You van de Beatles en Hole in My Shoe van Traffic. Daarin hoor je ook echt uitdrukkelijk de sitar. Maar ja, Vertel eens even, wat voor instrument is het dan ook alweer?
2: Ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven. Het is een soort Oosterse gitaar. Het ziet er heel bijzonder uit. Het is moeilijk te omschrijven. Er zitten allemaal kleine Indiase aspectjes eraan. En het is natuurlijk een hele unieke sound. Dat hebben we natuurlijk wel gehoord.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, ik moet toegeven, India trekt mij wel steeds meer. Het is een lange reis. 2 maanden, misschien nog op het randje. Maar kan ik niet gewoon met het vliegtuig gaan als ik sneller heen en weer wil?
2: Ja, natuurlijk kan dat. Daar ervaar je niet de hele trail, dus dat is zonde. Maar geloof me, India heeft genoeg te bieden. Dus je zult alsnog hartstikke genieten.
0: Nou, dat klinkt helemaal top. Dankjewel. Goh, nou, door de Beatles heb ik helemaal zin gekregen in rockmuziek. Maar dan wel met een India's tintje. En volgens mij houden ze in Schotland bij de Incredible String Band daar ook wel van.

0: Sound of the Screaming Day, Golden Earrings. En daarvoor hoorde je de Incredible String Band met Painting Box. Deze band komt uit Schotland. Het nummer komt van hun album The 5000 Spirits of the Layers of the Union uit 1967. En het album staat bekend als een van de vroege meesterwerken waarin westerse popvolkstructuren werden gemengd met Indiase muziek. En over Indiase muziek gesproken, ik ben natuurlijk in India 1967 op vakantie. En ben jij in het verleden ook wel eens in India geweest? Ik ben benieuwd, wanneer was dat dan? En hoe was dat? Of waar was jij überhaupt op vakantie in 1967? Ik hoor heel graag jullie verhalen, dus deel jouw vakantieherinneringen en het liefst ook jullie vakantiefoto's via de NPO Luister-app.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Deze zomer staan twee topplaten tegenover elkaar in de ring. En jij bepaalt wie er wint en straks helemaal wordt gedraaid aan het einde van deze voorstelling. Vandaag gaat de strijd tussen twee platen met de sitar. Met aan de ene kant de Beatles met Within You, Without You.

0: Ja, welke kies jij? Het spirituele within you, without you of het absurde hole in my shoe? Ik ga eens even kijken wat jullie tot nu toe hebben gestemd. Ja, en dan zie ik dat hole in my shoe van Traffic toch echt wel nog heel erg ver voor staat. Maar gisteren hadden we ook ineens een verrassing dat de nummer 2 toch ineens aan het einde de nummer 1 werd. Dus er kan nog echt van alles gebeuren. En dat hoopt natuurlijk ook mijn volgende gast bij mij op het podium. André, welkom.
1: Welkom, hallo.
0: Hi, hallo.
1: Hallo.
0: Hi, nou, het is 1967, hoe oud ben je?
1: Ik ben dan 9 jaar.
0: Je bent 9 jaar. En ja, jouw stem gaat naar de Beatles, hè?
1: Tuurlijk, altijd de Beatles. Ze zijn zo geweldig. Grondlegger van de popmuziek. Hun muziek was zo divers en zo, zeg maar, speciaal.
0: Ja.
1: Altijd iets anders, altijd andere melodieën, andere teksten, bijzondere melodieën. Dus ze zijn zo grondleggend geweest voor alle popmuziek na hun. Dat ze daarmee zeg maar toch wel bepalend zijn geweest voor alle pophistorie.
0: En hoe komt het dat je zo'n grote fan bent geworden?
1: Nou, eigenlijk luisterde ik toen ik al heel klein was naar een transistorradio, naar Radio Veronica, die toen de Beatles uitzond. Mijn broer was nog een grotere Beatle-fan. Dus er was van heel veel Beatle-muziek in ons huis. Dat was ook fantastische muziek.
0: Met de paplepel ingegoten.
1: Helemaal.
0: Ja. Ja, ze staan toch echt wel achter, hoor, André. En ik geef ook jou toch even het podium om een oproepje te doen aan alle luisteraars om toch misschien een stem uit te brengen op de Beatles. Dus geef een paar goede argumenten waarom jij vindt dat we straks aan het eind van deze voorstelling de Beatles in zijn geheel zouden moeten draaien. Althans, dit nummer, Within You, Without You.
1: Ja, als je echt van popmuziek houdt en niet van eendags vliegen, dan moet je echt stemmen op de Beatles met wat ze ook gemaakt hebben. Hebben zij gezorgd voor een pophistorie die zeg maar niet te evenaren is geweest. Dus welk nummer dan ook. En ook dit nummer is heel speciaal van vorm en tekst. En stijgt boven alles uit. Dus ook boven die anderen die je kunt stemmen. Dus ja, dat is, het lijkt me logisch dat je alleen maar stemt voor de Beatles.
0: Nou,
1: en snel inhalen die achterstand.
0: Een mooiere oproep bestaat er bijna niet, André. Bij deze, dank je wel.
1: Oké, graag gedaan.
0: Ik help je duimen.
1: Goed zo, dank je.
0: Ja, geef nu door wie volgens jou moet winnen. En natuurlijk ook waarom. En je weet het, dat kan via de NPO Luister-app of door te bellen naar de studio naar 0800 3000 555.
2: Dit of dat. Dit of dat.

Rivella met het blauwe etiket is suikervrij. Blijf slank met suikervrije Rivella. Puur natuur. Pittig. Lekker.

0: Even the bad times are good.
1: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: We gaan een spelletje spelen en dat ga ik doen met iemand die bij mij op het podium staat. Welkom Rob.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ja, om je op te kunnen geven voor dit spelletje moest je natuurlijk eerst raden wie de stem was vandaag. En dat had jij goed, want wie was de stem vandaag?
2: Wim Sonneveld.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, wij gaan dus tijdens deze zomerweken spelen wij het sentimentele zomerspel. En dat gaan wij samen doen. Rob, ik ga je nog even kort uitleggen hoe het werkt. Je krijgt 1 minuut lang een hele rits vragen over de zomer van 1967. En om te winnen moet je tenminste 6 vragen goed hebben. Nou, 6, dat moet natuurlijk in principe wel lukken. Maar je moet wel snel zijn. Dus als je het niet weet, roep gewoon meteen pas. Want dan ga ik meteen door naar de volgende vraag.
2: Is goed.
0: Is dat goed uitgelegd? Ik ben nog even eerst echt heel erg benieuwd, hè? Want het is 1967. Hoe oud was jij?
2: Ik was 15.
0: 15 jaar. En je zat er denk ik op de middelbare school?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Leerling kok-kelner leer ik voor.
0: Voor wat?
2: Leerling kok-kelner.
0: Kok-kelner? Oh, wat leuk.
2: Ja, dat was toen een gemengde opleiding.
0: Ja. En wat ben je uiteindelijk gaan doen? Kelner of kok?
2: Nee, kok. Ik ben 50 jaar kok geweest.
0: Zo, wat leuk.
2: Chef, kok en manager en weet ik veel wat.
0: Ja. Oh, wauw. Nou, mooie carrière achter de rug. Ik hoor het al.
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, wat goed. Rob, jij hebt volgens mij 1,5 jaar geleden ook al een keer meegedaan. En toen is het niet
2: dat
0: gelukt,
2: klopt.
0: Hè?
2: Ja. Met Bart was dat, ja.
0: Ja, vertel. Wat ging er mis?
2: Nou, ik kan me niet meer herinneren, maar ik wist gewoon de antwoorden niet. Dat is zo makkelijk.
0: Ja, soms blokkeer je gewoon, hè?
2: Ja.
0: Heb je misschien deze keer wat hulptroepen ingeroepen?
2: Ja, maar het geluid gaat natuurlijk iets later. Krijg ik te horen via de radio, via DHP-radio.
0: Oké. Okay.
2: Dus mijn vrouw die staat al in de keuken. Die zal misschien af en toe wat schreeuwen, maar...
0: Heel goed.
2: We gaan het gewoon proberen.
0: En
2: dat is gewoon een keer leuk om weer mee te doen.
0: En zo is het. En dit keer bij mij. Is toch extra gezellig.
2: Ja.
0: En je weet het, als je wint, dan win je het sentimentele... Het oudertje van het sentiment, moet ik zeggen.
2: Ja,
0: oudertje van het sentiment. Nou, Rob, we gaan beginnen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ik wens je heel veel succes. Daar gaan we.
2: Dank je wel.
0: In welke stad wordt momenteel gewerkt aan de eerste metrolijn in Nederland?
2: Rotterdam.
0: Hoe oud ben jij nu in 1967?
2: 15.
0: Hoeveel televisiekanalen heeft Nederland? 1 of 2?
2: 2.
0: Wie is de man van prinses Beatrix?
2: Prins Klaus.
0: Wie is de premier van Nederland? Piet de Jong of Barend Biesheuvel?
2: Piet de Jong.
0: Welke Nederlandse tennisser bereikt de halve finale van Wimbledon?
2: Pas.
0: In welk Amerikaanse stad vindt het beroemde Summer of Love plaats?
2: Pas.
0: San Francisco is ook het gelijknamige nummer van de soundtrack van deze zomer. Wie zong het?
2: Pas.
0: Welk busje is dé favoriet van vele hippies?
2: Volkswagenbus.
0: Wordt wielrenner Jan Jansen dit jaar de 5e of de 10e in de Tour?
2: De 5e.
0: In welk land wordt de eerste geldautomaat in gebruik genomen?
2: Pas.
0: Jazzgitarist John Coltrane overlijdt op 40-jarige leeftijd. Welk instrument bespeelde hij, de gitaar of de saxofoon?
2: Gitaar.
0: Dat is niet goed, die laatste. Maar Rob, ik heb wel goed nieuws, want je hebt 7 antwoorden goed. Yay!
2: Oh, gelukkig. Leuk.
0: Ja, je zei 2 keer volgens mij pas. En dat was bij de tennisser, dat was Tom Okker.
2: Ja, ik ken hem wel, ja.
0: Ja, je kon er niet opkomen, hè? Maar ik moest wel lachen om de Summer of Love. Want het is gewoon, je blokkeerde natuurlijk gewoon. Want dat is San Francisco, we hadden het er net natuurlijk over.
2: Ja, daarna zei je San Francisco, dus dan denk ik,
0: En we draaiden het nummer van Scott McKenzie. Die natuurlijk
2: klopt,
0: dat nummer.
2: Scott McKenzie,
0: Maar je blokkeerde helemaal. Maar dat maakt niet uit, want Rob, je hebt gewoon dit keer wel gewonnen. Ik ben er heel blij om.
2: Ja, ik ook. Hartstikke leuk.
0: Ja, superleuk dat je mee hebt gedaan. Dus ook voor iedereen die luistert, heb je het een keer niet... is het een keer niet gelukt. Gewoon nooit opgeven en gewoon door blijven gaan. En wie weet win je dan de volgende keer wel. Zoals bij Rob. Rob, nog even een kleine side note. Met ons spelletje dit of dat. Kies jij dan voor de Beatles of voor Traffic?
2: De Beatles.
0: Voor de Beatles. En waarom?
2: Ja, het is toch, dat was toen een favoriete groep. De Rolling Stones kwamen wel een beetje op. Dat was al niet de tegenhanger, maar dat vond ik toch wat minder.
0: Ja, precies.
2: Maar de Beatles is voor mij dat nog altijd het een van de beste bands.
0: Nou, goed zo. Ja. Je stem staat genoteerd. Rob, blijf nog even hangen, want dan noteren we jouw gegevens. En dan komt het oudertje van het sentiment zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Ja, bedankt. fijne avond.
0: Joehoe.

0: Ook Nederland heeft in de zomer van 1967 zijn eigen beatgroepen. Uit Groningen komen de Roadies met Just Fancy, staan ze in de top 10. En eigenlijk hoor je in die plaat precies waar 1967 over gaat. Jonge mensen die hun haar langer laten groeien, andere muziek willen horen en zich steeds minder aantrekken van wat de oudere generatie daarvan vindt. Een heerlijk stukje Nederlandse 60s. En daarvoor een stukje Frans. Het nummer 7 in de Franse hitparade, Michel Polnareff met Amé Saline. En dat allemaal bij NPO Radio 5. Je luistert naar het Zomertheater van het Sentiment en we zijn op rondreis door het jaar 1967. En bij mij in de spotlight staat Henk. Een hele goede middag, Henk.
1: Goedemiddag, Antje.
0: Hi. Hoe oud ben jij in 1967?
1: Volgens mij ben ik 13. Ben ik geboren in 54.
0: Oké. En wat is jouw vakantieherinnering aan 1967 als 13-jarige Henk?
1: Ja, ik was niet zo snel overal mee. En ik heb met een zomerkamp vanuit het dorp hebben we zwemmen geleerd in een ander dorp. En dan moesten we met 25 man in de zomervakantie, 30 man wel, van Meeuwen in het land van Neusden-Altena naar Sprangkapelle fietsen om daar zwemles te halen. En
0: zo.
1: Daar hebben we heel de zomer volgehouden.
0: Zo dan?
1: Ja, en ik was dus de langzame. En ik was niet geslaagd tijdens de vakantie.
0: Ah.
1: Dus ik ben nog doorgegaan tot de herfstvakantie. Toen had ik ook mijn diploma.
0: Ah, heel goed. Heel belangrijk,
1: allemaal belangrijk. Allemaal op de fiets.
0: Nou, knap hoor. Maar dus niet op vakantie gegaan, want je moest op zwemles.
1: Ja, nou, mijn ouders gingen sowieso eigenlijk nooit op vakantie. Volgens mij zijn ze in 64 voor het eerst geweest met mijn twee jongste broertjes.
0: Ja.
1: En ik ben nooit met mijn ouders op vakantie geweest.
0: Helemaal nooit?
1: Nee.
0: Maar ja, Nederland is natuurlijk ook een prachtig land, hè, om gewoon te zijn tijdens de vakantie, toch?
1: Ik een dagje weg.
0: Hey, maar het klinkt ook wel leuk met 25 mensen met kinderen zo'n schoolkamp. Of het zwemkamp, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, dat is zeker.
0: En fietsten jullie allemaal tegelijkertijd? Met elkaar? Hoe ging dat?
1: Nou, er waren in eerste instantie was het één grote groep natuurlijk.
0: Ja.
1: Er werd al gauw uitgeselecteerd van de beste, betere gingen naar de volgende groep. En viel iedereen op een gegeven moment gewoon af. Die zijn diploma had.
0: Mooie herinneringen aan de zomer van 67. Ja. Ik heb ook nog even een vraagje, want we doen natuurlijk het spelletje dit of dat. Heb jij een voorkeur uitgebracht? Heb jij al een stem uitgebracht?
1: Nou, ik had hem wel gedaan, maar ik heb eigenlijk niet goed gezonden. Maar ik had de keuze 2.
0: De Beatles?
1: Nee, keuze 1 dan.
0: Oh. Hole in my shoe, Traffic. Nou, die staat voor. En het lijkt er toch wel op dat hij echt gaat winnen. Dus Henk, ik wil je danken voor jouw mooie herinnering aan de zomer van 67. En dat jij je zwemdiploma hebt gehaald. Hartstikke leuk.
1: Ja, bedankt. Bedankt voor bellen. En doei.
0: Doeg.
1: Doeg.

Onze reis in de zomer van 1967 komt bijna tot een eind. Maar we moeten nog even weten, wie is de winnaar van dit of dat? De strijd is gestreden en de winnaar is... Hole in My Shoe van Traffic.

0: Onze reis door de zomer van 1967 is afgelopen. Maar we zijn op rondreis en dat betekent dat we volgend weekend weer verder reizen naar de zomer van 1987 en 77. Ik hoop dat jij er ook weer bij bent met mooie herinneringen. Graag tot dan. Dag!
1: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
15: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
16: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
17: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
18: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
17: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
21: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
22: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Zes uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat meldt de Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken.

0: de Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot.

0: landen. Met vanavond uit eigen archief een optreden van een van Nederlands bekendste a cappella groepen, Montezuma's Revenge. We spelen natuurlijk Raad Mijn Naam en ik bel met theatermaker Nanna Tiemann. Zij speelt op het Limburg Festival, dat dit jaar een ode aan de vrouw brengt, haar nieuwe voorstelling Moeder.
1: Volgspot.

kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet het?

de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een

je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat is je fatsoen. En je wordt genegeerd.

maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durf te heven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lap aan je laars.

haan bevlogen en ook jazzy uitvoering van de klassieker van Dirk Witte door Ramse Shaffi, Mens durft te leven. En straks uit eigen archieven, zoals altijd op zondag, een optreden van Montezuma's Revenge.

0: En over zo'n mens dat durft te leven op zijn eigen manier was dat Frans Gall en Il jouait du piano debout.
1: Gespot door Span.
0: In september verschijnt het nieuwe album van Jentel en de Boer, De Dagen. En in aanloop daarnaartoe presenteerden Jentel Schieman en Christine de Boer nu alvast een liedje van dat album. En echt, dat nummer is Jentel en de Boer echt op zijn best, geloof me. Het is herkenbaar en confronterend tegelijkertijd. Het is ironisch en absurd, want ja, zeg nou zelf, heb jij die ene vriend of vriendin of die verre nicht in Appelscha ook niet al eens een bon cadeau gedaan voor een etentje, een avondje uit, een middagje varen of een wijnproef? Waar die vriend, vriendin of verre nicht vervolgens nooit op terugkomt. Nou, Jentel en de Boer, die doen dat dus wel. Dus weet wat je doet als je hen zo'n zelfgeknutselde cadeaubon of kaart met een beloofd cadeau geeft. Ze houden je eraan.

beloofde cadeaus. De nieuwste single van Jentel en de Boer. En nou jullie het zeggen, Jentel en Christine, ik ga zelf ook maar eens werk maken van die etentjes, die wijnproeverijen en die weekendjes weg die ik...

0: Cliff Richard en zijn trouwe shadow, Summer Holiday. Komende week start het Limburg Festival en het thema van dit jaar is Ode aan de Vrouw. Een van de makers die daar te zien is, is theatermaker, schrijver en acteur Nana Tiemann. Aanstaande donderdag en vrijdag, 13 en 14 augustus, speelt zij de try-out van haar nieuwe voorstelling Moeder. En daarin laat ze het moederschap zien zoals het vaak echt is. Chaotisch, vermoeiend, grappig en soms behoorlijk confronterend. En daarmee maakt ze dus een persoonlijke voorstelling, een eerlijke voorstelling ook, waarmee ze het ideaalbeeld van het moederschap doorbreekt en zichtbaar maakt wat zo vaak nog onbesproken blijft. Nana, goedenavond.
1: Goedenavond, Hilco. Hallo.
0: Waarom moest die er komen, wat jou betreft, een voorstelling over het moederschap?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Inmiddels heb ik 3 hele mooie kinderen mogen krijgen. En zo'n 2,5 jaar geleden, na een jaartje denk ik, na de geboorte van mijn laatste kindje, ja, toen ben ik toch flink ingestort. En er is niet echt een diagnose geweest van postnatale depressie of parentale burn-out. Maar in ieder geval, ik heb de keukenvloer van heel dichtbij gezien.
0: Hey.
1: En ja, zeker. En vanaf dat moment komt er ook weer een soort opkrabbelen. En dan ga je toch afvragen van jeetje, hoe ben ik daar überhaupt terechtgekomen? Dus ja, ik heb wel met vriendinnen, met andere vrouwen een beetje dat verhaal gedeeld en waar ik tegenaan gelopen ben. En ik merkte al snel om me heen dat er dan een beetje, misschien zelfs wel beschaamd werd gefluisterd van, oh ja, daar herken ik eigenlijk wel wat je nu zegt. Ja, nadat ik gewoon even heel goed in de spiegel heb moeten kijken en natuurlijk goed voor mezelf heb moeten zorgen, begint dan, als je theatermaker bent, of tenminste bij mij, dan ook zoiets van, dit verhaal, hè, dat is niet alleen mijn verhaal, dat is het verhaal van toch nog heel veel vrouwen, van heel veel moeders, dus in de pen.
0: Ja, dit moet verteld worden. Want heb jij er een verklaring voor? Want je zegt zelf ook, hè, 3 kinderen, heel gelukkig. En op een gegeven moment komt dan die klap, letterlijk in jouw geval. En als je daar dan over praat met medemoeders, dan wordt dat eigenlijk, het wordt niet doodgezwegen, maar mensen zijn daar een beetje beschaamd over, dat het moederschap niet alleen maar mooi is, niet alleen maar vervullend is. Wanneer dacht jij voor het eerst, ik wilde een taboe doorbreken. Was dat meteen eigenlijk nadat je weer opgekrabbeld was? Of is dat ook pas later weer gekomen dat je dacht van, ik moet dit bespreekbaar maken?
1: Nou ja, een taboe doorbreken, dat weet ik niet zo. Maar wat ik merkte toen ik echt weer een beetje aan mezelf begon te denken, is van jeetje, ik heb zo de behoefte om hier theatervoorstellingen over te zien of boeken over te lezen. En er is natuurlijk wel wat. Maar ja, ik kon toch niet heel veel vinden wat ik vond aansluiten bij ik en waar mijn vriendinnen of de vrouwen om me heen in zaten. Dus ja, ik merk nu dat we zijn 2,5 jaar verder. Er is wel echt iets op gang aan het komen. Dus dat vind ik wel echt super tof. Dus ik weet niet zozeer een taboe, maar dan denk ik, ja, het moet echt een debat worden, een gesprek worden. En ja, hoe meer vrouwen en moeders daar openlijk over durven vertellen. En dan even zonder van, ja, ik vond het ook best zwaar, maar je krijgt er zoveel voor terug, weet je wel. Het is ook meteen de neiging om te zeggen, ja, maar ik heb het ook heus leuk, hoor.
0: Daar
1: gaat het niet om. Ik hou zielsveel van mijn kinderen, laat dat de afspraak zijn en duidelijk zijn. In de meeste gevallen. Maar er is een hoop meer aan de hand. En dat krijgt wel steeds meer aandacht dan natuurlijk die roze wolk die we allemaal proberen vast te grijpen.
0: Ja, want inderdaad wat jij zegt, hè, zo'n reactie van je krijgt er ook veel voor terug. Daarmee sla je het gesprek ook dood natuurlijk. Hè, want dan durf je al nauwelijks meer dingen aan te stippen die misschien zwaar zijn aan het moederschap of moeilijker zijn aan het moederschap. Als het dan gaat om dingen die wat jou betreft meer besproken moeten worden. Hè, je zegt dat het debat moet op gang komen. Daar wil je ook een bijdrage aan leveren met deze voorstelling. Maar welke zaken zouden dan meer aandacht moeten krijgen, vind je?
1: Ja, nou ja, hoe langer ik met die voorstelling bezig was, hoe dieper je gaat aftellen van, ja, waar zit het hem nou in? En ik, ja, als ik voor mij persoonlijk spreek, waar ik wel achter kwam, is, ja, ik heb mezelf gewoon zo weggecijferd en mijn grenzen eigenlijk totaal opgegeven. Dat ik echt het gevoel had op een gegeven moment verdwenen te zijn. En zelf bijna niet meer aanwezig te zijn. En een soort moederrobot die doet wat ze moet doen. En er van de buitenkant uitziet zoals dat hoort. Maar gewoon zelf helemaal weg te zijn. En ik denk, hoe is dat dan gebeurd? Weet je, het opgeven van je grenzen.
0: Ja.
1: En in mijn onderzoek kwam ik er toch een beetje op uit. En ik ben er nog niet helemaal uit, hè. Ik bedoel, volgens mij is het een eeuwigdurend onderzoek. Maar ja, grenzen, hoe bewaak je die? Dat is toch met de emotie boos zijn. En als ik kijk hoe ik als... mijn laatste kind is ook een dochter. En mijn eerste twee zijn jongens. En ik zie het zelfs bij mijn dochtertje, maar ik herken het ook zelfs bij mijzelf, zeker als klein meisje. Dat boos zijn, wat dus als functie heeft om je grenzen te bewaken en aan te geven, voor meisjes toch nog wel dat is niet zo leuk, weet je. Doe eens niet zo boos, weet je, aardig.
0: Jongens mogen lekker stampvoeten en die mogen boos met de deuren slaan. Als een meisje dat doet, dan moet het zich gedragen, bij wijze van spreken. Of dan is het ineens heel, heel agressief vanuit de kant van het meisje, terwijl een meisje doe ze wat minder. Terwijl een meisje ook boos moet kunnen zijn, want die moet ook grenzen bewaken. En jij hebt dat kennelijk niet voldoende geleerd in jouw jeugd. En eigenlijk zie je het nu ook weer bij je eigen dochter gebeuren, dat die ook terughoudender is daarin.
1: Nou ja, ze is nu 3,5, dus ze is flink aan het testen.
0: Oh, een beetje stampvoeten toch wel, ja, precies.
1: Maar dat ik zelfs de neiging heb om meer tegen haar te zeggen van gedraagjes dan bij die jongens. Dat het gewoon bijna tot in de morgen in zit. En dan denk ik, oh, potverdorie, zeg, daar wil ik toch even voor waken.
0: Ja, precies.
1: Maar,
0: want je hoopt eigenlijk dat zij dus, als zij ouder wordt en wellicht ooit een keer moeder zou worden, dat zij die grenzen beter bewaakt. Omdat ze wel boos kan worden als het zover is en de situatie erom vraagt.
1: Ja, zeker. En kijk, met boos zijn, en misschien hebben mannen of jongetjes dat natuurlijk meer met verdriet, met niet mogen huilen. En dat geeft ook weer een hele, want ook die emotie is functioneel natuurlijk. Dus als je dat pertinent afgeleerd krijgt dat niet mag, dan kom je natuurlijk later in de knoop.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ik denk dat voor vrouwen, voor meisjes, die gewoon goed boos kunnen zijn. En het is niet dat je dan meteen de hele boel hoeft af te branden, maar gewoon te zeggen, nee, stop.
0: Ja, en eigenlijk...
1: Zo niet.
0: Ja, en eigenlijk, Nana, vind ik zo mooi, als je dat zo vertelt, je kunt je afvragen, als ik in een brochure lees, er komt een voorstelling over het moederschap, dan denk ik, is dat ook voor mij? Ik heb geen kinderen. Ik heb kinderen ook nooit zo heel erg leuk gevonden. Ja, als ze wat ouder worden. Maar ik bedoel, laat ik eerlijk zijn, ik ben niet een grote kindervriend. Dus dan denk ik, over het moederschap. Maar zoals je het nu vertelt, denk ik, het gaat dus over genderrollen. En wat is ons aangeleerd? En wat mogen we van de maatschappij? Wat moeten we vooral niet doen van de maatschappij? Dit maakt die voorstelling ook meteen meer universeel geldig voor mijn gevoel. Omdat ik ook de man-vrouw verhouding weer beter leer begrijpen, bijvoorbeeld. En wat er van ons verwacht wordt.
1: Ja, absoluut. En hoe snel we er toch nog met z'n allen instinken. Een boze vrouw is bijna jakkie.
0: Precies. En een huilende man is ook jakkie. En daar moeten we misschien een keertje vanaf.
1: Zou mooi zijn, hè? Ja. Stel je voor.
0: En jij geeft nu een soort voorzetje met deze voorstelling. Mag ik dat zo ook stellen?
1: Nou, ik kan in ieder geval zelf even lekker boos zijn.
0: Oh, heerlijk. Ben je heel boos in de voorstelling? Wordt er veel gestampvoet?
1: Zelfs ik vind het nog moeilijk om ja te zeggen. Maar hier en daar toch zeker wel, ja. Kijk. Misschien kunnen we na de voorstelling met z'n allen gewoon even stampvoeten. Ook prima.
0: Daar is een nagesprek, hè? Dus daar is ruimte voor.
1: Ja,
0: heel
1: absoluut.
0: Goed, heel goed. Ik kreeg net een reactie binnen via de Radio 5-app van Nel, de NPO-luister-app. En Nel zegt, eigen grenzen bewaken begint bij 3 letters. Nee, leren zeggen. Ja. Dat is de basis. Ja. Ik spreek uit ervaring. Heeft Nel gelijk?
1: Nou ja, dat is het. Ik bedoel, nee zeggen, weet je. Het is niet van alleen ik ben 2, dus ik zeg nee. Maar daarna moet het toch echt zijn van zeg maar ja. Dat is toch wel een beetje wat een meisje moet... gewillig, een beetje zelfopofferend, verzorgend voor de ander, empathisch, altruïstisch. Nou, daar zit niet per se meteen het woordje nee aan vast.
0: Nee, het zijn prachtige eigenschappen, zolang die samengaan met af en toe stampvoeten en nee zeggen.
1: Dat lijkt me heel gezond.
0: Nou, Tiemal, ik wens je een hele mooie try-out 13 en 14 augustus tijdens het Limburg Festival van je voorstelling Moeder. Later dit seizoen in de theaters van Nederland?
1: Ja, vanaf september gewoon. En volgend theaterseizoen ook nog. En speeldata kun je bekijken op mijn website www.nannatiemand.nl.
0: Nou, dankjewel voor nu en fijne avond nog, hè?
1: Ja, jij ook.
0: Oké, hoi, dag. Doei.

1000 van NPO Radio 5. In november is het weer zover, hè? Carly Simon, Josu Veen. En daarvoor Bruce Hornsby in the Range met The Way It Is. Ja, op zondag hoor je altijd opnames uit het Volkspotarchief. En vanavond haalden we uit dat archief een optreden van de Nederlandse a cappella groep Montezuma's Revenge. Opgericht in 1985. Een groep die alle geluid, of het nu gaat om zang of instrumentale begeleiding, voortbrengt met de menselijke stem. Je gaat luisteren naar When Susanna Cries, oorspronkelijk van de Noorse zanger Espen Lind uit 2002. Bert Oostendorp zingt de lied. En daarna hoor je Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, gezongen door de vroegere voorman van de groep, Paul Clotet. Hier is Montezuma's Revenge.

0: Cohn, Walking in Memphis. Ooit nog vertaald als Magische Maasstad, gezongen door de Rotterdamse zanger Einar Been. En die tekst die is van Axel van der Ende. En die kun je gaan bellen, want dat is ook onze Volkspot-redacteur en regisseur vanavond. Die kun je gaan bellen als je mee gaat spelen met...
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.

0: bij Axel terecht. Maar nu kun je hem vooral bellen als je mee wil spelen met Raad Mijn Naam, waarbij het erom gaat om een naam te raden van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen. We hebben weer 3 aanwijzingen voor je en zodra je denkt te weten om wie het zou kunnen gaan, kun je dus je kans wagen door te bellen 0800-3000-555, 0800-3000-555 of je stuurt eventjes een berichtje met de NPO Luister-app en dan maak je kans op zo'n prachtig setje Volkspot fietslampjes. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Mijn roem begon in de Arena van Scheveningen. Mijn roem begon in de Arena van Scheveningen. Enig idee? Bel Axel 0800-3000-555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.

Daryl Hall en John Oates, Rich Girl. Ja, je kreeg één aanwijzing van mij tot nu toe in Raad Mijn Naam. Mijn roem begon in de arena van Scheveningen. Mirjam Clemens denkt aan Paul van Vliet. Ja, die trad daar natuurlijk al op, in het Circus Theater, in het Koerhaus. René Brouwer denkt aan Roel van Velzen. En Gerrit uit Aalden denkt dan weer aan Jos Brink. Die zijn carrière ook begon als presentator bij de Rolling Stones. Goed bedacht allemaal. Rita Reis wordt ook nog genoemd trouwens, vanwege Zon in Scheveningen. Dat jazzy liedje kent het wel. En Wim Zonneveld wordt ook genoemd. Die heeft ook over Scheveningen inderdaad gezongen. Goeie suggesties, maar nee, niet degene die wij zoeken. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En die luidt: Vader is mijn leider. Dus de eerste aanwijzing: mijn roem begon in de arena van Scheveningen. De tweede: vader is mijn leider. En heb je dan enig idee wie we zoeken? Bel Axel 0800 3000 555. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.

Ja, wat heb ik dat singeltje grijs gedraaid, een jochie van de jaar of 7, 8. Vooral die zin over met je wurmen erbij, dat zong zo lekker mee. Triadops was dat, was jij maar een lutjebroek gebleven. Einde van het eerste uur van Volkspot. Straks na 7 uur de ontknoping natuurlijk van Raad Mijn Naam. En we gaan een bezoek in het nieuwe miniatuurmuseum in Amsterdam. Redacteur en regisseur Axel van der Ende ging jou al voor en hij deelt zo dadelijk zijn ervaringen met je. Dat allemaal in Volkspot, straks na 7 uur. Dus graag tot zo. Boom.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Al-Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. En daar kregen ze asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. Daarmee wist Vollering niet alleen haar 3e etappe deze ronde van Frankrijk te winnen, maar ook de eindzege veilig te stellen. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle en Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af.

0: Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgspot. Heilco Span. Heilco.

0: Ja, en eigenlijk was Amsterdam de afgelopen 2 weken één grote Rainbow Valley. En waren de afgelopen 2 weken in de hoofdstad tegelijkertijd één grote love affair.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, we naderen de ontknoping van Raad Mijn Naam. Maar de goede naam die we zoeken is nog niet gevallen. We zoeken dus een theatermaker of een artiest uit de Lage Landen. 2 aanwijzingen kreeg je al. Mijn roem begon in de arena van Scheveningen. En vader is mijn leider.

0: Willeke Alberti wordt genoemd door Maas onder andere en door Anneke. Ja, vader Willy was inderdaad wel haar leider en haar artistieke leider ook. André van Duin wordt ook genoemd. Die zong over zijn vader als zijn allergrootste fan. Een suggestie van Paul, maar ook André zoeken we niet. En we zoeken ook niet Patricia Pai. Wie zoeken we wel? Ik heb nog een laatste aanwijzing voor je en die luidt... Een ongeluk zorgde voor mijn grootste succes. Een ongeluk zorgde voor mijn grootste succes. Enig idee wie we zoeken? Heb dan nu nog je kans. Bel Axel op 0800-3555 als je kans wil maken op de Volkspot fietslampjes. Of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad.
2: Mijn naam.

0: Ja, zegt nou zelf. Niemand wordt zo hilarisch gestoken door een bij dan Cordy Stewart.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, raad mijn naam was best lastig vandaag. Drie aanwijzingen kreeg je. Mijn roem begon in de arena van Scheveningen. Vader is mijn leider en een ongeluk zorgde voor mijn grootste succes. Willem denkt aan Bart van Klinken, de acteur die in Dear Evan Hansen speelde en nu in Harry Potter in Scheveningen. Nee, die zoeken we niet. Ook Koos Albert, een suggestie van Hans, zoeken we niet. We zoeken ook Rob de Nijs niet. Wie zoeken we wel? Nee, ook Maurice Hermans niet, maar wie zoeken we wel? Eens even kijken of ik iemand aan de telefoon heb. Freek Bartels komt binnen, ook niet goed. Oeh, ik ben benieuwd of we het goede antwoord nog gaan krijgen überhaupt vanavond. Goedenavond, met Helco. Met wie spreek ik?
4: Met Iris Helco, goedenavond.
0: Dag Iris, goedenavond. Jullie maken het wel spannend vanavond. Heel veel namen, maar niet de goede. Wie denk jij dat we zoeken dan?
4: Ja, ik speelde echt niet op safe. Want normaal ga ik even gauw nog googelen. Maar mijn telefoon stond uit, dus dat kon niet, mijn mobiele.
0: Ja.
4: Dus ik zeg gewoon Jacques Herp.
0: Jacques Herp. En waarom Jacques Herp?
4: Nou ja, vanwege die laatste... Ik kon anders al gegoogeld hebben van die vader, die leider en zo, hè. Maar nu ga ik alleen maar af op dat ongeluk. Want ja. Manuela was natuurlijk wel zijn enorme succes.
0: Ja, ja, en dat gaat over een auto-ongeluk.
4: Ja.
0: Dus jij zegt Jacques Herp.
4: Dat zeg ik.
0: Dat is helemaal goed.
4: Oh.
0: Van harte gefeliciteerd. Vader is mijn leider, dat was de vorige aanwijzing. Ja, zijn grote ontdekker en begeleider daarna is Pierre Cardinal altijd geweest. Vader Abraham.
4: Oh ja.
0: En zijn roem begon in de arena van Scheveningen. Dat was best een ingewikkelde, want hij is ontdekt bij een talentenjacht in Scheveningen. En zijn eerste hit heette Toreador. Dus vandaar.
4: Ja.
0: Kijk, Jacques Herp, hem zochten we. Van harte gefeliciteerd. Wij gaan de fietslampjes naar jou opsturen, Iris. Was jij een beetje, of ben jij een beetje een fan van Jacques Herp? Want hij treedt nog steeds op.
4: Nou, fan vind ik wel heel zwaar uitgedrukt. Maar ik, ja, laten we zeggen, het verdriet droop er vanaf. En dat was zo dik erbovenop dat je toch bleef luisteren.
0: Ja, dat is waar, hè? Je leefde echt met hem mee in dat lied, hè? Precies,
4: ja, daar is ook nog een vervolg op gemaakt, hè? En dan gaat zij niet dood.
0: Oh, echt waar?
4: Ja.
0: En dan overleeft ze het.
4: Ja, en dat vervolg, dat is ik weet niet of het in jouw programma was, maar het was in een programma in elk geval. En daar waren mensen die maakten dan een
0: einde. Oh, dat bedoel je, dat is waar, de avond van de kleinkunst.
4: Ja.
0: Dat vervolg bedoel je, nee, daar overleefde ze, dat is waar, ja, dat is waar. Wat goed dat je dat gehoord hebt in je tijd.
4: Ja, nee, ik dacht altijd.
0: Nou, dat doet mijn deugd. Nee, ik dacht dat Jacques Herp zelf een vervolg opgemaakt had. Nee, dat is waar, dat is bij onszelf geweest. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd wie dat vervolg heeft geschreven, maar ik zie Axel heel erg snel zoeken, dus we komen daar nog uit. Iris, ik vind het hartstikke leuk dat je meespeelde. Want Jacques Herp hebben we ook niet zomaar gekozen voor vandaag. Want Jacques Herp heeft ook een nieuw liedje uitgebracht.
4: Oh.
0: Ja, dat vond hij verborgen op zijn laptop. Ingezongen door de maker, door Pierre Cardinal. En Pierre Cardinal die heeft hem dus, wat ik al zei, altijd begeleid. Het is een liedje over de liefde voor huisdieren. En nu is het een duet geworden.
4: Goed, hè?
0: Ja, leuk, hè?
4: Ja, het is een duet. Daar ben ik ook dol op, hè?
0: Nou, kijk, dan ga je van dit liedje wel genieten. Ze hebben het nu samen opgenomen. Althans, virtueel hebben ze het nu samen opgenomen. Zullen we even naar luisteren, naar een klein stukje?
4: Ja, leuk.
0: Tommy, zo heet het.

0: dat vind ik wel weer sneu. Ja, de zwaargewond koopt je baas een nieuwe hond. Nee, dat vind ik echt. Ja, dat is een beetje uit het zicht, uit het hart. Ja. Uit het oog, uit het hart, wat die hond betreft. Maar goed, het is de nieuwe single, Tommy. En als je nou nog meer wil weten over Jacques Herp en over zijn muziek, dan is er ook nog een podcast over de muziek van Jacques Herp, gemaakt door Martijn Jas en Sjaki Hendricks. En die podcastserie die heet Is Jacques Herp zijn echte naam? En daarin hebben ze het onder meer over die opnamesessie van die hit waar we het net al over hadden, Manuela.
1: Jacques zelf dacht daarna van, ja, ergens halverwege het nummer had ik een snik in mijn stem. Dus ik zal het wel opnieuw moeten doen. Maar Pierre die zei tegen hem, nee, we pakken deze take, want dat is perfect, want met die snik zorg je voor nog meer emotie in het nummer. Ah, dus dat is gewoon briljant.
2: Dat was meteen een one-taker.
1: Ja.
0: Ja, dat is zo, hè, Iris. Die snik, we hadden het er al over. Dat maakte het liedje zo sterk.
3: Ja.
0: Dat is een hele verstandige zet geweest van Pierre Carter. Ja. Nou, als je dus meer wil weten, kun je bij die podcast terecht over Jacques Herp. Ik vond het hartstikke leuk dat je meespeelde. We weten inmiddels wie het vervolg heeft geschreven en gezongen. Dat was Kirsten van Tijn.
3: Ah,
0: zij maakte het vervolg waarin Manuela dus bleef leven.
3: Ja.
0: In de originele versie,
3: heeft ze blijft er in het midden, hè, maar je denkt dat ze dood is.
0: Ja, nee, ze is dood. Nee, joh.
3: Het kan ook heel zwaar gewond in coma liggen, jarenlang.
0: Jarenlang, dat kan natuurlijk ook nog. Maar ja, ik denk echt dat ze het niet overleefd heeft. En weet je, dan zou Jacques zo graag een traantje gelaten hebben. Maar je weet wat Jacques nou altijd zei, hè? Een man mag niet huilen.
3: Man mag niet huilen.
0: Zo is het. Iris, dankjewel voor het meedoen.
3: Man mag niet huilen.
0: Nee, Manuela, maar die kan niet meer huilen dan. Hè.
3: Nee, maar jij had het toch ook over? Of die man mag niet huilen.
0: Ja, in het gesprek met de theatermaker, Nana Tiemann.
3: Dat komt dus helemaal rond, ja.
0: Ik vind dat iedereen mag huilen wanneer hij of zij wil. Maakt niet uit.
3: Ja.
0: Zolang er ook maar gelachen wordt, toch?
3: Ja.
0: Zo is het. Als we het even niet weten te vinden. Amen, zo is het. Iris, na dit verstandige gesprek tussen twee wijze mensen ga ik Jacques Herp laten horen. Dankjewel voor het meedoen. En tot een andere keer, hè?
3: Tot de volgende keer.
0: Dag. Hoi. Dag. Dankjewel. Hoi. Doei.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

0: Naar die Everly Brothers in 1961, Temptation. De Duitse componist Ralph Siegel, 80 inmiddels, heeft aangekondigd nog één keer mee te willen doen aan het Eurovisie Songfestival. In de jaren 70 en 80 bezorgde hij Duitsland grote songfestivalsuccessen, zoals Theater van Katja Epstein, Johnny Blue van Lena Valaitis en Genghis Khan van de gelijknamige groep. En in 1982 zelfs won Nicole met het door Ralph Siegel gecomponeerde Ein bisschen Frieden. In totaal is Siegel verantwoordelijk voor maar liefst 25 songfestivalliedjes, die niet alleen namens Duitsland in het strijdperk traden, maar ook namens bijvoorbeeld Luxemburg, San Marino, Zwitserland en Montenegro. Nou, de laatste tijd sukkelde de componist uit München nogal met zijn gezondheid, maar nu het weer beter gaat, heeft hij dus de ambitie uitgesproken om nog één keer een liedje te schrijven voor het Songfestival. Of dat ook voor Duitsland zal zijn, dat heeft hij er nog niet bij gezegd. Nou, ook dit liedje is van zijn hand. Het was de nummer 2 uit 1987, die Gruppe Wind met Lass die Sonne in dein Herz.
1: Hoi, ik ben Andreas van de Gruppe Wind en je luistert naar Volksspot op NPO Radio 5.

0: en een slip en een show-outfitje. Dus je krijgt echt waar voor je geld.
1: Met Helco Span.
2: En ik had ook het idee dat met veel respect voor ieders talent... dat zeg maar, zo'n film dan eigenlijk een beetje opgetild wordt... in je eigen leven gaat leiden en een beetje gaat zweven.

0: Sade, when am I going to make a living? Ja, aanstaande woensdag is het Deo voor Lente dan zover. Dan is in ons land een zonsverduistering te zien. In Nederland is een eclipse van formaat behoorlijk zeldzaam en deze is fors. Maar liefst 90% van de zon zal worden bedekt zoals het er nu uitziet. En het kan natuurlijk dat dit een natuurfenomeen is, louter veroorzaakt door krachten waar wij geen invloed op hebben. Maar ja, als je dan luistert naar het openingsnummer van het dubbelalbum The War of the Worlds van Jeff Wayne uit 1978, dat gaat over een invasie van Marsbewoners, in combinatie met die datum van 12 augustus, ja, dan ga je toch denken.
1: At midnight on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way.
0: Ja, een fragment uit The Eve of the War van Jeff Wayne, gebaseerd op het boek The War of the Worlds van science fiction schrijver H.G. Wells uit 1898. En ja, het zou dus allemaal begonnen zijn op 12 augustus. Het boek The War of the Worlds was de voedingsbodem voor een hoorspel dat in 1938 op de radio kwam, aangejaagd door de jonge acteur Orson Welles. En dat hoorspel, dat begon zo.
2: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
0: Ja, het hoorspel werd gestart als een onderbreking van de reguliere programmering. En daar bleef het niet bij. Een verslaggever is namelijk ter plekke.
3: Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. Now, we're not more than 25 feet away.
4: Take off! The top's loose!
5: Look out there!
3: Flame! The whole field's caught up by the woods as far as the 20 yards to my right.
2: Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently there's some difficulty with our field transmission.
0: Ja, uit de overlevering lijkt het alsof luisteraars destijds in paniek raakten, en de verslaggever ook, omdat ze het hoorspel voor waar aannamen. Maar dat hoorde eigenlijk allemaal gewoon bij de productie. In 1978 maakte Radio Veronica een Nederlandstalige versie van het al genoemde populaire dubbelalbum van Jeff Wayne, met een muzikale interpretatie van het science fiction verhaal over een invasie van Mars. En het origineel begint met de stem van Richard Burton.
1: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: In de vertaalde versie van Veronica was dat DJ Jan van Veen.
6: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken, zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

0: Wolf 1 in 1978. In 2020 liet schrijver en theatermaker Dick van den Heuvel zich opnieuw inspireren door het verhaal van The War of the Worlds. Hij maakte er een toneelstuk van met onder andere William Spy en René van Koten en kwam erover vertellen in Volkspot.
1: En we hadden het heel erg over dat angst en die fake news, wat natuurlijk uit het Trump-tijdperk stamde. En daar zaten we natuurlijk ook nog steeds wel een beetje middenin.
2: Ja.
1: En al die elementen bij elkaar, op een gegeven moment vertelde ik aan ze, maar weten jullie, in 1938, Orson Welles, die heeft toen een hoorspel gemaakt, waarbij uiteindelijk iedereen de stad uitvlucht, omdat ze dachten dat de marsmannetjes zelf zouden komen. En dat had ook met fake news te maken, en dat had ook met angst te maken. Moeten we daar niet een voorstelling over maken, zei iemand. Ik belde Ruud de Graaf.
2: Theaterproducent.
1: En die zei, dat gaan we doen. Mijn collega in crime, Gerda van Rossum, zei ook meteen enthousiast, laten we het gaan proberen. En laten we het meteen dit jaar dan maken.
0: Ja, Dick van den Heuvel had pech, want zijn voorstelling The War of the Worlds kwam uit in coronatijd en had daarom een speeltijd van 1 uur, zodat het 2 keer op een avond kon worden uitgevoerd. Maar uiteindelijk zagen maar heel weinig mensen de voorstelling door wat men toen noemde de beperkende omstandigheden. En zo kwam het dat in samenwerking met Volkspot dit toneelstuk weer werd vertaald naar een hoorspelversie met Gerry van der Kleij in de rol van actrice Rita Hayworth.
3: Ik was 17 en toen werd ik al gedumpt bij een film, bij de film Ramona. En een paar dagen later door Fox weggestuurd.
4: En wie verzon dan de naam Rita Hayworth?
3: Geen idee. Plotseling heette ik zo. En zo bleef ik heten. Maar wat vroeg u ook alweer?
4: Orson Welles.
3: Ach, Orson. Als ik aan hem denk, word ik weer een meisje. Heb ik vlinders in mijn buik, wil ik een dansje doen.
4: Wanneer heeft u hem voor het eerst ontmoet?
3: Ik danste op Broadway. En hij had al een theater. Met een groep acteurs. En om nog een beetje geld te verdienen, deed hij hoorspelen. Samen met zijn vriend Joseph Cotton. Hij maakte theater. En hij maakte ruzie. En hij dronk. En hij lachte. Dat was een dag in een radiostudio. Ik was daar niet bij. Of wel? Of niet?
0: Gerry van der Kleij in het hoorspel dat Dick van den Heuvel maakte van The War of the Worlds. En dat complete hoorspel kun je nog steeds beluisteren trouwens via de website van NPO Radio 5. Nou, tot slot een lied uit die voorstelling met muziek van Jeroen Slijver en Marco Hoving, omdat hij een kermis is.

0: omdat hij een kermis is uit het hoorspel The War of the Worlds van Dick van den Heuvel. Zoals gezegd nog terug te vinden via de website van NPO Radio 5.
1: De Volkspot op.
0: Ja, gisteren hoorde je hoe Ellen naar de podcast Verdwenen luisterde van de EO. Maar onze andere redacteuren zijn ook op pad geweest naar voorstellingen. Ze hebben concerten bezocht of ze zijn naar het museum gegaan. Zoals Axel. Axel, goedenavond voor de tweede keer.
2: Ja, hallo Elko.
0: Ja, tekstschrijver dus ook, hè. Regisseur. Altijd op zoek naar nieuwe culturele ervaringen. En jij bent naar Amsterdam gegaan, wat voor een Rotterdammer best bijzonder is. Maar je had waarschijnlijk dan wel een hele zwaarwegende reden om naar Amsterdam te gaan.
2: Zeker, zeker. En die heeft ook weer met Rotterdam te maken. Want ik ging naar het Miniatuurmuseum Amsterdam. Je hebt het er al over gehad. En daar wilde ik graag heen, omdat de maquettes die daar staan gemaakt zijn door de bouwers van Mini World Rotterdam. Dat is ook een miniatuurbeleving. En zij zijn gevraagd om de modellen te ontwerpen en uit te voeren. Nou, Mini World, daar kom ik regelmatig. En daar kun je ook een beetje in het atelier kijken waar ze aan het werk zijn.
0: Dus, leuk.
2: En voor Rotterdam, maar ook voor Amsterdam. Dus ik had een paar modellen, die had ik al een beetje zo kunnen zien. Dus dat vond ik echt leuk.
0: En
2: dus
0: lijkt het een beetje op Mini World, wat ze neergezet hebben in Amsterdam?
2: Nou, een Mini World is echt een landschap met uitgebreide treinbanen.
0: Dus een trein verbindt eigenlijk al die scènes.
2: Dus maar een heleboel met enorm veel sporen. En in het Miniatuurmuseum in Amsterdam gaat het echt om scènes. Die losstaan van elkaar. Want ze hebben drie verdiepingen. En je hebt dan gewoon in één hoek staat het Vondelpark. En in een andere hoek staat iets anders. En dat verschilt ook heel erg in grootte. Ja. Dus dat is wat dat betreft toch heel erg anders.
0: Maar je zegt scènes. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik denk bij Mini World of een miniatuurmuseum of Madurodam aan een klein vredespaleis of in het Amsterdamse geval een kleine Westertoren. Maar dat is dus meer dan dat.
2: Ja, het is, uiteraard is het wel allemaal miniatuur, maar het mooie is, zij houden drie soorten schalen aan. Dus je hebt ook hele kleine dingen, zoals de Magere Brug staat bijvoorbeeld, kun je ook in beweging zetten. Dat is een relatief kleine maquette. Maar de grootste maquetten zijn op poppenhuisformaat. Dus die zijn echt behoorlijk fors. Onder andere het Anne Frankhuis is in dat formaat uitgevoerd. Nou, dan kun je dus echt gewoon door de raampjes kijken en hele gedetailleerde dingen zien aan de muur zien hangen en op het bureau zien liggen.
0: Oh, wat fascinerend.
2: Dat is echt fraai.
0: Ja, ja. En zijn die mensen dan gaan kijken? Bijvoorbeeld in het Anne Frankhuis hebben ze oude foto's bekeken van het interieur om dat zo gewaarheidsgetrouw mogelijk te maken?
2: Dat vermoed ik wel. Ja, ja, dus het heeft dus uiteraard allemaal met Amsterdam te maken. Ze zeggen dat het in 50 minuten kun je de hele geschiedenis van Amsterdam.
0: Dat is handig.
2: Ja, precies.
0: Ja, beloofd wat.
2: Je kunt er over langer over doen natuurlijk. Ja. Ja. En er zijn uitgebreide tijdlijnen te lezen over de geschiedenis van Amsterdam aan de wanden en de onderdelen daarvan. Foto's aan de muur, soms enorme prints die muurvullend zijn. En er zijn schermen, daar kun je je telefoon mee verbinden, zodat je de audio hoort. En dit is bijvoorbeeld de audio die je hoort bij de toelichting bij de Wallen.
3: Achter de grachtenpanden en historische gevels ligt een wijk die al eeuwenlang tot de verbeelding spreekt. De Wallen. Deze geschiedenis begint in de middeleeuwen. Amsterdam groeit dan uit tot een bloeiende havenstad. En rond de haven vestigen zich vrouwen die tegen betaling gezelschap bieden aan zeelieden en reizigers. Aan het einde van de 19e eeuw kantelt de tij. Onder druk van kerk en politiek worden bordelen gesloten, maar prostitutie verdwijnt niet. In de 20e eeuw keert de wijk terug in een nieuwe vorm. De eerste ramen verschijnen in de jaren 30 in het straatbeeld. De jaren 60 en 70 brengen een nieuwe golf van vrijheid en tolerantie. In 2000 wordt prostitutie gelegaliseerd en onder toezicht geplaatst. Vandaag is de Wallen een mix van toerisme, geschiedenis en sekswerk.
0: Ja, dus zo zie je de Wallen en hoor je ook de informatie erbij.
2: Ja, precies.
0: En
2: ja.
0: Wat zijn dan andere scènes? Want die Wallen is natuurlijk een echt typerend beeld voor Amsterdam. Wat zijn andere scènes die op jou indruk gemaakt hebben?
2: Wat ik echt heel mooi vond, is een miniatuur van de krakersrellen. Dan zie je een ontruiming in een straat met een tram die in de fik staat en met een tank die door de straat rijdt. Dus dat is echt heel mooi gedaan.
0: Die tank beweegt ook daadwerkelijk.
2: Nou, je kunt ze in beweging zetten.
0: Ja, dus je drukt op een knopje.
2: Ja, rook. Ja. En dan zie je de kranen gaan bewegen. Oh, wow. En je hoort de instructies via de megafoon.
0: Ja, het geeft echt echt wel een mooi beeld van Amsterdam, ja, zo te horen.
2: Ja, ja, ja. En wat ik echt heel indrukwekkend vond, dat was de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Joodse wijk is uitgebeeld, het Judenviertel. En dat is ook in een behoorlijk fors formaat. Allemaal in grijs en bruin uitgevoerd. Je ziet ook de verduistering in de ramen. En er wordt een reeks mensen onder schot gehouden door de bezetter. Met jodensterren op de kleding. Ik vond het echt een behoorlijk indringend tafereel. En ook omdat het dat ook in een groot formaat is uitgevoerd. Dat is echt wel iets, dat hebben ze echt heel fraai gedaan. Ook in de kleurstelling. Bijzonder mooi gemaakt.
0: Ja, met een groot respect dus voor de geschiedenis.
2: Ja, ja.
0: En als je zegt het is aangrijpend, dat zegt wel wat. Hè?
2: Ja,
0: dan moet
2: het
0: inderdaad heel levensecht zijn.
2: Ja, ja, zeker. En verder, de Zaanse Schans is er te zien.
0: Vooruit Zaandam. Ook een soort van Amsterdam voor buitenlanders. Ja, ja, precies. Ja.
2: De bouw van de arena, zag ik in het atelier. Daar wordt nog aan gewerkt.
0: Oh ja. En, wordt in Rotterdam dus nu gebouwd, eigenlijk voor Amsterdam.
2: Nou, hij stond wel daar.
0: Oh, deze stond in Amsterdam. Oké, oké.
2: Verder is er dus, wat ik al zei, de beweging is een stuk minder dan in Miniworld. Maar het is wel, in die Zaanse Schans is er een autoweg te zien achterin. Dat is een beetje zoals de autowegen in Madurodam werken.
0: Ja,
2: dat is een heel mooi, heel erg fraai gedaan.
0: Leuk.
2: Tot slot het Vondelpark, want dat kun je er ook zien. Dat is echt een enorme maquette met mensen op kleedjes en met de fonteinen, met hoepelende mensen en wipwappen en foodtrucks en verlichting.
0: En het openluchttheater erbij?
2: Dat staat erbij. En dat kun je ook in, je kunt niet in beweging zetten, maar je kunt wel muziek horen van de mensen die er optreden. En daar gaan wij tot slot naar een van de optredenden luisteren. Zoals je dat daar ook kunt horen in het Miniatuurmuseum in Amsterdam aan de Paulus Pottenstraat. Treintje Oosterhuis met een grote hit van haar band Total Touch.
0: Dankjewel, Axel.

Europa en Canada staan in brand. Rivieren staan droog, watertekorten dreigen. Al Gore heeft gelijk gekregen. Zijn waarheid is een wel heel ongemakkelijke waarheid. En nog zijn er mensen die zeggen dat wij er niks aan kunnen doen, dat wij niet van invloed zijn op dat veranderende klimaat. Een klimaat dat steeds meer desastreuze gevolgen krijgt. Misschien moeten die mensen toch eens luisteren naar dit Noorse songfestivalliedje uit 1988. Een liedje geschreven door songfestivalveteraan Anita Skorgan en Erik Hillestad, met een hoofdrol voor een haast mythologische vrouwenfiguur die op wacht staat om onze aarde, onze moeder, te beschermen. Want waar iedereen wegkijkt, wil zij de stem van de aarde zijn. Een lied dat toen zijn tijd ver vooruit was en dat nu, bijna 30 jaar later, relevanter dan ooit is. Het wordt gezongen door Caroline Kruger, Voor Fayoa.

Echt een prachtig liedje. Fall for You van Caroline Krueger uit het Songfestival van 1988. Einde van Volkspot voor vanavond. Straks veel plezier bij Jeroen Snel. Hij presenteert vanavond de muzikale fruitmand. En Volkspot is er zaterdag weer. En dan ontvang ik als gast theatermaker Noufri Bahdim. Hij heeft twee opa's, Noufri. De een vocht in het KNIL, het Koninklijke Nederlands Indisch Leger. De ander in het Indonesische leger. Eigenlijk vochten ze dus aan tegenovergestelde kanten van dezelfde oorlog. Maar hun kinderen vonden elkaar in de liefde. En zo werd Noufri geboren. En hij heeft nu een voorstelling daarover gemaakt. Kakek opa en ik, daarin vertelt hij die persoonlijke familiegeschiedenis met de gedeelde koloniale erfenis van Nederland en Indonesië daarmee verweven. En die voorstelling die is qua vorm ook wel bijzonder, want hij combineert film, muziek en poppenspel met elkaar. Nou, de première is komende week op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. En na die première komt hij dan naar ons toe. Zaterdag te gast in Volkspot, Noufri Bahdim. Ik wens je een hele mooie week. Doe een beetje voorzichtig met de warmte. Doe ook een beetje voorzichtig met in de zon kijken. Tijdens de zonsverduistering hebben ze goede brillen voor, heb ik me laten vertellen. En als alles goed gaat, zijn wij dan aanstaande zaterdag weer. Tot dan, fijne avond nog.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich niet terug, heeft premier Netanyahu vandaag opnieuw gezegd. Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten. En Puk Pietersen wint de bergtrui. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand. Jeroen Snel.

Light Up My Life. Debbie Boone. Nummer is vaak gecoverd, maar zij maakte dit lied wereldberoemd in 1977. Maar liefst 10 weken lang stond het op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst. Ja, goedenavond. Welkom bij de muzikale fruitmand van de EO. Al meer dan 55 jaar is dit het programma waar mensen een lied aan vragen. Nou, zo ook vanavond. De komende 3 uur mag je bellen voor iemand die je lief is. Voor iemand die het misschien moeilijk heeft. Of gewoon omdat je aan iemand denkt. Bel naar 0800-3000-555. Dan krijg je Sophie aan de lijn. Zij noteert van harte het lied dat je graag wilt horen. Of stuur een bericht met het verzoek naar de app van NPO Luister. Ja, het eerste verzoek van vanavond komt van Sandra Reininga. Ze schreef ons eerder via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En ze vraagt het lied 10.000 redenen aan voor Japien Reininga uit Hogeveen. Sandra die schrijft: lieve mam, lieve Japien, gisteren zaterdag 8 augustus vierde u uw 85ste verjaardag samen met kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest, maar toch lukt het u.

om te genieten van de mooie lichtpuntjes in uw leven. Wij bidden u Gods nabijheid toe. Van Hemel en Sandra, de klein- en achterkleinkinderen. Nou, Japien, ik hoop dat je gisteren inderdaad een fijne verjaardag hebt gehad met je kinderen, klein- en achterkleinkinderen. En vanavond zoek je ongetwijfeld de rust weer op. Ja, 10.000 redenen voor jou, Japien, voor je 85ste verjaardag. Dat je mag ervaren dat God je leven zegent. En zoals het lied zegt, loof de Heer, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid.

Samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen. Op u mijn heiland blijf ik hopen. We gaan naar het lied Far Side Banks of Jordan van Johnny Cash en zijn vrouw June Carter Cash. En het lied vertelt het verhaal van een oude echtpaar dat reflecteert op hun naderende einde. De tekst zegt: steps are growing wearier each day, oftewel dat het leven elke dag een stukje zwaarder wordt. Maar de kern van het nummer is een belofte. Een belofte van de man en de vrouw aan elkaar. Diegene die als eerste sterft, zal aan de hemelpoort op de ander wachten.

The Far Side Banks of Jordan. We gaan naar een verzoek van Willy Hesseling. Ze belde ons op en ze vraagt het nummer aan: Beveel gerust uw wegen. En dat doet ze voor haar nichtje Marianne Verkuil uit Dronten. En dat ter bemoediging. Want Marianne heeft de afgelopen week een lelijk geval gemaakt met de fiets. En ze heeft veel lichamelijke schade opgelopen. Een paar dagen moest ze in het ziekenhuis liggen. Maar gelukkig mocht zij gisteren weer naar huis. Haar man zorgt goed voor haar, laat Willy ons weten. Ja, Marianne, veel liefst van tante Willy. En voor jou, beveel gerust uw wegen. Nederland zingt.

Mannenkoor De Lofzang uit Heerde onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Alles wat adem heeft, loven de heren. We werden gebeld door Robert Hagenbeek. Hij zegt, in het bijzonder wil ik een lied aanvragen voor mijn zus en voor onze tante, tante Ali Meijer. En ook voor ons als kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Mijn overleden schoonvader zou vandaag 95 jaar zijn geworden. En voor ons heeft dit lied, U zij de glorie, altijd een bijzondere betekenis. Hij zong het midden in de nacht, zomaar uit het niets. Voor hem was dit zijn geloofsgetuigenis. Robert Hagenbeek, dank je wel. En voor tante Ali Meijer en alle anderen is hier inderdaad. Vanuit het doel in Rotterdam, U zij de glorie.

Thank you. Dank u, Jesus Army. En deze groep maakt deel uit van de Jesus Fellowship Church in het Britse Northampton. En daar werd dit lied ooit opgenomen met een jonge zangeres die er aanvankelijk voor koos om volstrekt anoniem te blijven. Om alle eer aan God in plaats van aan haar zelf te geven. Nou, het lied ging viral, zoals dat heet, de hele wereld over. En uiteindelijk ontdekte men toch dat de zangeres Honor Hunter heet. Maar goed, het is inderdaad een prachtig lied. In Nederland veel gedraaid en gespeeld op Nederland Zingt. En ook bij Beam is dit nummer vaak gebruikt. De jongere afdeling van de EO. Ja, het volgende verzoek komt van Sabrina. En ze vraagt het eigenlijk voor haarzelf en voor haar moeder aan. Ze zegt, ik heb mijn knieband gescheurd en nu loop ik met een brace en steunkousen. Ik wil graag het lied Abba Vader aanvragen. Want, zo zegt ze, dit nummer geeft kracht om door te gaan. En mijn moeder vindt het nummer ook heel mooi. Nou Sabrina, fijn dat Abba Vader je tot steun kan zijn. Hopelijk ook nu, vanavond. Geniet ervan.

0: Jezus, rots van mijn vertrouwen, Deo Cantemus. En dat is Latijn en betekent laten wij zingen voor God. Volgende verzoek komt van Ellie Elissen en Jetty van Helden. En ze vragen het lied Voetstappen in het zand aan. En wel, voor mijn bonuskinderen staat er Christoph Alverink en Karin Martens. De boodschap is als volgt. Goedenavond, Jeroen en Sophie. Ik zou graag dat lied aanvragen voor mijn bonuskinderen. Daar zij morgen met de Zonnebloem een bootreis gaan maken. Wij wensen hun een fijne en veilige reis toe. En uiteraard een behouden thuiskomst. Nou, zo is het. Ellie en Jetty, geniet ervan. Voetstap in het stand voor jullie bonuskinderen.
1: Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tijd.

Van het prachtige gedicht Voetstap in het Zand, je hoorde Remco Hackert. Ja, welk lied mogen wij nog voor 11 uur vanavond voor jou draaien? En voor wie speciaal? Geef het door via de app van NPO Luister of bel met Sophie via 0800 3000 555. Gaan wij naar Samenzang met Nederland Zingt en zangeres Suzanne van der Velde. Mijn hulp is van u, Heer.

Suzanne van der Velde, een Nederlands zingt. Mijn hulp is van u, Heer. Suzanne, een goede bekende van mij. Jaren geleden zongen wij samen in het gospelkoor His Revelation in Alfa aan de Rijn, onder leiding van dirigent Dirk Verburg, ook een vaste luisteraar. De laatste is van Don Francisco.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. En omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand. Jeroen Snel.

Wat blijft dit een mooi nummer, hè? Jordi Inspiration, Chicago uit 1984. Het nummer werd geschreven door de leadzanger Peter Cetera en hitproducent David Foster. En Peter Cetera die de tekst voor zijn rekening nam. Hij haalde inspiratie uit de kunstwerken van Michelangelo die hij in Italië zag. Welkom terug bij de muzikale fruitmand. Ik zit al de hele avond een beetje te hoesten. En dan nog een keer live in de uitzending ook. Nou, kan gebeuren. We zijn er nog tot 11 uur, dus nog 2 uur lang hoor je muziek over geloof, hoop en liefde. Dat allemaal op verzoek. Want misschien heb je zelf ook een lied voor iemand in gedachten. Nou, laat het ons weten via de app van NPO Luister. Of bel met Sophie via 0800 3000 555. Wij kregen een verzoekje binnen van Gerrit Ijskens uit Alkmaar. Ha Gerrit, bedankt voor je bericht. En je vraagt het lied Licht van de Wereld aan van het christelijk koor Yigdal Yahuw. En dat is Hebreeuws voor mogen God verheerlijkt worden. Je schrijft Gerrit, het is een zeer goed koor. Het gaat door merg en been en ze geven mij een thuisgevoel met een hoofdletter T. En dat bedoel ik boven mee met een hoofdletter B. Nou Gerrit, wij draaien heel graag een nummer van Yigdal Yahuw. Het lied Licht van de Wereld heb ik helaas niet nu op dit moment in de computer staan. Maar wel een ander mooi nummer, namelijk Vaste Rots van Mijn Behoud. Wel van jouw favoriete koor, Yigdal Yahuw. Dus ik hoop dat ik je ook met dit lied blij kan maken.

0: Mooi, heel lang nummer. Vaste rots van mijn behoud. Het koor Jigdal Yahoo. Op zaterdag 8 augustus waren Kees en Nicolien van der Water uit Herp 52 jaar getrouwd. Dat is een mijlpaal. Van harte gefeliciteerd door hun kinderen Sandra en Rob, Karin en Joop en de kleinkinderen Tesse en Matthijs, Anouk en Joshua, Sterre en Daan. Het lied dat is aangevraagd door alle familieleden is Tel uw zegeningen. En dan in de versie van Joke Buijs op Nederland Zingt. Nou, die hebben we.
1: Zullen we gaan staan?

0: Zo, wat een energie, hè? Joker Buijs. Tel uw zegeningen.
1: Ga lekker zitten.
0: Nou, ik sta nog even.
1: Ik ben helemaal buiten adem.
0: En wij gaan door. Paul die belde ons en die wil graag een gospel aanvragen van Elvis Presley. En wel voor zijn dochter Kirsten. Hij zegt, mijn dochter Kirsten heeft een aantal onderzoeken gehad. En nu heeft ze waarschijnlijk een nekhernia. Dus ze is helemaal niet goed in orde op dit moment. Voor haar vraag ik het lied I Need Him aan van Elvis Presley. Paul, we hebben gezocht. En ik heb gegoogeld en AI ingezet. En volgens mij bestaat dat nummer nou net niet. Maar ik heb wel een andere mooie gospel van Elvis klaarstaan. En dat is het nummer Who Am I uit 1969. Wie ben ik? Wie ben ik dat Jezus, de Zoon van God, naar de aarde kwam om voor mijn zonde te sterven? Dat is een vrije vertaling wat mij betreft van Who Am I? Hier is die, Elvis Presley, voor Kirsten.

Psalm 103, samenzang van Nederland zingt. Ja, straks hebben we de psalm van de week. Het is zondagavond en dat betekent dat er weer gestemd mag worden. En vanavond gaat het om de twee volgende psalmen. Psalm 27, de Heer is mijn licht. Of psalm 91, mijn toevlucht. Nou, welke psalm hoor jij straks het liefst? Psalm 27, de Heer is mijn licht. Of psalm 91, mijn toevlucht. Laat je stem achter via de app van NPO Luister of breng nog je stem uit op de website eo.nl/Nederland zingt. Nou, de psalm met uiteraard de meeste stemmen laat ik straks rond 9:45 horen. Wij gaan naar een volgend verzoek en dat komt van Peter Koopman uit Goes. En hij vraagt psalm 108 aan. Mijn hart, o hemel majesteit. Hij zegt, ik vaar vaak mee met een oude kapitein in Goes. En iedere keer als hij mij belt, dan neem ik op en dan zeg ik met de stuurman. Waarop hij antwoordt met de kapitein. Hij luistert op dit moment naar de muzikale fruitmand. En daarom vraag ik voor hem psalm 108 aan. Voor kapitein Ko van stuurman Peter.

Etten James, I Saw the Light, 1982. En wat kan zij swingen, zeg. Wij gaan naar Amanda Strijdom, de Zuid-Afrikaanse zangeres. Ze wordt veel aangevraagd en we draaien haar ook altijd graag. Het lied Pelgrimsgebed ga je horen, is een prachtig lied. En luister goed, dat Zuid-Afrikaans is eigenlijk heel goed te verstaan.

Een man de strijden om uit Zuid-Afrika. En het is goed te volgen, hè? Je hoorde het pelgrimsgebed. We gaan naar een verzoekje van Janette van S. Ze vraagt het lied Licht van de Wereld aan. Zou je voor mijn nichtje Miranda, die vandaag jarig is, Licht van de Wereld willen laten horen? Nou, natuurlijk, Janette, dat gaan we doen. Je zegt erbij, en ook voor alle anderen die vandaag jarig zijn.

Jeanette vroeg het aan en ze schrijft op de app: dankjewel. Prachtig. Zo is het, Jeanette. Speciaal voor jouw nichtje Miranda. Je hoorde trouwens het koor Adonai onder leiding van Peter Burger met Licht van de Wereld. Bart van Vijf die heeft een verzoek. Die wil graag het lied Dank u voor deze nieuwe morgen horen. En dat op deze zondagavond. Maar dat kan, Bart. En ik vind de allerlaatste zin in het laatste couplet altijd zo mooi. Namelijk, dank u, o God, ik wil u danken dat ik danken kan. We gaan luisteren naar Samenzang vanuit de Dom in Berlijn. Met dank u voor deze nieuwe morgen.

0: opwekking en zoekt eerst het koninkrijk van God. Prachtig. Het is ruimschoots 9:15. Het is tijd voor de psalm van de week.
1: De psalm van de week.
0: Ja, er kon gestemd worden. Pak nog even het lijstje erbij. Tussen psalm 27, de Heer is mijn licht, of psalm 91, mijn toevlucht. Nou, Sophie is mijn steun en toeverlaten vanavond. Gezellig, Sophie, dat je er bent.
2: Ja, zeker.
0: Vind je het ook gezellig?
2: Ik vind het ook heel gezellig.
0: Je moet veel praten aan de telefoon, mensen bellen.
2: Ja.
0: En ook de app in de gaten houden. Maar nee, hartstikke fijn dat je er bent. Jij hebt de uitslag. Welke psalm is het geworden? Welke kreeg de meeste stemmen?
2: Nou, met 62% van alle stemmen is psalm 27 de winnaar.
0: Oh, prachtig. De Heer is mijn licht. Nou, dankjewel, Sophie. Ik kies vanavond voor een uitvoering van min of meer een naamgenoot. Nou, niet helemaal, maar de artiest uit Engeland, Adrian Snell, met dubbel L, dat dan wel. En hij heeft echt een hele mooie vertolking van psalm 27. De Heer is mijn licht op de plaat ooit gezet. Het is een bijzondere psalm. Het gaat er eigenlijk over dat hoe uitzichtloos je situatie kan zijn. Ja, hoe angstig je kan zijn, dat toch God om je heen is. En als hij met zijn licht heel dicht bij je is, ja, waar hoef je dan nog bang voor te zijn? Ik hoop dat je het mooi vindt. De versie van Adrian Snell. Psalm 27. De Heer is mijn licht.

De bariton Lucas Kramer en het mooie opwekkingslied Er is een verlosser. Straks zijn we natuurlijk terug met nog meer liederen en psalmen. Geef je verzoek door via de app van NPO Luister. Gaan we eruit, dit uur althans, met Ik vertrouw op u. Opwekking nummer 509.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand. Jeroen Snel.

is een klassieker. People Need the Lord. Steve Green. Welkom bij het derde en laatste uur van de muzikale fruitmand. Tot 11 uur vanavond mag je bellen en appen met jouw verzoek. Maar als je nu al iets weet voor de komende weekenden, laat dan je verzoek achter op onze website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Misschien komt er een jubileum aan, een verjaardag. Nou, dan weet je de datum al en dan kan je al het formulier invullen op de website. Dus nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En voor vanavond kan je je verzoek achterlaten op de app van NPO Luister of met Sophie bellen via 0800 3000 555. Jaap die appte ons en die vraagt het lied aan Lichtstad met uw paarle poorten. En hij doet dat voor zijn vrouw Neeltje. Jaap die schrijft, we zijn al 6 weken op vakantie, heerlijk. Maar we luisteren nog altijd naar de fruitmand. Op dit moment zitten wij in Hierden op een camping. Zou je voor mijn vrouw Neeltje paarle poorten willen draaien? Nou natuurlijk Jaap, dat willen we doen. En ook Thea van der Steen vraagt dit nummer aan voor haar man. Dus Jaap voor zijn vrouw en Thea voor haar man. Hoe leuk is dat?

jaren 80 met dat soort effecten. 1984, Twyla Paris, The Warrior is a Child. Het gaat erover dat we soms heel sterk lijken over te komen, maar ja, van binnen voelen we ons misschien wel als een kind onzeker en ook wel verdrietig. Maar dan kunnen we altijd bij God terecht. Hij troost ons en geeft ons kracht, zodat we bergen uiteindelijk kunnen verzetten. Volgende nummer is fantastisch mooi, You Raise Me Up. Bekend nummer natuurlijk. Maar deze uitvoering vind ik persoonlijk erg mooi. Je hoort de Cathedral Singers onder leiding van Jan Mulder. Met als speciale gast Daniel Rodriguez. Hem hoor je solo.

De Verenigde Veluwse Koren is uw paspoort getekend. Je luistert naar de muzikale fruitmand op NPO Radio 5. Het is 8 minuten voor 10:30. Dat betekent nog ruim een half uur te gaan. Heb je een verzoek, laat het ons weten via de app van NPO Luister. Of bel met Sophie via 0800-3000-555. Het volgende verzoekje kwam binnen van Arina Smit. En ze vraagt een plaat aan voor haar vriendin Gea Koetje. En dan het lied When It's All Been Said and Done van de Amerikaanse gospelzanger Don Moon. Nou, hier is die Arina, speciaal dus voor Gea.

Hart hoorde je. Heal Our Land. Sluit een beetje aan op de plaat die nu gaat komen en het verzoekje van Sietske. Hij vraagt aan Look at the World van John Rutter. Dat is de bekende Britse componist en dirigent en koordirigent. Want je zegt, Sietske, er is veel naars in de wereld. Vandaar ook Heal Our Land en Look at the World, waar we dan nu naar gaan luisteren. Hij schrijft, het is een voorrecht als we nu met vakantie van Gods schepping mogen genieten. En daarom dit lied. Look at the World van John Rutter, uitgevoerd door de Smith Family. Sietske, bedankt voor je verzoek en nog een fijne vakantie.

Martin Mans formatie en Ik zie een poort wijd openstaan. Henk die vraagt het lied aan What a friend we have in Jesus. Welk een vriend is onze Jezus. En hij zegt daarbij, ik luister gewoon graag naar de muzikale fruitmand. Nou Henk, wij gaan luisteren naar de uitvoering van, ik hoop dat je dat mooi vindt, Aretha Franklin. Je hoort een live-opname van een concert van haar dat ze gaf op 1 juni 1972, lang geleden alweer. Het is allemaal terug te vinden, dat concert, op een album en dat heet Amazing Grace. En dit album zou het best verkochte gospelalbum aller tijden worden. Of dat echt zo is, weet ik niet. Ik denk dat het na 1972 wel is ingehaald. Maar goed, genieten.

Het Drechtstedenkoor Praise Him met Mario van Zomeren. Vertrouwen. Rini en Gerrit die luisteren als vanouds in Scheveningen. En je vraagt het lied aan, Gerrit, de dag door uw gunst ontvangen. Dat is inderdaad een prachtig lied. Nou, we gaan het graag draaien. Het lied is ooit opgenomen bij Nederland Zingt.

Through It All, Tenera Storm en Espressione. Zoals dat ooit bij Nederland Zingt werd opgenomen. Nou, de allerlaatste, het laatste verzoekje van vanavond komt van Adrie de Groot. Ze vraagt het lied Avondverkwikking aan, eigenlijk voor iedereen. Ze zegt het is een hele mooie afsluiting als de dag eindigt. Gezongen door Koor de Rijnstreek en onze moeder zingt daarin mee, schrijft Adrie. Nou, dat is bijzonder. We gaan extra goed luisteren. Het is een mooi lied. Adrie, dank je wel en geniet ervan.

De Rijnsteek zingt avondverkwikking, een prachtig lied, prachtig slotlied. Ja, daarmee zit dit weekend vol muziek er echt op. Einde van de muzikale fruitmand, ook voor deze zondagavond 9 augustus. Dank voor alle aanvragen en ook voor alle berichten, zeer bemoedigend. En jullie zijn zo vol lof en jullie bedanken ons voor het maken van het programma. Nou, het is een voorrecht om het te mogen doen, ik kan niet anders zeggen. Nou, heel graag tot volgende week. Dan is Juri er weer, terug van vakantie. En zelf hoop ik hier morgenavond alweer te zijn met de avond van 5 vanaf 8 uur hier op NPO Radio 5. Nogmaals, dank voor alles. Ik wens een ieder, ook namens Sophie, een hele goede nacht. En alvast een hele fijne week. Tot een andere keer.

0: EO, geloof, hoop en liefde. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Met de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en daar kregen ze asiel. Temi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, verzocht de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Niewiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen wint de bergtrui. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. En Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 10 augustus. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan tussen 16 en 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A7, Den Oever richting Hoorn. Dan kom je tussen Den Oever en Wieringenwerf een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf recht rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7, Den Oever richting Hoorn. Dan kom je tussen Den Oever en Wieringenwerf een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Kijken naar de zon zonder de juiste bescherming kan je ogen beschadigen. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van der Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinales. Hij neemt het zo meteen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal.